0: De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, een 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timéo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timéo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de parken zal zijn geïnspireerd op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Die plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het is 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

0: passeert op het randje van de nacht en het begin van de dag. De dag laat nog even op zich wachten. 7:10 komt het zonnetje op deze dinsdag. Maar ja, wat gaat die dag brengen als het zonnetje eenmaal schijnt? Nou, het is een mooie dag als je van schoenen houdt. Eminem die laat vandaag ruim 100 paar gesigneerde sneakers veilen. En daarmee haalt hij geld op voor zijn eigen foundation, die zich inzet voor kwetsbare en kansarme jongeren. Voor de kenners even een kleine blik in de schoenenkast. Onder andere Nike, Puma, Adidas en ook de schoenen die hij droeg tijdens een optreden op het Soundstorm Festival in 2024. En daarna niet liggen was dat dat vieze zooltje nog een beetje warm is, weet je wel. Dat krijg je er gewoon bij. Het is dag 2 van het WK roeien. En dan hoor ik je denken, nou roeien, nou precies, roeien. En over het WK gesproken, de Spanjaard Xavi Hernandez wordt vanmiddag officieel gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat gebeurt om 16:30 op het trainingscomplex in Zeist. En ja, dit is nog wel een ding. De burgemeesters, ministers en de politie overleggen vandaag samen over trekkers. Want die trekkers die gaan steeds de snelweg op, omdat er een boer in die trekker zit. En die boer is boos. Die gaat demonstreren en dan rijden ze over de snelweg. En vandaag gaan ze met elkaar één verhaal afspreken. Eén boodschap en één aanpak. Want nu mogen de burgemeesters het zelf nog bepalen en dat moet veranderen. Er moet één graanpak komen. We moeten één lijn trekken. Dat zeggen ze. De toon is gezet.
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Dag nacht.
2: Dag nacht.
3: Boons. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
4: Ach, dames en heren. Gijs op de bak. Dat is toch verrukkelijk.

0: Goedemorgen, dag nacht met Gijs Hakkert. Zeg maar gewoon Gijs.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Muziek van Rihanna en Diamonds. Daarvoor werd de toon gezet met Led Zeppelin en One Lotta Love in een nieuwe editie van Dagnacht. Begin van dinsdag 25 augustus 2026 en je hebt NPO Radio 2 aanstaan. En dan ben je nu al de dinsdag goed begonnen. Ik zeg vrolijk goedemorgen tegen Günther. Luistert gewoon mee vanuit dat verre Zwitserland. Nou, een appje van Marco Nijssen. Zeg goedemorgen, ik ben weer van de partij. Nog 4 dagen werken en dan vakantie. Ik ben van de partij in het Grote Bos. Tijdens de KWF-week volgende week een hele fijne dinsdag. Nou, Marco Nijssen, dat is goed dat je het laat weten. Dan gaan we de beveiliging vast opschroeven. Maar we zien je daar graag in Doorn. Ik kan niet wachten. Cor is wakker. Hij stuurt goedemorgen. Fijn dat je er weer bent. Cor is er weer bij. Uiteraard met een lading pakketjes. Nog 2 uur en dan kan ik mijn nest in. Oh, wat een fors uitzicht, Cor. Ik ook. Ja, gewoon weer even 2 uurtjes slapen. En dan gaan we weer verder met de dag. Marco is erbij, gezellig onderweg richting Groningen. En ja, Judith, het zal geen verrassing zijn. Stuurt leuk je weer te horen, fijne uitzending. Staat uiteraard weer in de sportschool. Er wordt weer lekker getraind. Judith, ben benieuwd of dan het vandaag de core is. Of dat het misschien de abs zijn. Dat laat me nog even weten. Dan weet ik een klein beetje waar ik rekening mee kan houden de rest van de dag. Verder 13 minuten over 4 betekent dat je weer mee mag stemmen op de dag of de nachtplaat. Ja, en het concept laat zich raden ondertussen. Van de dagplaat krijg je wat extra energie en de nachtplaat is, nou, bijvoorbeeld voor Cor, die nog 2 uur moet werken en dan zijn nest weer ingaat en denkt, nou, daar wil ik heel langzaam een klein beetje inglijden.
1: De dag nachtplaat.
0: En dat stemmen, dat is kinderlijk eenvoudig. Dat doe je via de NPO Luister-app door het woordje dag of nacht deze kant op te sturen. Nou, op de plek van de dagplaat staat vandaag deze.

0: klanken van Inner City en Good Life staat vandaag op de plek van de dagplaats. Nou, zoals gezegd, heb je daar zin in, dan stuur je dag deze kant op. Maar je kunt ook voor deze op de plek van de nachtplaat gaan.
1: Nachtplaat. And

0: stemmen. En dat doe je dan weer door het woordje nacht deze kant op te sturen. Dus wordt het Inner City, stuur je dag. Roxy Music, stuur je nacht.
1: Dit is dag nacht. Hallo.
0: Zo, vrolijk dinsdag. Goedemorgen.
1: Wat

0: dankjewel.
1: Hoe voelt dat? Wat ervaar jij nu los van wat je zegt?
0: Dit is echt een droom.
1: Ja.
0: Jezus, ik word er ook echt een beetje ontroerd van. Wauw, dankjewel zeg.
1: Ja, dat mag man. Je hebt er keihard voor gewerkt. Keihard voor gewerkt.
0: Wow.
1: Je eerste topsong is een feit.
0: Yes, fucking hell.
2: Gaat het mooi, hè, hoeveel dat dan betekent voor zo'n jonge gast. We hebben hem de hele week, of sterker nog, we zijn hem de hele week als meeste aan het draaien. Het is de plaat die je het meest voorbij hoort komen tot met de aankomende vrijdag. Lenny Monsoon, Wrecking Ball. Something Happens, daarvoor Parachute. En daarvoor gaf ik jou de keus. Wil je Inner City Good Life horen op de plek van de dagplaat? Of Roxy Music en Avalon op de plek van de nachtplaat? Nou, kijk mijn NPO Luister-app. Voordat ik vertel wat Judith heeft gestemd. Ze traint vandaag haar lower body. Dan weten we dat weer. De benen en de billen. Marco gaat voor de nachtplaat, net als Gunther. Net als Stefan overigens. Timo gaat dan weer voor de dagplaat. Ik zie Saskia stemmen op de nacht. Dirk weer op de nacht. Mark ook weer op de nacht. En even kijken, Lianne die stuurt... Goedemorgen, doe mij de nachtplaat maar. Langzaam opstarten en energie sparen voor de rest van de dag. Nou, dat heb je goed bekeken, Lianne.
3: De dag-nachtplaat.
2: Maar ik moet even een goed gesprek voeren met Bart. Bart, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Tussen het stemmen door liet jij heel terloops weten... ik ben bezig met de voorbereidingen voor ons Limburgs kampioenschap balzakken.
4: Exact.
2: Een spal met ballen. Ik heb geen idee, Bart. Ik kom uit het oosten, daar spelen wij klootschieten. Is het zoiets?
4: Nee, het is een kaartspel. En de kaartspel is bedacht door twee dames uit Den Bosch. En dat hebben ze met een reden gedaan. Er zit de achterliggende gedachte achter. Ze willen namelijk met het spel zaadbalkanker onder de aandacht brengen.
2: Ah.
4: Wat veel voorkomt bij jonge mannen tussen de 15 en 40 jaar. En dit proberen ze op een ludieke manier te doen. En dan hebben ze een leuk spelletje op bedacht. En dat is het kaartspel balzakken.
2: Wat goed en wat grappig tegelijk, Bart.
4: Absoluut. En... Ik vind het fantastisch artwork wat ze hebben bedacht. Ze hebben hele leuke merchandise omheen. En superleuk om gewoon te zien hoe zij daar op een speelse manier mee omgaan.
2: Ja, en is het dan alleen maar dat stukje awareness? Of wordt er op de een of andere manier ook, als je een doosje balzak koopt, ook daar nog geld mee verdiend?
4: Ondersteunen daarmee de stichting Zaadbalkanker. En ja, dat is alleen maar een goede zaak om op die manier daar de rugbaarheid aan te geven.
2: Ja, dat is het ook. En als je mij nou heel snel zou moeten uitleggen hoe een potje balzakken werkt, kun je dat?
4: Ik zeg altijd, het kan binnen 2 minuten geleerd zijn. Je krijgt een 5-tal kaarten en die probeer je weg te spelen. En degene die het eerste onder de 5 punten komt, dus minder dan 5 of 5... die kan het spel winnen door te zeggen balzakken. Maar is er iemand anders die ook 5 punten of minder heeft... dus in ieder geval lager als jou heeft of hetzelfde heeft... Ja. Dan heb je een valse balzak en dan krijg je minpunten.
2: Ah, en een valse balzak, dat wil je niet.
4: Je wilt zeker geen valse balzak hebben.
2: Nee, wat grappig zeg maar, Bart. En ondertussen zijn jullie bezig dus met een Limburgs kampioenschap. Daarvoor moet je uit Limburg komen, denk ik, of niet?
4: Ik kom al in Limburg, dus toevallig komt het goed uit. Hè?
2: Stel nou dat je in Den Bosch woont en denkt, ja, maar dat is in de buurt en ik hou ook van een balzak. Mag ik dan meedoen?
4: Iedereen mag meedoen. We noemen het Limburgs kampioenschap. Ik heb het eigenlijk in Limburgs open genoemd, zodat iedereen kan deelnemen. Kijk.
2: Heel goed.
4: Maar er komt uiteindelijk een Limburgs kampioen uit. En iedereen is welkom. En we zijn het nu voorbereid. De inschrijving gaat binnenkort open, dus...
2: Leuk zeg.
4: Dan kunnen we iedereen ontmoeten.
2: En alles voor de goede zaak, Bart. Dus dat is helemaal mooi. Je kunt volgens mij ook zoeken op Google, hè? Balzakken het spel. En dan kom je ook op Instagram en dan kun je van alles vinden. En ook doneren en dat soort goede dingen.
4: Absoluut. Op Instagram zijn ze ontzettend... De dames zijn er ontzettend goed bezig.
2: Het ziet er ook vet uit, ja, inderdaad. Ja. Het is een hele business.
4: Ik vind vooral de kerstmisactie was geweldig. Daar hadden ze kerstballen. De kerstbal. Ja. En daar hebben ze iemand daadwerkelijk voor gevraagd om zijn zaakje voor te gebruiken en er een mooie afdruk van te maken. En het is fantastisch.
2: Jeetje, wat goed zeg. Hey Bart, ja. Fantastisch bezig. Ondertussen dus ook nog gestemd op de dag of de nachtplaat. Inner City of Roxy Music, wat mag het worden?
4: Doe mij maar Roxy Music.
2: Nou, ga ik daar een streepje achter zetten en dan ga ik jou een hele fijne dag wensen, Bart.
4: Dankjewel.
2: Dankjewel en tot de volgende.
4: Oké,
2: doei. Bij afwezigheid van chef-kok Jarno zit hier all the way from Breda. Chef-kok Iris, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, jij hebt je telraam meegenomen.
5: Zeker weten.
2: Ja. Wat mag het worden?
5: Het was erg gezellig in de app, maar wel erg één kant op.
2: Ja.
5: Ongeveer, ik denk 85% van de stemmen voor de nachtplaat.
2: Roxy Music en Avalon, de winnaar van vandaag.

0: hij is 22 jaar. Deze Lenny Monsou. En begin van de maand begonnen we met draaien. Deze Wrecking Ball. Afgelopen vrijdag hoorde hij van Bart Arends dat hij topsong was geworden. En nou, dat kwam best wel binnen bij hem.
1: Oh mijn god. Wow.

werd onder andere gekozen door Bart. Ik had een mooi gesprek met hem over het Limburgs kampioenschap balzakken. En ik zei nog, joh, dat kun je googlen. Nou, hij laat nu nog weten, het toernooi is op 24 oktober in Helden, in Limburg. Ja, ik zei dus, je moet even googlen. Waarna Rijk heel terecht stuurt, tip, als je balzakken zoekt op Google...

je toch oud voelen. Ze zien dat die plaat al 12 jaar oud is. Coldplay en Avicii at Sky Full of Stars. Jackson Browne en Clarence Clemens daarvoor. Die plaat is 40 jaar oud. You're a friend of mine.

Die stoppen we dan in die mood machine. En die komt met een plaat die bij ons aller mood past. Dus bij de mood van alle luistervrienden samen. Pak je de NPO Luister-app en dan stuur je dat ene woord deze kant op. Kunnen we zometeen dansen op James Brown na Alanis Morissette en Hand in My...

0: Camarera. Camarera, mooie naam. Komt met introductiedag. Jacco, die is blij om mij weer te horen. Nou, en ik ben dan weer blij om wat van jou te horen, Jacco. Ik zie nog koeien binnenkomen. Ik zie nog chocola binnenkomen. Nou, al die woorden samen, die knallen wij dus in de moermachine. En dan is het de vraag, ja, welke plaat komt daar dan uit?
1: De moermachine kiest Move On Up, Curtis Mayfield. Waarom? Omdat deze plaat één grote aanmoediging is om vooruit te blijven gaan. Je bent nog moe, je voelt de spierpijn, maar je bent aan het herstellen en besluit toch weer op te staan. Als kilometervreter stap je in de auto, haalt onderweg nog wat melk, rijdt langs de kapper en gaat richting een introductiedag.
0: Ja.
1: Buiten is het heerlijk zonnig, waardoor je je steeds opgewekter voelt. De zenuwen maken plaats voor een verheugd gevoel en uiteindelijk ben je vooral blij. En precies dat is de boodschap van Move On Up. Kijk vooruit, zet die volgende stap en geniet van wat er komt.

Bente en 3-2-1. Maar die plaat eigenlijk nog lang niet zat. Maar wat plaatste Bente 3 dagen geleden in 1 keer op haar TikTok en haar Instagram? Dat er nieuwe muziek uitkomt, moet je horen.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te maken met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. De tornado trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan 180 renners. Wielerfans die in het hotel verbleven schrijven dat ze door het dolle heen waren dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. Ook de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking, daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Martijn van Beek, dankjewel.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Dag

0: nacht met Gijs Hakkert. Zeg maar gewoon Gijs.
1: NPO Radio 2.
2: Ja, Gijs, een bonjour, good morning, you Holland.
3: Gijs, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen, mijn heer Hakkert.
5: Hoi, Gijs.
6: Goedemorgen, Gijs.
7: Hoi, Gijs.
2: Goedemorgen, Gijs.

zonnige ochtend van 2. Hartelijk goedemorgen. 9:05, vrolijk dinsdag. Terwijl je net je ogen geopend hebt of misschien bijna aan het eind bent van je nachtdienst, loos ik jou richting de ochtendshow met Daniël en Roelof met, nou ja, toch, al zeg ik het zelf, best wel fijn uitgekozen muziek. Zometeen een vergeten parel van Martin Garrix en ook Carly Simon, hoor je zo. Eerst eens kijken wat de dinsdag gaat brengen. Voor de gamers onder ons is het vandaag feest. In Keulen gaat Gamerscom van start. Dat is een van de grootste gamebeurzen ter wereld. Vanavond trappen ze af met de spectaculaire opening Light Live. En verwacht daar een hoop primeurs, trailers en de allereerste beelden van games waar we de komende tijd onze nachten aan gaan verspillen. Misschien zijn er nog wel meer uitgelekte beelden van GTA te zien. Je weet het niet. Ondertussen wordt er in Den Haag heel wat minder gespeeld. In de Tweede Kamer buigen de politici zich ook vandaag weer over de cijfers voor Prinsjesdag. En ja, dit is een beetje droge kost, maar Rijkswaterstaat komt vandaag met de droogtemonitor. Een update van de droogte in Nederland en de verwachting voor de komende weken. En na afgelopen week is het hopelijk weer iets vochtiger. En dat klinkt viezer dan dat ik het bedoel. En mocht je vandaag op vakantie gaan, dan denk je, oh, ik ga lekker achter de rest van het land aan. Tabé. Houd dan rekening met stakingen op Schiphol. Dat werd gisteren bekend. Beveiligers leggen om 10, om 2 en om 7 uur vandaag het werk neer. Dat doen ze 3 keer een kwartier. En morgen doen ze dat 5 keer een kwartier. En als je dan denkt, nou, dan kan ik mooi doorlopen met mijn flesje water en iets te grote fles shampoo, dan vissen ze me niet uit de rij, dan heb je het dus mis. Het is niet dat ze het werk stilleggen en jij kan doorlopen. Je moet gewoon dat kwartiertje uitzingen. En waarom doen ze dat dan? Waarom zijn ze dan zo boos? Nou, omdat er volgens die beveiligers een te hoge werkdruk is op Schiphol. Ja, en dan denk ik daar even over na. Dan denk ik, als je dan elke keer het werk een kwartier stillegt en je hebt dan nog 45 minuten over, maar je moet diezelfde mensen dan dus in 45 minuten door de beveiliging loodsen, wordt dan de werkdruk niet alleen maar hoger? Maak je het dan niet heel erg zwaar voor jezelf? Iets met regen en druk. Ja. Maar ik begrijp er vast niks van.

En daarvoor, ja, een tijd niet gehoord, Martin Garrix samen met Carolina Liar en Smile. 17:30 en ik ga een plaat voor je draaien van Extreme. En dan denk jij, och, dat mooie, zoetsappige More Than Words, want dat is zo'n lief bandje. Maar Extreme is dus helemaal niet zo'n lief bandje. Want wij kennen ze allemaal van deze. Dat schitterende

van bij de platenmaatschappij zeiden ze... ja, die gaan we niet uitbrengen. Want dat maakt jullie imago kapot als hardrockband. Want dat weten er niet veel. Maar Extreme is eigenlijk best wel van de gitaar en de wat hardere muziek. Maar ja, dat More Than Words werd een wereldhit. En nou ja, dat imago van hardrockband, ja, dat is er wel een klein tikkeltje aangegaan. Maar dit is wie ze eigenlijk zijn. Extreme.

is dus eigenlijk het echte geluid van Extreme. En Get the Funk Out. Ik krijg nog een appje van Jacco. Geweldig, Gijs. Dit nummer wordt veel te weinig gedraaid. Nou, en daarover gesproken, Jacco. Deze eigenlijk ook. Justin Timberlake hoor je nog wel eens. Chris Stapleton hoor je

Justin Timberlake. Samen met Chris Stapleton. Dit was Say Something. In de vroege ochtend van 2 waar ik nu de nieuwe Roxanne Hazes voor je heb. In oktober komt haar nieuwe album uit, Tranen in de Giftshop. Die gelijknamige single, die heb je al veel gehoord. Hebben we vaak gedraaid hier op NPO Radio 2. Ja, en ik vind deze misschien al wel een stukje mooier. Haar nieuwe single heet Vang je mij?

UB40, Rat in Me Kitchen. En daarvoor die nieuwe Roxanne Hazes. Het voorproefje van haar album Tranen in de Giftshop. Vang je mij? Het is een tijdje geleden dat ik iets van vinyl voor je heb mogen draaien. Zometeen heb ik weer die eer. Vandaag heb ik een van de meest beroemdste televisiethema's aller tijden voor je meegenomen. Of televisiethemes. Maar welke? Ik ga je een heel klein stukje laten horen. Het is de 12 inch, dus hij begint op een kenmerkende versie. Ik ben heel benieuwd of jij weet te raden welke het is.

moet wat weggeven. Als jij denkt wat het is, denkt te weten wat het is, dan pak je de NPO Luister-app en dan gooi je een gokje deze kant op. Zometeen ga ik nog die hit van De Bouwsa draaien, Magnetic. Maar eerst even tot rust komen met Adele en dat prachtige love song.

Natek en daarvoor, ja, tijd niet gehoord, die onbekende van Adele en Love Song. Daar weer voor liet ik je iets van vinyl horen. Een van de beroemdste televisieteams aller tijden, maar welke? Ja, je mocht een gokje doen, maar het was niet ingewikkeld hoor. Hou je vast, Patrick, Dirk, Robert, Harry, Ilias, Roland, François, Mark, Jeroen, Marco, Tiger, Danny en Linda. Ze wisten het allemaal. Het is Jan Hammer. Miami Vice team in de lange versie van 6 minuten 57. En daar kun je even lekker voor gaan liggen. Jawel. Want toen de serie Miami Vice in 84 op televisie verscheen... ja, er veranderde iets, hè? Plotseling zag een politieserie eruit als een lange videoclip... met snelle auto's, nachtelijke straten en ja, die soundtrack... die misschien net zo belangrijk was als het verhaal. En de muziek was allemaal van die Jan Hammer, een Tsjechisch-Amerikaanse toetsenist. En hij was verantwoordelijk voor bijna alle muziek die je daar hoorde. Waaronder ook dat Crockett's Theme, dat hoor je nog wel eens. Het is misschien nog wel net zo beroemd als het openingsthema zelf... maar die zul je niet zo snel op de radio horen. En al helemaal niet in de 12-inch versie. Het werd een hit. Iedereen kende hem. Bereikte ook in Nederland de hoogste regionen van de hitlijst. En dat is best wel opvallend, want hij is vrijwel volledig instrumentaal. Vol met synthesizers, elektronische drums en vooral die onweerstaanbare melodie. Daarmee wist hij, nou ja, ik kan denk ik wel zeggen... het meest herkenbare tv-thema dan wel team ooit te schrijven. En vooral die 6 minuten 57, dat is meer dan alleen het intro van die serie. Hè. Hij gebruikt de extra tijd om te improviseren met nieuwe synthesizerlijnen... extra solo's en wat variaties op dat bekende melodietje. En daardoor hoor je niet alleen de tune, maar ook ja, de virtuositeit van een muzikant... die jazz, rock en elektronica moeiteloos met elkaar weet te verbinden. En daar hebben verschillende luistervrienden zin in, hoor. Zoals zegt Jeroen, kom maar op met die 12-inch versie. En ik zag nog even kijken, eindelijk weer vinyl, Roland. Miami Vice natuurlijk. Nou ja, net wat ik zeg, 6 minuten 57, ga er maar eens lekker voor liggen. Jan Hammer en het Miami Vice team. Van vinyl op 2.

6:57 van Vinyl. Jan Hammer, het Miami Vice team. Doreen stuurt, ik sta net op. En dan deze. Groot fan van Miami Vice hier, dank. Roland heeft hem op cd. Randy laat nog weten, geweldig dit zeg. Ik keek er altijd graag naar. Ik krijg wel dat jaren 80 gevoel, heerlijk. En Christian besluit, wat een fantastisch.

Terug naar 73 met de Steve Miller Band en de Joker. En zometeen gaat het feestje verder met niemand minder dan Daniel Lippens en Roelof de Vries. Want ik heb het gefactcheckt en het klopt. Daniel en Roelof zijn al op. Daniel heeft zijn haar gedaan. Roelof is daar iets minder druk mee geweest. Maar ook dat ziet er keurig uit, absoluut. Ze nemen je aan de hand mee naar de zonsopkomst. Ik zeg fijne dinsdag en tot de volgende.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoot. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden wordt vermist. De oma van die jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen troepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van die parken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel. En dan een goedemorgen, Roelof.
3: Bijzonder goedemorgen, Daniel Lippes.
2: En een goedemorgen, Dennis Mooij.
3: Je ziet er goed uit.
4: Dankjewel, jij ook.
3: Ja.
5: Een hele goede morgen, jongens.
2: Ja, je ziet er ook goed uit, Dennis.
5: Dank je, dank je. Ja, ik heb echt mijn best gedaan. Dit is mijn eerste keer bij jullie, dus ja.
2: Fijn dat je er bent. Beetje...
5: Ja, dank je. er staan al wat files, want er zijn wat ongelukken gebeurd. Op de A4 richting Amsterdam bij Leidschendam heb je 5 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A50 Apeldoorn Arnhem. Tussen Loenen en Knoopend Waterberg doe je er 20 minuten langer over. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht. En de N35 Almelo-Zwolle is bij Nijverdal in beide richtingen afgesloten. Ook dit komt door een ongeluk.
2: Dankjewel. En dan spreken we je straks weer.
5: Tot zo.
2: Hoi hoi. En als jij ondertussen zit te luisteren en je hebt een idee voor een plaat die je graag zou willen horen aan het begin van dit radioprogramma, geef er dan 2 woorden bij. 2 woorden die vertellen wat jouw dag gaat brengen of die misschien slaan op de plaat die je graag wilt horen.
3: Kan allemaal.
2: Zoals
3: motocross en karnemelk.
2: Of goedemorgen en zin. Kan natuurlijk ook.
3: Ja, ja, ja.
2: Laat maar weten welke plaat erbij hoort en stuur je 2 woorden via NPO Luister. Ster.
6: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen,
4: En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
15: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Daniel en Roelof zijn al op.

0: 2026 en wie vandaag of morgen vliegt vanaf Schiphol moet vooral wat extra geduld meenemen in zijn handbagage. De beveiligers doen namelijk een mini-staking meerdere keren per dag. Ja, dat betekent dat ze dan een kwartiertje het werk neerleggen. Want ze willen eigenlijk niet een grote staking, want dan hebben de reizigers er last van.
1: Aha.
0: En ze willen iets doen wat toch een statement maakt, maar dus niet meteen het, de hele luchthaven plat legt. En daarom een korte mini-staking van een kwartier.
1: Wat sympathiek. Ik vind sowieso dat wij op Schiphol eigenlijk de leukste beveiligers van heel Europa hebben.
0: Nou ja, ze hebben het zwaar, want sinds mei is dus die beveiliging anders georganiseerd. Het waren eerst 5 bedrijven, nu zijn het er nog maar 3. En volgens de bonden zorgt dat voor gedoe met roosters, pauzes, verlof, bezetting. Nou ja, en omdat er volgens hen te weinig verandert, gaan ze dus nu die mini-stakingen doen. Reizigers hoeven overigens niet eerder te komen. Kleine tip, hè, als je dat, de meeste mensen die vaak langs Schiphol gaan, die weten dit inmiddels wel, maar je kan een tijdslot reserveren bij de security.
1: Ja.
0: En dat scheelt enorm, want dan kan je gewoon iets relaxter doen. Weet je, gewoon dan ga ik er doorheen en dan is er tijd voor je.
1: Altijd doen, maar vind je dat niet? Ik vind, als ik in de rest van Europa kom, zitten ze me altijd stuurs aan te kijken. En als ik bij Schiphol, dan is het, hey, gappie!
0: Ja, ik vind het ook wel mooi dat op de een of andere manier hou ik er dan wel van dat als je zeg maar op weg bent geweest en je landt weer, dat ze bij de marechaussee altijd even zeggen welkom thuis.
1: Oké. Vind ik een
0: warm gevoel.
1: Onze Donyo Malen is begonnen aan een droomstart in de Italiaanse Serie A. De spits maakte bij de eerste competitiewedstrijd van zijn AS Roma meteen een hat-trick tegen Fiorentina.
2: Passie van Malen is goed. Dybala. Het is Malen. Hij scoort zijn derde. Een hat-trick. Donyo Malen, ja, loopt naar Dybala toe. Zo is dat natuurlijk. Daar dank je hem aan. Maar wat is het een feest. Wat is het een feest om die twee te zien.
1: Hij scoorde voor de rust al de 1-0. Na de rust binnen 8 minuten nog 2 goals. En Roma won uiteindelijk met 4-0. Vorig seizoen was hij ook al goed op dreef met 15 goals in 20 wedstrijden.
0: En dan is het de day after van het grote nieuws rondom het Eurovisie Songfestival. Avrotros doet ook volgend jaar niet mee. Ze vinden dat het festival niet langer neutraal is, want een van de deelnemende landen is nog steeds in een militair conflict verwikkeld. Daarmee doelen ze natuurlijk op Israël. Commentator Cornald Maas die is het niet eens met de keuze van Avrotros.
3: Er zijn altijd controversies, er zijn altijd gedoe. Er is altijd geopolitieke gedonder. En op het moment dat je zelf afhaakt, dan heb je daar ook geen invloed meer op en wordt de verdeeldheid eventueel juist groter.
0: Ja, de deelname van Nederland staat nu dus op losse schroeven. Eventueel is er een optie dat een andere omroep het gaat doen. Want Avrotros heeft het Songfestival als het ware teruggegeven aan de overkoepelende NPO. Onze omroep, BNNVARA, hebben we even gevraagd. Die zeggen, nee, we gaan het niet doen. Daarnaast hebben we de KRO en CRV ook hebben we even geïnformeerd. En die zeggen ook, nou, wij hoeven het ook niet. Ja, en dan heb je nog Jan Slachter.
1: Ja.
0: Een paar weken geleden kon hij natuurlijk nog op zijn Slachters belangeloos roeptoeteren. En toen zei hij, nou, wij willen dat Songfestival wel. Als niemand anders het doet, dan doen wij het wel. Nu komt hij daar toch even op terug, nu het in één keer heel concreet lijkt te worden. Nu zegt hij, de liedjes die daar tegenwoordig worden gebracht met al dat lawaai en dat geschreeuw, dat sluit niet aan bij Omroep Max.
1: Ja, maar dan denk ik, Jan Slachter, het staatje vrij om Willeke Alberti te sturen, of Anita Meijer of Ben Kramer. Voed ze maar eens op, jongen, daar in Europa. Maar zie wat echte muziek is.
4: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij. Je kunt hem insturen, die plaat, en die twee woorden via NPO Luister. Dan stuur je bijvoorbeeld creatine, proteïne als je onderweg bent naar de sportschool.
1: Of salaris gestort. Dat is weer die dag, hè?
0: Dat ligt er heel erg aan bij waar je werkt.
1: Oh, ik ben nieuw. Is het vandaag bij ons?
0: Volgens mij is het bij ons is het morgen pas, de 26e.
1: Oh.
0: Ik hoor dat er een regisseur Matthijs.
5: Vaderlandse... Ja, ik wacht er al een maand op, maar het is echt vandaag.
0: Is het vandaag?
5: Ja, het is echt vandaag.
0: Okay.
5: Ja.
0: Ik heb ook wel eens bij bedrijven gewerkt waar het de 21ste al was.
1: Lekker.
0: Ja, dan was het al op voor het einde van de maand. Goed, welke twee woorden heb je voor ons en welke plaat hoort erbij? Stuur maar door via NPO Live.
6: NPO Radio 2.
4: NPO Radio 2.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Feels Part 2 van Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu optreden.

0: Feels Part 2 van Somjero.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij. Er komen allerlei soorten woorden binnen, maar degene waar wij op aansloegen waren kostbare ouders van René. Goedemorgen, René.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vertel.
2: Nou, mijn zusje en ik hebben de laatste 7 maanden eerst mijn moeder en daarna mijn vader verloren. En ik weet nog dat mijn opa altijd zei van, zoals vele liederen ook zijn, van jongens, je mist ze pas als ze er niet meer zijn. Ja. Volgens mij zijn er ook liedjes zat over. Ja, dat is wel een dingetje. En was gisteravond liep ik buiten. Het was een schitterende avond, laatste gouden uurtje. En dat nummer popte in me op. Ik denk, morgen vroeg ga ik die

0: Ja, nou ja, dat, eigenlijk heb je daarmee natuurlijk het hele verhaal al verteld. En moeten we denk ik het nummer gewoon draaien, toch?
1: Liefst wel.
0: Welk, ja. Nummer, welk nummer is het?
1: I Surrender van Sabia.
0: Gaan we voor je draaien en maak er een mooie dag van, René.
1: Jullie een hele geweldige show.
0: Dankjewel.

0: prachtige I Surrender van Sebia voor René. Jack, die hebt er nog over. Prachtig nummer. Sterkte voor deze dappere luisteraar en zijn zus... die toch maar mooi even vertelde op de radio. Het is aangenaam zomers weer vandaag... met flinke periode van zon en een maximumtemperatuur van ongeveer 25 graden. En Dennis Mooij, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Er staat één flinke file die het vermelden waard is. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg... doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. 11 kilometer aansluiten is het. 2 rijstroken zijn dicht. En Rijkswaterstaat verwacht nog ongeveer 3 kwartier nodig te hebben... om de weg daar weer vrij te krijgen.
0: Dankjewel.
1: Hoi.
0: Carmen is weer terug.
2: Ja.
0: Voordat we naar het nieuws gaan, hoe was je Formule 1 weekend?
2: Oh, wat een belevenis was dit, zeg. Ja. Niet normaal. Ja, 325.000 mensen zijn er geweest in dat weekend.
0: En waar zat jij?
2: Ik zat in de Hairpin, noemen ze dat. Bocht 10 was dat. Ik had echt prachtige plekken.
0: Ja?
2: Ja. Ja, de arena was natuurlijk het mooist geweest, maar ook niet te betalen volgens mij.
0: Nee, maar je hebt het allemaal goed kunnen zien.
2: Goed kunnen zien en ik heb dat echt beleefd met elkaar. Het is gewoon heel leuk als je een gezamenlijke passie hebt om dat dan met elkaar te delen. Dus de sfeer was echt ontzettend goed.
0: Nou, de foto's zagen er leuk uit. Die staan op je Instagram in ieder geval. Carmen, Radio 2. En dan het NOS-journaal.
2: Ja, in het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. En naar 2 mensen worden nog gezocht. De tornado trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden uit de grond gerukt en daken van huizen geblazen. Het noodweer trok daarna naar Corsica. En volgens de Franse Weerdienst moet dat eiland rekening houden met hevige onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond van zich laten horen over de asielopvang in Engelen. De gemeente wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen. De plannen leiden al maanden tot onrust in het dorp. Een paar keer moest de ME eraan te pas komen. Maar in de raadzaal ging het er rustig aan toe.
3: Ik heb ook recht om mij veilig te voelen in mijn eigen dorp.
4: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden... voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
5: Geef ons alstublieft ons dorp terug. Geef ons alstublieft onze veiligheid terug.
2: 31 inwoners mochten hun verhaal doen bij de gemeente. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje... dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van haar 5-jarige kleinzoon... die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Over de doodsoorzaak van de jongen is nog niks bekend. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale op het WK. In een felle strijd tegen Engeland werd het uiteindelijk 2-2. En dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
6: Ik denk dat we super hard zijn blijven vechten. Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet... goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
2: En Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje.
7: Het is vandaag 25 augustus en dat was in 1835, jongens, de start van de Great Moon Hoax, het grote maanbedrog. Een krant uit New York, The Sun, schreef toen 6 sensationele artikelen, opgeschreven als wetenschappelijk verslag eigenlijk, waarin werd beweerd dat een astronoom leven op de maan had ontdekt. Nou, ze schreven van ja, ze hadden een hele grote telescoop en dan zagen ze dingen op de maan. Wat zouden ze hebben kunnen zien, denk je, leven?
2: Ze hebben iets zien bewegen. Een maanmannetje.
7: Het is heel mooi gedetailleerd. Bisons en eenhoorns op de maan. Beverachtige wezens die hutten bouwden. En gevleugelde mensachtige bewoners. Ja, het is wel sneu, want die astronoom over je schreef... die bestond echt, die was ook in Zuid-Afrika om waarnemingen te doen. Maar die had helemaal niks met die reeks te maken. Nou, sommige mensen geloofden het ook echt. Maar het zorgde vooral voor een enorme oplagestijging. Dus het was eigenlijk het eerste voorbeeld van dat sensatie gewoon verkoopt.
0: Maar wat was het doel hierachter? Was het gewoon een beetje...
7: Oplagen ophogen. Echt, het was sensatie.
0: Oké. Okay.
7: Eerste voorbeeld. Het feitje van de dag. De eerste clickbait stond op papier en ging over de maan.
8: Daniel en Roelof.
0: Met zometeen hier Kate Bush, Running Up That Hill. Helemaal natuurlijk Stranger Things Revival en nu Shepherd. Dit is

Justin, Dasha. Bij NPO Radio 2 hadden we het net over de Grand Prix van Zandvoort, waar gedurende het hele weekend 325.000 mensen naartoe zijn afgereisd. Moeten we het zo meteen hebben over een evenement net over de grens, waar nog meer mensen naartoe gaan komende week. Wat het is, hoor je zo meteen naar Kate Bush. Dit is Running Up That Hill. It doesn't

0: Roger Sanchez, Another Chance.
1: Die clip met dat grote hart, hè, die vrouw op straat. En wat deed jij nou voor ontboezeming?
0: Ja, ik heb daar nog wel eens een traantje om gelaten. Maar
1: die clip?
0: Ja, ik kan sowieso om de kleinste dingen wel. Gewoon als iets mooi gemaakt is, of als iets een beetje een soort emotie losmaakt. En die clip van Roger Sanchez, waar dus die vrouw met dat hart rondloopt. Ja. En dan wordt het hart steeds kleiner, omdat ze de hele tijd geschoffeerd wordt. En uiteindelijk is er dan toch iemand. En dan is het hart in één keer weer groot. Ja, dan heb je mij wel, hoor.
1: Goed.
0: Even iets heel anders.
1: Ben je.
0: Dankjewel, jij ook. Vandaag gaat de grootste gamebeurs ter wereld van start. Die heet Gamescom. Tot en met zondag trekken ruim 350.000 gameliefhebbers naar Keulen. En daarmee is de beurs compleet uitverkocht. En wij blijven graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Gameland. Dus hoog tijd voor een belletje met gamejournalist van het Eerste Uur, Len Maassen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de beurs bestaat al ruim 15 jaar en jij gaat er al meer dan 10 jaar naartoe. Wat is opvallend aan deze editie?
2: Ja, er zijn op het moment weinig echt grote games die uitkomen en weinig grote gamemakers die op de Gamescom staan. Maar dat heeft de organisatie er niet van weerhouden om de hele beurs vol te plannen met kleine en middelgrote games. Dus ja, er zijn vooral heel veel rare, leuke, niche dingen te ontdekken op dit moment.
0: Maar want jij zegt weinig grote games. Ik bedoel, ik weet dat heel veel mensen zijn natuurlijk vooruit aan het kijken naar de release van GTA 6. Is dat daar dan ook aanwezig?
2: Nee, dat is ook niet aanwezig, want de maker Rockstar die houdt graag de controle in eigen handen. En dat betekent dit jaar dus niet dat gamers op de beurs iets van GTA kunnen zien.
0: Maar dus wel heel veel andere games waarvan jij al zegt dingen die meer niche zijn of meer een bepaald soort heel trouw publiek hebben. Waar moeten we dan aan denken?
2: Nou ja, je kan echt het gekste, zo gek mogelijk kun je het zo'n beetje bedenken. Er zijn allerlei rare kunstgames, maar ook zeg wat raardere middelgrote series die het best wel goed doen. Zoals de simulator games, die je altijd tegenkomt op Gamescom. Eigenlijk vrijwel elk jaar dat ik er ben gekomen, staat er ergens in die hal een enorme tractor.
0: Ja.
2: En dat is dan van Farming Simulator. Heeft een ongelooflijk trouwe schare fans. Dat soort dingen kun je daar ook vinden.
0: Ja, ik ben ook wel eens op dat Gamescom geweest, jaren geleden. En toen stond er gewoon zo'n volledige combine. Weet je, was dat ze enorm. Oogstapparaat stond daar gewoon. Maar wat is dan die fascinatie? Want ik heb me laten vertellen dat veel boeren spelen dus Farming Simulator in hun vrije tijd. Dus dan zit je de hele dag op de trekker. En dan kom je thuis en dan heb je je virtuele trekker met allemaal hendels en dingen. En dan ga je gewoon
1: ben er heel goed in, denk ik.
2: Ja, ik denk dat je er gewoon lekker rustig van wordt. Weet je, er zijn opeens is je salaris niet meer afhankelijk van die tractor die je aan het rijden bent. En kan je gewoon heel rustig hyperrealistische tractors door de akkers heen rijden en je oogst ophalen. Zonder dat er iemand aan je hoofd zeurt of dat je je zorgen hoeft te maken over het weer.
0: Wij zaten hier even naar te kijken en er blijkt dus ook een heuse e-sports league van te zijn. Wat dus betekent dat ze competitief gaan farming simulatoren tegen elkaar. Luister even een stukje.
3: It looks like how am I gonna take this? My insanity are desperately trying to score.
4: 10 seconds to go. 10
3: seconds
4: be so
3: left.
4: Close. There's
3: going to
4: be 5 bales remaining. 8 bales
3: and
4: for the Mind Sanity.
3: This is going to go to Helm. Helm have the bales and the points to take the FSL.
4: There we had it.
3: For another season.
0: Ja, en je hoort ze dus over hooibalen praten. Dit zijn dus echt gewoon twee teams die dus met virtuele tractoren hooibalen dan proberen. Dat is het toch, Len?
2: Ja, dat is het in feite. Ik bedoel, ik heb het zelf ook al een paar keer gespeeld, Farming Simulator. Ik moet zeggen, ik kan zelf niet zo wild enthousiast worden van hooibalen.
1: Wat is er in dit genre nog meer te doen qua simuleren?
2: Oh, echt van alles. Je hebt Bus Simulator, Euro Truck Simulator. Ik kwam er vandaag achter dat er een Autobaan Police Simulator bestaat.
0: Wauw.
2: Zelf speel ik heel graag House Flipper en dat is gewoon renoveren van je huis.
0: Ja, oh ja, dat heb ik ook wel eens gezien inderdaad. Dan moet je gewoon muren schilderen en zo, toch?
2: Ja, muren schilderen, af en toe een muurtje omtikken en nieuwe meubels bestellen en neerzetten, dat soort dingen.
0: Hey, en even los van deze simulatiegames, waar zit jij zelf heel erg op te wachten? Qua dat je denkt, die game heb ik echt zin om te gaan zien?
2: Nou, ik heb heel erg zin om Control Resonant te gaan kijken. Dat is een game van een grote Finse gamemaker die heel erg bekend staat omdat ze zich die grote blockbuster games nemen en er dan net een rare Finse donkere draai aan geven. Dus die komt met rare absurdistische dingen en zo erin die je nergens anders zou kunnen meemaken.
0: Een beetje wat ze ook met die tv-series allemaal doen daar.
2: Ja, nee, precies. Net een beetje raar. Gewoon die Amerikaanse format is net een beetje raar. Daar kijk ik echt heel erg naar.
0: Nou, een hele fijne Gamescom gewenst, Len.
2: Dankjewel.
0: Doei!

0: TCR, Who'll Stop the Rain. Wordt nog even ingehaakt op ons gesprek met Len over de simulatiegames. Train Simulator mogen we niet vergeten, volgens Alex. En goedemorgen, mannen. Het is Trekker en geen Tractor.
1: Oh, maar wel Tractor.
0: Ja, eigenlijk ook niet. Het is gewoon Trekker. Oh, okay.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Armen met de raadsel!
4: Ja, daar gaan we weer. Waar gaat dit straks over?
5: Een beetje nerveus. Er zijn echt heel veel mensen op één plek. Maar ik heb er wel heel veel zin in.
0: Zo, ja, een beetje nerveus. Heel veel mensen op één plek.
1: Ja, de Corné Klein fanclubdag.
4: Zou ik ook bang van worden.
0: Ja. Nee. Ja, ik ga volledig met Roelof mee. De Corné Klein fanclubdag, inderdaad.
4: Dit is niet de Corné Klein fanclubdag. Dus ik zou zeggen, kom maar door met de hagelslag.
1: Ja, ja, het is wel puur.
4: Vind je dat goed? Ja, dat vind ik prima.
6: Ster. Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
16: Manutan.
15: Bestel op manutan.nl.
14: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
15: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
17: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
18: 30 augustus start de week tegen kanker.
19: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
1: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
1: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
1: Voor wie geef jij?
4: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
1: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
16: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
13: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
0: Iemand is uit zijn schuilplaats gekomen om een nieuwe podcast te maken. Wie? Dat hoor je zo meteen. Eerst het NOS Journaal. Met Carmen, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun 10e. En de helft van de kinderen ziet wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Toch vertellen ze dit niet altijd aan hun ouders uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook weet dat de online wereld kansen biedt.
21: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn, maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
20: Er begint daarom een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen over hoe om te gaan met de telefoon. Er is concurrentieopkomst voor Disneyland Parijs. Als het aan president Macron ligt, komen er in de buurt van de hoofdstad 3 nieuwe pretparken. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman gaat hierin investeren. Ze ontdekten dat ze alle twee een passie hebben voor de populaire Japanse manga- en animatieserie Dragon Ball Z. Een van de pretparken krijgt dan ook dat thema. Volgens Macron levert er 22.000 banen op. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor mensen die drukke treinen in de spits mijden. De vervoerder wil volgens nu.nl treinreizigers aanmoedigen om een trein eerder of later te nemen. En daardoor hebben meer mensen een zitplaats. De vakantie is voorbij, ook voor wie gaat studeren. In heel Nederland begonnen eerstejaarsstudenten gisteren vol goede moed aan de intreeweek. Aan de Universiteit van Amsterdam stonden ruim 4000 studenten te trappelen om te beginnen. En dat leidde tot lange rijen op de campus.
22: Hi guys, welcome to Intro Week. Walk as much forward as you can. Thank you so much.
5: Een beetje nerveus. Er zijn echt heel veel mensen op één plek. Maar ik heb er wel heel veel zin in.
23: Heel anders dan de middelbare school. Ik heb wel lichte zenuwen, maar vooral gezonde zenuwen.
5: And why did you decide to go to Amsterdam to study here?
24: Well, Amsterdam is just very beautiful. There's no place like it.
0: Ja.
20: Er staat een vol programma te wachten met activiteiten door de hele stad.
0: Ik zag laatst een filmpje voorbij komen vanuit de Universiteit van Leiden, was dat gemaakt. En er was een student en die ging naar binnen en die ging zeg maar in zo'n collegezaal zijn lunch zitten maken. Alleen wat was zijn lunch? Hij ging gewoon een volledige kreeft. Hij had gewoon een elektrische gasfornuis of elektrisch fornuisje meegenomen. En een pan. En hij gooit zo die kreeft in het water en zo. En vervolgens zit hij gewoon kreeft met botersaus uit te delen in die collegezaal. Volgens mij werd het hem niet in dank afgenomen door de.
20: Hij had ook geen moeite om zijn collegegeld te betalen, denk ik.
0: Nee.
20: Het weer een zonnige dag vandaag met temperaturen tussen de 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en ook wat koeler.
0: Dankjewel, Carmen. En dan de situatie op de weg. Dennis, goedemorgen.
25: Een hele goede morgen, jongens. Er staat 65 kilometer file. Je hebt een uur vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg staat 15 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog ongeveer een kwartiertje nodig te hebben om daar de weg weer vrij te krijgen. Op de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee tussen Maden en knooppunt Zonzeel doe je er een half uur langer over door een ongeval. De rechte rijstrook is dicht. Je kan omrijden via de zuidkant van Breda over de A27 en de A58.
0: Dankjewel.
26: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
29: Müllermilk, the moo you can't resist.
30: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
14: Nu hou hè, dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin for life.
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via NPOradio2.nl. Daniel en Roelof zijn al op.

0: Goedemorgen, dinsdag 25 augustus 2026. Het is precies 4 weken tot aan Prinsjesdag. Maar toch lijkt een begroting die op brede steun in de Kamer kan rekenen nog steeds ver weg. Gesprekken gisteren tussen de regeringspartijen en de oppositiepartijen, waaronder pro-leider Jesse Klaver, leverden weinig op.
1: Ja, de verschillen tussen het kabinet en pro zijn nog steeds levensgroot. En dat betekent dat het proces muurvast zit. Dat het kabinet nog een paar dagen heeft om een meerderheid te vinden voor de begroting.
0: Ja, het kabinet heeft nog tot vrijdag om een begroting naar de Raad van State te sturen. Ja 21 en SGP praten in elk geval vandaag weer door. Van pro is nog niet duidelijk of ze weer aan tafel zullen komen.
2: En Matthijs van Nieuwkerk, die is weer een beetje terug. Hij is vanaf vandaag te horen met een eigen podcast, getiteld Schuilen in Schoonheid, een echte Matthijs-titel. Ja. Hij praat daarin met bekende en onbekende gasten over een echte Matthijs-vraag. Waar schuil je als het leven even tegenzit?
3: Welkom bij Schuilen in Schoonheid. Een gesprek over schuilplaatsen in bange dagen. Laat ik zelf aftrappen. Waar vond ik de afgelopen 4 voor mij verwarrende jaren troost? Op het strand van Scheveningen. Daar was ik bijna elke dag. Bij Bobby, mijn hond. En in het vertalen van gedichtjes en liedjes. Ik wil eigenlijk van mijn gasten weten, waar vonden zij troost? Waar vonden zij beschutting? Waar vonden zij misschien een schuilplaats in tijden van tegenslag?
0: Ja, ik kan me ook een beetje voorstellen dat mensen dit horen en denken, nou, Matthijs,
2: doe maar rustig.
0: Ja, een beetje veel zelfmedelijden.
2: Oh, ja. Ja, nou ja, goed.
0: Maar ja, goed. Ja.
2: Okay. De gasten zijn onder andere Astrid Holleder, Fresco, Pierre Bokma en Daphne Schippers. In het persbericht zegt Matthijs ook weer echte Matthijs dingen.
0: Nou?
2: Dat bijvoorbeeld de eenzame Astrid Holleder vertelt dat ze al jarenlang liefdevol leeft met het gezelschap van 4 extras op haar balkon, ontroerde en inspireerde mij. Een ijzersterke vrouw die haar doodsangst dresseert met de liefde voor vogels.
0: Nou, als je behoefte hebt aan echte Matthijs dingen in je leven, dan moet je hem zeker even gaan opzetten, deze podcast. En dan, Eminem is cleaning out his closet. Zijn kledingkast deze keer. Want de rapper die veilt vandaag meer dan 100 paar sneakers. En dat doet hij voor het goede doel. Het gaat om schoenen die hij zelf heeft gedragen. En ze zijn allemaal gesigneerd.
2: Wow. Nou,
0: volgens het veilinghuis wat dit gaat doen, is het de grootste verzameling M&M spullen ooit die in 1 keer onder de hamer gaat. De volledige opbrengst gaat naar zijn Marshall Mathers Foundation, die kwetsbare en kansarme jongeren in en rond Detroit helpt. Het is dus een mooi initiatief.
2: Ja, zeker.
0: En hij heeft nog veel meer sneakers in de kast staan. Dit is natuurlijk niet alles wat er in 1 keer de deur uit
2: gaat. Gaan ze per duo onder de hamer? Of moet ik gelijk alle 100 kopen?
0: Dit gaat individueel, zeker.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, en je krijgt ook, als je dan een paar koopt, links en rechts.
2: Oh, dat is wel handig.
0: Dat is wel fijn, toch? En dat bracht ons op de gedachte, nou, iedereen heeft wel een collectie. Weet je wel, iets wat je dan spaart. Ik spaar bijvoorbeeld al heel lang festivalbandjes. Weet je wel, altijd als ik naar een festival ben geweest, dat bandje, wat je dan afknipt, nou, dat gaat ergens in een zak en daar maak ik dan een hele grote collage van.
2: Was je vroeger iemand die ze dan van acht jaar op een rij op je arm liet zitten?
0: Nee, dat vond ik vies.
2: Stonk, ja.
0: Ja, dat vond ik vies, maar ik bewaarde ze wel. Want ik vond dan weggooien vond ik ook weer zonde. En ik heb dus echt teruggaan tot aan, nou, begin deze eeuw heb ik festivalbandjes van dingen waar ik dan bij was.
2: Leuk. Ja, ik spaar alles rondom strips. Nou, niet alles. Ik heb wel eens een bepaalde focus. Een kuifje bijvoorbeeld.
0: Jij hebt echt die raket uit de kuifje.
2: Ja, ik heb er meerdere. Ja, ik heb eentje van Lego en een echte design raket. Dat soort dingen.
0: En wat nog meer dan?
2: Originele tekeningen. Nou, zijn die van kuifje wel onbetaalbaar, maar wel van Suske en Wiske bijvoorbeeld ook. Ja, ik ben eigenlijk een groot kind, Daniel. Ja.
0: De vraag is dus, wat spaar jij? Waar heb jij een collectie van? Zijn het, nou ja, is het een klassieke postzegelverzameling? Is het iets met strips? Is het iets met auto's? Iets met
2: eentjes?
0: Iets met trekkers misschien, kan natuurlijk ook. Heb je een hele John Deere collectie? Die maken ook van alles, hè? Badhanddoeken van John Deere, ja. Zo, dat kun je tegenwoordig ook allemaal krijgen. Wat spaar jij? Waar heb jij een enorme collectie van? We zijn heel erg benieuwd. Hoe unieker de collectie, hoe meer welkom die is in de NPO Luister-app. Stuur even een berichtje en laat het ons weten.

0: Sitting, waiting, wishing. Eminem die veilt vandaag een hele collectie bijzondere sneakers die hij ook echt daadwerkelijk heeft gedragen. Schoenen dus. Hij heeft ze ook allemaal gesigneerd. En dat moet heel veel geld opleveren voor het goede doel. En toen vroegen wij ons af, heb jij ook een bijzondere collectie? Iets wat je spaart? Nou, dat hoef je de Radio 2-luisteraars niet te vragen, hoor. Zo, dat zijn er echt heel veel verschillende collecties. Bijvoorbeeld van Tim. Ik spaar samen met mijn vader bierveeltjes en daarnaast ook nog bierdopjes. En vooral van biertjes die ik zelf op heb. En dat maakt het sparen dubbel aangenaam.
1: Peggy houdt het ook in het alcoholthema. Borrelglaasjes van alle steden waar ik ben geweest.
0: Sjaak zegt posters van concerten en voorstellingen waar ik bij ben geweest.
1: En Emiel, dat vond ik heel grappig. Dingen die op een unieke manier kapot zijn gegaan op mijn werk. Een betonboor van 35 mm dik die we door hebben moeten slijpen omdat die vast zat, of een slijp. Waarvan de middelste ring er volledig uit is gescheurd.
0: Zo zag ik ooit in een houtwerkplaats. Tegenwoordig hebben die zagen een mechanisme dat als er een hand tussenkomt, dat die meteen stopt. En dat je dus uiteindelijk niet gewond raakt.
1: Oh ja, ja, ja.
0: En die hadden dus al die verschillende zagen hadden ze aan de wand gehangen met de datum erbij en welk lichaamsdeel er gered was door het systeem. Zeg maar. Dat vond ik ook wel een hele goede collectie. Johan stuurde een audioberichtje.
2: Goedemorgen. Ja, ik spaar eindelijk voornamelijk van Jim Shaw Disney Traditions. Dat zijn beeldjes van Disney. Maar ook van Nightmare Before Christmas, Harry Potter en van alles nog wat.
0: Hele huis vol met beeldjes. Bastiaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens.
0: Vertel, wat spaar jij?
3: Ik spaar kattenbeeldjes.
0: Nog een bepaald soort type of als het een kat is, is het goed?
3: Nee, als de kat is het al vrij goed eigenlijk.
0: Nou hadden wij het hier op de redactie over en dan ontstaat er ook zo'n soort fenomeen.
1: Ja, dat als jij eenmaal laat vallen op een feestje, ik spaar kattenbeeldjes, dan gaan mensen dat voor je kopen. Dus dan word je overspoeld ineens, toch?
3: Ja, ik heb er wel een paar honderd, denk ik.
0: En woon je samen?
3: Nee, ik woon alleen.
0: Oh ja, dat maakt het leven wel iets makkelijker in dat opzicht. Want ik kan me voorstellen dat het hier wel overonderhandeld zou moeten worden als je samen woont.
3: Mogelijk, ja.
0: Ja. Bastiaan, dankjewel. Maak er een mooie dag van.
3: Jullie ook.
0: Hoi, hoi, hoi. Annemieke?
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat spaar jij?
4: Ik spaar de City Mux van Starbucks.
0: Voor de mensen die geen idee hebben, wat houdt dat in?
4: Ja, dat zijn bekers waar dan de plaatsnaam of de landennaam zeg maar op staat. En per filiaal, ja, die kan je alleen in dat filiaal kopen.
0: Dus als jij er eentje wil van San Francisco, dan moet je naar San Francisco.
4: Of ik vraag vrienden om me voor me mee te nemen.
0: Oké, maar dat betekent dus dat je van iedere plaats, nou, daar moet dan iemand naartoe reizen om dan die beker voor jou mee te nemen. Hoeveel heb je er nu?
4: Ja, nu ongeveer 120.
0: Zo.
1: En weet je hoeveel er zijn?
4: Nee, geen idee.
0: Maar wat is de meeste, degene die het verst van Nederland af ligt?
4: Nieuw-Zeeland.
0: Ja, nou, goed gescoord hoor. Dankjewel voor je reactie sowieso.
4: Ja, graag gedaan.
0: Veel plezier, hoi hoi. En dan wil ik nog even naar Marco. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen. Ja, jij spaart Lego, dat is op zich niet zo bijzonder. Alleen, je stuurde een foto mee van jouw Lego-kamer. Zou je die even kunnen omschrijven voor onze luisteraars?
5: Ja, het is Lego City en ik heb eigenlijk een hele stad nagebouwd. Van vliegveld tot een haven, een winkelstraat.
0: Ja, maar jij hebt dus echt gewoon een volledige zolderkamer met tafels ingericht als een complete Lego-stad. En wij waren onder de indruk, Marco.
5: Hoe zei je dat?
0: Ja, volledig tafels, een volledige Lego-stad, toch? Wij waren onder de indruk, zei ik.
5: Ja, ja. Ik begon eigenlijk voor mijn zoontje met een kraanwagentje, ja. En toen kwam het voor mezelf eigenlijk van, ja, ik koop sets en ik bouw een stad.
0: Ja, ik herken dit wel hoor, dat je dingen koopt voor je zoontje en dan stiekem daar zelf eigenlijk meer plezier aan beleeft.
5: Ja,

0: Texas en Inner Smile in de ochtendshow. Goedemorgen. Het is een mooie dag vandaag en dat gaat het weer ook zeker reflecteren. Het wordt maximaal 25 graden en de zon gaat zich veel laten zien. Het is wel weer druk op de weg. Dennis, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Ja, er staat 190 kilometer file. Er zijn een paar echte knelpunten. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum heb je tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 20 minuten extra nodig. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 3 kwartier vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem heb je 40 minuten vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Eerder vanochtend waren daar 2 rijstroken dicht vanwege een ongeluk. Weg is dus weer vrij. En op de A59 Den Bosch-Zierikzee voor het knooppunt Zonzeel een kwartier vertraging. Ook hier is een ongeluk gebeurd.
0: Dankjewel. En Carmen heeft het laatste nieuws.
2: Het kan flink druk worden bij de veiligheidscontrole op Schiphol. Beveiligers staken verspreid over de dag 3 keer een kwartier.
3: Het zullen werkonderbrekingen zijn van 15 minuten. Vandaag om 10 uur, om 2 uur en om 7 uur 's avonds. Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
2: En morgen wordt dat 5 keer een kwartier. De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld. Eerder waren daarvoor 5 bedrijven, nu zijn dat er nog maar 3. Volgens de bonden zijn er sindsdien problemen met de roosters, pauzes, verlof en de bezetting. Op Haiti zijn gisternacht 10 mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Oplichters sturen nepmailtjes rond over de overstap van iDeal naar betaaldienst Wero. In die mailtjes staat dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraudehelpdesk krijgt volgens de Telegraaf iedere dag zeker 100 meldingen. Pas aan het eind van het jaar wordt iDeal vervangen door Wero, maar dat kost geen geld en daar hoef je niks voor te doen.
0: En dan zitten we iedere dag samen te brainstormen over een toepasselijke plaat bij een nieuwsbericht. En vandaag is dat
4: een plaat voor
2: sportieve robots. Want sinds zaterdag zijn er in China de wereldmenselijke robotspelen. Dat is zeg maar een soort Olympische Spelen voor robots. Bedrijven laten zien wat hun robots allemaal kunnen. Die boksen tegen elkaar, voetballen, sprinten en doen aan hoogspringen. China steekt veel geld in robots omdat het land ze wil gaan inzetten in fabrieken of in de zorg. Maar volgens correspondent Laura van Meegen is dat nog toekomstmuziek, want de robotbedrijven leven van overheidssteun en krijgen hun robots nog niet verkocht op de markt.
5: Het leidt ertoe dat ook Chinese investeerders zich afvragen of ze ooit wel rendement gaan zien op hun investeringen. Want tot nu toe blijven de commerciële toepassingen uit. Maar tijdens deze spelen zijn het toch vooral de robotbedrijven die willen laten zien hoe ver ze al zijn gekomen om zo meer investeringen aan te trekken en hopelijk te kunnen blijven doorontwikkelen.
2: Ja, het is dus eigenlijk één grote propagandashow, die menselijke robotspelen.
6: Grappig, want zolang ik me kan heugen, is dat al een ding. Toen ik een kind was, was het al, je krijgt zorgrobots die je steunkousen aan kunnen trekken en zo. Maar
2: het is er nog niet, ja, heel kleinschalig wordt er in de zorg wel gewerkt met robots, maar nog niet.
0: Ja, dit zijn echt van die robots die er ook uitzien als mensen natuurlijk. Ik kan me nog wel herinneren, wat vroeger op tv, ken je dat nog? Robot Wars geloof ik, met die robots.
6: Oh, die smaakjes in.
0: Ja, dat was fantastisch, dat was echt heel cool om te zien. Zal ik een voorzetje doen?
6: Ja.
0: Harder, Better, Faster, Stronger van Daft Punk en hun robothelmen natuurlijk.
6: Mooi, mooi, mooi, mooi.
2: Ja, ik dacht, robots kunnen al heel veel, behalve voelen. Dus Feel van Robbie Williams.
6: En ik moest gelijk denken aan Olivia Newton-John. Dat heb ik vaker, maar in dit geval ging het om het nummer Physical.
0: Daniel en Roelof. Weet jij ook een toepasselijke plaat bij deze robotspeler? Dan kun je hem doorappen via NPO-lijster. Harry Styles, hoor je nu? Dit is American Girls.
7: Hi, this is Harry Styles. En is maar één NPO Radio 2.

0: Harry Styles. En zijn liefde voor American Girls.
1: Een plaat voor...
0: Ja, en we zoeken vandaag een plaat voor, Carmen.
2: Voor sportieve robots die meedoen aan de Wereldspelen in China.
0: Ja, en daar moeten ze allerlei verschillende soorten activiteiten uitvoeren. Ja. Dingen tillen, dingen heel precies in elkaar schroeven en zo. En er komen heel veel goede suggesties binnen. iRobot van Alan Parsons Project. Wat zag ik nog meer voorbij komen?
3: Kraftwerk met Computer Love.
0: Uiteraard. Oeh,
2: mijn favoriet is de Raw Band, hoor, met Clouds Across the Moon.
3: Is goed, daar zit zo'n robotstem in.
2: Dat dus.
3: Ja.
0: De Machine van Seth en Abel zie ik hier ook nog binnenkomen.
3: Daniel kiest. Ik denk, zou die de Raw Band...
0: Oh, mag ik kiezen vandaag?
3: Ja.
0: Oh, dan wordt het de Beastie Boys.

Ja, de Beastie Boys, Intergalactic. We hebben een nieuw spelletje, het heet Het Platenkwartet. Je kunt 4 vinylplaten winnen en als je het kwartet compleet maakt, ook nog eens een platenspeler. Wil je meespelen? Stuur dan kwartet via de app van NPO Luister. Wie weet hebben we je zo aan de lijn en speel je mee naar de Stones.

0: Bad Memories. Medusa en James Carter. Terwijl Roelof hier in de studio los zit te gaan alsof het Amsterdam Dance Event is begonnen.
1: Mag ik van jou?
2: Het platenkwartet.
0: Jazeker. Vier platen en misschien wel een platenspeler in het verschiet voor Sascha. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt een enorme vinylliefhebber in huis.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Wie is dat dan?
3: Dat is mijn vriend.
0: En wat spaart hij zoal?
3: Nou ja, hij gaat allerlei markten af en vindt Maxi singles heel leuk. Hij wilde laatst een hele bijzondere van Prince, Purple Rain. En die heeft hij dan uiteindelijk ook gevonden.
0: En ook nieuwer spul? Want alles wordt tegenwoordig veel vinyl uitgebracht.
3: Ja, nee, het gaat dan wel echt om de wat oudere uitgaven. Oh,
0: het kan aardig in de kosten lopen. Jij maakt vandaag kans op vier platen. En het werkt als volgt.
4: Ja, je hoort zo meteen vier muziekfragmenten in één thema, Sascha. En dat thema is vandaag vrouwennamen. Vul het woord in dat met dat thema te maken heeft. En dat weg is gepiept uit het fragment. Ja, gepiept. Je hoort een rund. Ja, dit rund. En dan kun je een plaat per goed antwoord winnen. Als je het kwartet volmaakt, krijg je een platenspeler.
3: Nou, top.
0: Vrouwennamen zoeken we dus. Ben je er klaar voor?
3: Ja, laat maar komen.
0: Dit is de eerste.

0: Ja, dat is Helene. Yeah.
1: Ja, dat is helemaal goed. Helene is binnen. De volgende vrouwennaam die we zoeken komt uit dit fragment.

0: Ja.
1: Jolien.
2: Ja, natuurlijk zochten we Jolien. Twee platen zijn al binnen.
1: Oké, leuk.
2: Maar ze worden langzaam iets moeilijker, dus kijken of je deze ook kent.
1: Ja. Natuurlijk.
2: Ja.
1: Rihanna.
2: Rihanna. We rekenen het
0: goed. Dat is Welsh voor Rihanna.
2: Ja, precies. Ja. En dan tot slot. Ben benieuwd of je deze gaat inkoppen en het kwartet compleet maakt.

0: Welke vrouw wordt hier bezongen door Rod Stewart?
1: Ja, het ligt op het puntje van mijn tong. Ik dacht Maggie.
0: Maggie, en daarmee heb je het kwartet compleet. En ben je ook nog eens de plaats verder. Lekker hoor. Zo, ik dacht even die Rod Stewart, die gaat lastig worden. Maar je hebt ze alle vier.
2: Ja, het is Maggie compleet. Mee, maar je zingt Maggie natuurlijk. Ja, zeker.
1: Jeetje, wat gaaf, hè?
0: Vier vinyls en een plaatspeler komen jouw kant op. En welke van deze platen raakte jou het meest?
1: Ik denk wel die laatste. Heb ik al een tijdje niet gehoord ook.
0: Die Maggie May. Nou, dan gaan we hem voor je draaien. En dan wensen we jou een bijzonder fijne dag.
1: Wat

0: inderdaad leuk om weer te horen. Rod Stewart en Maggie May.
1: Is het een vogel?
2: Nee.
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien.
1: Het is sowieso...
2: Norman met de raadsel.
3: Ja, ja, ja. Waar gaat dit over? Let op.
4: Ja, je ziet alle landen nu hier ook aankomen. Ik heb onze concurrenten al een beetje gezien.
0: Ja, dit is natuurlijk een wedstrijd van iets.
5: Ja, een iets internationaal.
3: Ja, goed, maar dat zo, geen hagelslag van jou. Ja,
5: zo'n vlaggenparade, stel ik me ervoor. Het is een toernooi in Nederland.
0: Ja, ik denk schaken. Zet ik op in. Schaken. Het is denksport in ieder geval.
3: Jij denkt schaken.
0: Of dammen.
5: Ja, iets heel waar wij goed in zijn. Vierlieppen.
3: Vierlieppen.
5: Ja, vierlieppen.
3: Nee. Dus,
1: NPO Radio 2.
3: Volkoren brood met pure hagelslag. Ja.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op Coolblue.nl.
2: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil opa, het begint!
3: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
7: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
9: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
10: ik red me wel hoor.
9: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
11: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
16: 8:02. Goedemorgen. Zometeen hoor je Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Eerst tijd voor het NOS-journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. In het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. Die tornado heeft flink huis gehouden in dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden uit de grond getrokken en daken van huizen geblazen. Het noodweer trok daarna over het eiland Corsica en daar was er vooral hevig onweer en veel regen. Vandaag begint er een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier last van. In de campagnevideo lezen ouders van raadsleden haatberichten voor.
18: Maar ik dacht, misschien is het wel goed om je eens wat te laten lezen wat mensen over mij schrijven.
19: Pleeg zelfmoord alstublieft. Moet publiekelijk opgehangen worden.
17: Ook de moeder van raadslid Juliet Broersen komt voor in de video. Ze vond het intens om dit zo met haar moeder te bespreken.
0: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
17: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Het hotel in de Franse Pyreneeën dat gisteren spontaan de wielrenners van de Vuelta opving, wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners kwamen in de slotfase van de etappe ineens terecht in een zware hagelbui. Ze gingen schuilen bij een hotel dat onderdak bood aan de 180 renners. Nou, wielerfans lieten bijvoorbeeld veel goede reacties achter bij Google, omdat ze ineens oog in oog stonden met hun helden. En duizenden bezoekers genieten van het WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Gisteren waren de voorrondes en de Nederlandse roeisters zijn goed van start gegaan. Het publiek komt soms van ver.
19: Ja, very excited. Yeah, we've come all the way from New Zealand.
20: Leuk de eerste keer dat ik naar het roeien kom kijken, dus ik wou het eens een keer in het echt zien.
21: Wij zijn wel de titelverdediger, want vorig jaar in Shanghai heeft de Nederlandse vrouwen 8 gewonnen. Ja, je ziet alle landen nu hier ook aankomen. Ik heb onze concurrenten al een beetje gezien.
22: Je hebt wel iets om waar te maken. Wordt het misschien goud?
21: Ja, zeker. We gaan echt voor goud.
17: Komend weekend zijn de finales en alle 20.000 kaarten daarvoor zijn uitverkocht. En voor de andere races deze dagen zijn nog wel kaarten. Het weer een zonnige dag, met temperaturen tussen de 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en daar ook wat koeler.
16: Dankjewel, Carmen. Dennis.
23: Ja?
16: Wat brengt de situatie op de weg ons?
23: Er staat 265 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Er zijn een paar grote knelpunten en dat komt vooral door ongelukken. Na 15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Harningsveld-Giessendam, doe je er 25 minuten langer over. De linkerrijstrook is dicht, ze zijn daar al bezig met bergen. Na 50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem, daar is de spitsstrook vanochtend niet open gegaan en dat levert op dit moment een half uur vertraging. De A348 van Doesburg naar Arnhem voor het knooppunt Velperbroek. Een half uur vertraging door een ongeluk. Staat 2 kilometer file. En bij Alkmaar loopt het in beide richtingen vast op de N242 door een ongeval. Zowel in de richting van Alkmaar als in de richting van Middenmeer heb je een half uur extra nodig.
16: Dankjewel.
24: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
25: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
24: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
26: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
27: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
28: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
29: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
30: Hier, moet je opletten.
29: Chocomel?
31: Sloopmelk.
29: Mona?
31: Ja, ook sloopmelk.
29: Milner?
31: Sloopmelk.
29: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
31: Sloopmelk.
28: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
32: Mensenrelatie, Radboud Visser.
33: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
32: Jazeker.
33: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Daniel en Roelof zijn al op.
10: BNN Para. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
11: Goedemorgen Daniel en Roelof.

0: 20 augustus 2026. Vandaag is er landelijk overleg tussen burgemeesters, minister Van Wil van Justitie en Veiligheid, de politiek en het Openbaar Ministerie. En een van de belangrijkste onderwerpen, trekkers op de snelweg. De minister wil dat er voortaan één duidelijke landelijke aanpak komt. Want nu kan het per regio nog verschillen hoe de politie ermee omgaat en of er wordt ingegrepen als tractoren de snelweg opgaan. Die verschillen kwamen vorige week opnieuw onder een vergrootglas te liggen na het dodelijke ongeluk op de A59. Van Wil wil daarom af van die bestuurlijke willekeur en nu duidelijke afspraken maken die overal in Nederland hetzelfde zijn met betrekking tot de trekkers.
1: En het wordt hopelijk een mooie dag voor het Nederlandse voetbal. Vanmiddag wordt onze nieuwe bondscoach Xabi Hernandez officieel gepresenteerd. En NEC hoopt vanavond op een wondertje in Noorwegen, want ze nemen het op in de voorronde van de Champions League tegen Bodø Glimt. Ja, ik heb dit vorige week 8 keer geprobeerd op verschillende manieren en het was nooit goed. Dus ik zeg gewoon Bodø Glimt. Of weet jij het hoe het moet?
0: Ja, ik dacht Bodø Glimt, maar...
1: Bodø Glimt.
0: Ja, natuurlijk.
1: Je even uit de achterzak.
0: Je moet het even snel weglezen. Hè, dat...
1: Ja. Veel supporters zijn al afgereisd naar het stadje Glimt bij de Poolcirkel en hebben er vertrouwen in.
2: Ja, het kriebelt. Maar het zal natuurlijk sensationeel zijn.
3: Ik heb er alle vertrouwen in. We gaan gewoon 2-0 en dan in de verlenging pikken we er eentje in. En dan winnen we gewoon en dan gaan we gewoon door.
0: En vorige week hebben we ons laten vertellen dat voetbalveld daar in Glimt een beetje soort afloopt.
1: Ja, het loopt af. Ja.
0: Ja, een beetje bolvormig. Het is zo, als je de bal er neerlegt op de middenstip, dan blijft hij niet liggen. Dat is, ja.
1: Het is moeilijk voetballen daar. We gaan het zien. Ze moeten vanavond met minimaal 3 doelpunten verschil winnen om zich rechtstreeks te plaatsen. De aftrap, 9 uur.
0: En dan, de scholen zijn in het noorden en zuiden weer begonnen. Alleen regio Midden heeft nog een weekje vakantie. En de middelbare scholen zijn ondertussen druk bezig om hun huiswerk aan te passen. En dat heeft alles te maken met de opkomst van AI. Want leerlingen laten opdrachten steeds vaker maken door chatbots zoals ChatGPT, Gemini en Claude. En die antwoorden die lijken prima, maar volgens docenten leren leerlingen er weinig van. En daarom kiezen scholen vaker voor opdrachten die dan op school worden gemaakt, mondelinge overhoringen en minder essays en verslagen. Huiswerk helemaal afschaffen willen ze niet, want leerlingen moeten ook zelfstandig leren werken.
1: Zal ik ook voor je opzoeken? Wil je ook weten?
0: Weet je wat wat mij is gaan opvallen bij al die AI-assistenten? Kijk, ze praten hier natuurlijk zo naar de mond, maar dat doen ze op een bepaalde hele specifieke manier. Dus als je iets aan het uitpuzzelen bent bijvoorbeeld, dan zeggen ze dingen als: nu heb je de smoking gun te pakken. Dit soort dingen. Of, wat een geweldig inzicht.
1: Oh, dat zegt die van mij. Die van mij slijmt niet zo, hoor.
0: Oh, echt?
1: Nee. Don't you do-

0: Carol G en Bruno Mars en Still. In de ochtendshow. To Ozempic or not to Ozempic? That is the question. Ozempic is hot. Steeds meer mensen zetten een prikkie in het been. Maar dat heeft naast bijwerkingen nog meer schaduwzijden. Er is namelijk een levendige handel ontstaan in illegale afslankmiddelen. Gisteren legde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor het eerst een verkoopverbod op aan een online aanbieder van deze illegale middelen. En de verkoop is per direct stopgezet. Het is de eerste keer dat de IGJ een verkoopverbod oplegt aan een aanbieder van dit soort afslankspuitjes. Marloes Dankers is apotheker bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Goedemorgen, Marloes.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is er zo gevaarlijk aan deze afslankpillen? Spuiten, middelen?

0: Injecties zijn het inderdaad meestal. Ja, deze afslankmiddelen die zijn bedoeld om alleen op recept te gebruiken en onder begeleiding van een arts. Dus op het moment dat jij een schoolbeestaf hebt, dan kunnen deze middelen helpen bij leefstijlverandering om wat extra af te vallen.
1: Maar Loes, mag ik jou vragen om de telefoon heel even aan het oor te nemen? Lukt dat toevallig? Want dan verstaan we je net iets beter.
0: Ik heb hem aan het oor.
1: Oh, ja. Oké. Okay. Nee,
0: dat kan niet.
1: Maar dus artsen moeten dit voorschrijven. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Want het zijn verder wel betrouwbare middelen. Alleen er zit geen goede begeleiding bij dan. Is dat de kwestie?
0: Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen. Dus het eerste is inderdaad, je hebt die arts nodig voor een goede begeleiding van deze middelen. Het tweede is dat als mensen online geneesmiddelen gaan bestellen, heel vaak dat inderdaad illegaal is. En dat we ook helemaal niet zeker weten of het wel het juiste geneesmiddel is. Dus naast de gewone bijwerkingen van het middel, loop je ook nog een risico dat je iets totaal anders bestelt.
1: Nou horen wij wel over platforms online waar je dit soort middelen kunt bestellen. Maar dan zeggen ze, je krijgt er ook onze begeleiding bij. Dus dan word je ingepland voor een call met een arts. Die arts die voert een gesprek met je, je stuurt wat gegevens door. En dan krijg je uiteindelijk het middel voorgeschreven. En dit soort sites zijn super populair. Die hebben ook hele goede reviews en dergelijke. Hoe weet je dan of zo'n platform wel of niet betrouwbaar is? Of zeg jij, ja, dat moet je eigenlijk ook niet aan beginnen?
0: Ja, eigenlijk moet je er sowieso niet aan beginnen wat mij betreft. Want ook die platforms die wel wat begeleiding bieden, vaak is dat ook zeer beperkt. Soms zit er niet eens een videocall bij, gaat het alleen maar via formuliertjes. Het is gewoon belangrijk bij deze middelen, zorg dat je iemand spreekt die er verstand van heeft, een arts, een apotheker, en laat die je begeleiden.
1: Ja, en dat moet ik dan via mijn huisarts aanpakken of heb je daarvoor andere tips?
0: Nee, via de huisarts inderdaad. En indien nodig kan die natuurlijk al doorverwijzen.
1: Nou ja, dan is het bij deze helder. Wij gaan onze afslankmiddelen niet meer via het internet bestellen.
2: Nou, spreek voor jezelf.
1: Marloes, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen.
0: Dankjewel.
1: En maak er een mooie dag van. Marloes Dankers bij het Instituut voor Verantwoord Medicijn.

0: Weather with you, Crowded House. En het weer van vandaag is hartstikke prima hoor. Het wordt gewoon warm, tot wel 25 graden. En de zon laat zich zeer regelmatig zien. En Dennis die weet hoe het op de weg is. Goedemorgen Dennis.
1: Een hele goede morgen. Het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. Er zijn nog wel een paar grote knelpunten, voornamelijk door ongelukken. Alles bij elkaar opgeteld is het ruim 230 kilometer file nog. A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Voor de Drechttunnel heb je 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is één van de buizen richting het zuiden afgesloten. 20 minuten extra dus. A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en Knoop het Waterberg doe je er 3 kwartier langer over, omdat de spitsstrook daar niet open is. En op de A348 vanuit Doesburg naar Arnhem, tussen Reden en Knoop het Velperbroek, staat 3 kilometer. Op onthoud dus 35 minuten door een ongeval. En de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar, bij Heeuwgewaard, heb je een kwartier vertraging, ook door een ongeval.
0: Dankjewel. En hier is Carmen Verheul met het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit een peiling van het ministerie blijkt dat kinderen ook berichten te zien krijgen waar ze bang of verdrietig van worden. En ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders uit schaamte of angst. En in de campagne krijgen ouders tips om dat gesprek aan te gaan. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Dat plan leidde de laatste tijd tot veel spanning. In de raadzaal liepen de emoties onder bezorgde burgers soms hoog op.
3: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
2: 31 inwoners mochten hun verhaal doen bij de gemeente. Er komen in de toekomst 3 nieuwe pretparken rond Parijs, gebouwd met geld uit Saoedi-Arabië. De Franse president Macron sloot gisteren een deal met dat land ter waarde van 6 miljard euro. En een van de parken staat in het teken van de populaire Japanse manga-serie Dragon Ball Z. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging verloren. Vanochtend vroeg kwam de brandweer aan.
4: Toen sloegen de vlammen uit het dak. Intussen is ik het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
2: Er zijn geen slachtoffers gevallen en de oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Het was een mooie avond voor Donjel Malen. Hij begon het nieuwe seizoen bij zijn club AS Roma met heel wat doelpunten, want de Nederlandse aanvaller maakte een hattrick.
5: Hier komt Malen! Ja! Donjel Malen is het nog niet verleerd. Attenzione, Donjel Malen met links. Wow! Nummer 2! Dybala, het is Malen. Hij scoort zijn derde. Een hattrick.
2: Ja, AS Roma won uiteindelijk met 4-0 van Fiorentina.
0: Dit was wel het Nederlandse commentaar wat je erbij had gepakt.
6: Emiel Schelvis volgens mij, die kan dat wel.
7: Ja, zeker.
6: Hey Carmen, deze vraag voor je binnengekomen. Dat zal je niet verbazen. Nou, ja, heb je nou ook een vraag voor Carmen? App hem dan gewoon in de NPO Luister-app. Fred die zegt, Carmen, jij was bij de Grand Prix van Zandvoort, hoorde ik. Daar had ik eerder over in de raad natuurlijk. Ja, wat ga je het meest missen? Want dit was de laatste editie.
2: Wat ik het meest ga missen? Allereerst die baan zelf is natuurlijk heel uniek. Met die kombochten bijvoorbeeld. Waar die coureurs heel veel snelheid in kunnen meenemen. Je hebt ook van die hoogteverschillen. Ik geloof 15 meter.
0: Vraag je over die kombocht, hè? Als je die dan in het echt ziet, want ik heb hem nog nooit in het echt gezien. Hoe stijl is dat?
2: Ja, dat is behoorlijk stijl, hoor. Jazeker. Ja? Ja, ik kan dat moeilijk uitleggen op de radio.
0: Nee, maar,
2: maar het ziet
0: wel
2: er behoorlijk. Ik zou met mijn fietsje, ik weet het niet.
0: Okay.
2: Nee, pittig zijn ze, maar heel erg leuk om te zien natuurlijk. Je hebt natuurlijk die hoogteverschillen. Zandvoort is ook heel een korte baan, dus geloof maar 4,3 meter. Dus voor de kijkers
0: kilometer.
2: Op de tribune. Kilometer, sorry. Voor de kijkers op de tribune heel erg leuk, want ze komen dan ook weer heel snel rond. Ik heb nog even getimed. Antonelli kwam binnen 1 minuut 17 weer voorbij. Zo snel gaat dat. Dus je hebt heel veel auto's die voorbij scheuren de hele tijd. Natuurlijk een prachtige historie. Hè, met hele mooie mensen die gewonnen hebben. Prost en Niki Lauda heeft daar gewonnen. Jackie Stewart. Maar bovenal moet ik echt zeggen, die oranje sfeer. Hey, die beelden gingen gewoon de hele wereld over. Hè? Die fantastische oranje tribunes. Echt heel erg groot feest was het daar. Die rood-wit-blauwe vlaggetjes. Die marshals die natuurlijk aan het dansen waren. Echt. Nederland staat ontzettend goed op de kaart internationaal. Zeker als het gaat om de supporters.
0: Ja, het beeld wat bij mij toch vooral blijft hangen is Carmen Verheul in de hairpin met een stopwatch.
8: Daniel en Roelof.
0: Met zometeen Nick Kershaw, een nieuwe plaat van Roxy Dekker. Je verwacht het niet, maar het is best wel een hele goede plaat. Somber hoor je nu, 12 tot 12.

0: en The Riddle.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
3: Een heel goede plaat.
1: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
1: Goeie plaat. Wat is het voor plaat?
3: Echt een hele goede plaat.
4: Ja, dat moet natuurlijk nog maar blijken. Roxy Dekker kennen we vooral van haar monsterhits als Satisfyer. En ze heeft een drukke tijd, want ze heeft net een nieuw album uitgebracht. Ze gaat concerten doen in de Ziggo Dome. Ze vliegt van hot naar her. Deze nieuwe plaat is stiekem hartstikke funky. Als je gewoon even luistert naar hoe ze zingt en het hele arrangement, dan zou het zo voor een soort Bruno Mars Light door kunnen gaan.
1: Wow.
4: Textueel misschien niet, maar bare minimum moet je zeker even gehoord hebben.

0: Richie Dekker, wordt ons niet in dank afgenomen.
1: Nee, niet iedereen.
0: Ja, het hele idee van de goede plaat is natuurlijk om iets een beetje te signaleren. Hè? Gewoon van, je moet het toch even gehoord hebben. Nou, je hebt het bij deze gehoord en wij horen jou dan ook weer. Dat doen we niet nog een keer.
2: De rondvraag.
0: Ja, dat was natuurlijk stiekem al een klein beetje een rondvraagje, maar heb jij nog iets?
1: Ja, ik heb nog wel wat. Ja, ik worstelde een beetje met hoe je de naam van de tegenstander vanavond van NEC uitspreekt. Hè? Bodo, Bade, Boudou, Balou, Boulou, Glimt. Peter, die was in het stadion in Nijmegen voor de thuiswedstrijd en hij heeft daar het antwoord afgeluisterd uit eerste Noorse hand.
3: Ik zat vorige week naast het uitvak en die jongens daar zeggen Boede Glimt.
0: Boede Glimt.
1: Helder.

0: Mr. Maker. Wel grappig dat toen ik het net had over Roxy Dekker en dat bij sommige mensen niet zo in de smaak viel, toen opende we in één keer ook een blik luisteraars. Ja, zeiden, ja, ik vind het wel heel erg leuk. En dan is hij er weer, hoor. The
1: dames
0: one,
1: heren.
0: The only.
1: Bart Garfunkel.
2: Ah, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Maar ja, je kan je helemaal uitleven op die naam,
2: ja,
0: voor jou.
2: Ja.
0: Net zoals dat jij je kan uitleven op die piano.
2: Ja, maar ik vind het lastig. Ik krijg een akkoord niet lekker. Maar goed, ik heb er ook net iets te weinig aan gezeten.

0: ik dacht even dat we Starry Starry Night. Zo begint hij een beetje, maar die is het niet. Is het niet. Nee, later had ik hem. Ja.
1: Ja.
0: Ja, zie je, hoor je dat? Starry Starry Night. Ja.
1: Oh, gejat!
0: Ja! Jij toont hier plagiaat aan.
1: Claims.
2: Ach jongens, het enige wat Bart wil doen is gewoon lekker een beetje piano spelen. Dat is ook zo.
1: Nou, wisten jullie trouwens dat er ooit eens een claim is geweest vanuit de Gebroeders Co. in Nederland? Omdat ik in mijn radioprogramma een link legde met het nummer van Justin Bieber. Salt Water. En ik vond het erop lijken. Ik had het uitgelegd in mijn radioprogramma. En toen hadden de mannen van Gebroeders Co. zoiets van, nou, verrek, inderdaad. We gaan
0: erachteraan.
1: Ja, voor mij geen gelijk gekregen. Want
2: jammer.
1: Wanneer was Justin Bieber nou bij een concert van Gebroeders Co.? Maar ik vond het wel grappig. Dus
2: je weet het niet,
1: zijn.
2: Bart. Je weet het niet. Nee. Zo meteen begint de uitzending van Bart. En misschien hoor jij jezelf wel aan het begin als je weet welke openingstrek die draait. En je zingt dat hartstikke mooi in. Wij zijn er morgen weer. Doei, doei.
3: Er zijn altijd controversies. Er zijn altijd gedoe. Er is altijd geopolitieke gedonder.
4: BNN.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Ster.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in?
11: Let's go!
10: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Hé, wat is dat?
18: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
17: Doe maar duur.
18: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
19: Greenwave.
0: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
0: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer.
4: Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Het staat terecht in de RTV-gidsen van Nederland, dames en heren. Aan de slag van 9 tot 12 op je radiootje. Wij houden ons aan die afspraak. En zometeen hoor je de lekkerste muziek. 3 uur lang na het nieuws met Carmen Veel. Carmen, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De NS gaat goedkopere treinkaartjes aanbieden voor mensen die drukke treinen in de spits mijden. De bedoeling is dat ze een trein net iets eerder of later nemen, zodat er meer plek is. Het gaat om een verruiming van de al bestaande prijs-tijd-deals. De kaartjes moeten wel een dag van tevoren worden gekocht. Reizigersvereniging Rover denkt dat de plannen niet veel effect zullen hebben, omdat veel reizigers in de spits een OV-kaart van een baas hebben. De huidige aanpak tegen vuurwerk in voetbalstadions komt niet uit de verf. Dat zeggen adviseurs tegen de overheid en de KNVB. Volgens hen hoeft er geen nieuw beleid te komen, maar moeten clubs de regels beter uitvoeren, door bijvoorbeeld beter te fouilleren.
19: Partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in, moeten daar ook voor zorgen dat ze hun verantwoordelijkheid daarin nemen. En volgens mij, als alle partijen daar een stapje harder in gaan zetten, en dat is denk ik ook wat wij als auditteam nu ook aanbevelen, ga nou ook dat plan uitvoeren, ga dat stapje extra doen, dan denken wij dat het ook wel een stuk beter kan gaan.
15: Dit weekend ging het mis bij de wedstrijd Cambuur tegen Feyenoord. 7 supporters raakten gewond door vuurwerk. De Spaanse regering trekt bij de Europese Unie aan de bel om de migrantencrisis in Ceuta te kunnen beteugelen. Er zijn daar nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Volgens correspondent Edwin Winkels hoopt Spanje op geld uit Europa om zaken te kunnen aanpakken.
20: Versterking van, die grens van Ceuta met Marokko, waar de immigranten bijna een maand geleden al massaal overstaken. Geld voor opvanglocaties voor al deze mensen. En geld voor speciale bescherming van alle minderjarigen die er onder die illegale immigranten in Ceuta verblijven op dit moment.
15: Spanje zelf heeft al 180 miljoen euro uitgetrokken om die migrantencrisis in Ceuta aan te pakken. Een jongetje van 3 is gisteren per ongeluk in zijn eentje van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. Hoe hij in de trein terechtkwam is nog niet duidelijk, maar hij is in Eindhoven opgevangen door medewerkers van DNS en die zijn samen met hem naar Breda gereisd, waar hij met zijn moeder is herenigd. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen de 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en daar ook wat koeler.
1: Carmen, dankjewel. Dan verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe is het op de Nederlandse weg?
21: Nou, er staat nog 150 kilometer file, Bart. Er zijn een paar grote knelpunten, zoals de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar doe je er 3 kwartier langer over 10 kilometer. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven 7 kilometer door een ongeval. De weg is wel weer vrijgegeven, maar je hebt toch nog zo'n 50 minuten extra nodig. Op de A50, ook in Gelderland, vanuit Apeldoorn naar Arnhem, tussen Apeldoorn en Schaarsbergen, 20 minuten vertraging. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem heb je tussen Reden en knooppunt Velperbroek 25 minuten vertraging. Er staat 3 kilometer file, ook door een ongeval.
1: Dankjewel, Carmen. Ik heb net Sheryl Crow op de piano gespeeld. Althans, gepoogd. All I Wanna Do. En dit zijn de reacties van de luisteraars.
22: Everything I do it for you.
1: Die denkt dat het Bryan Adams is. Dit is Adriaan.
23: Foo Fighters.
1: Learn to fly. En dan René met...
24: Dat is André Hazes. Met Willem P. Hoor.
25: Toch weer pianoles.
1: Krijg nou niks. Er is er maar eentje die een beetje in de buurt komt. Dat is Sanne Marije.
25: Tja, alleen maar... Over Santa Monica Boulevard. Dat is het enige wat ergens een beetje binnenkomt. Ja. Maar ik heb geen idee welk liedje.
1: Nou, dat is wel juist. Die tekst zit inderdaad wel in. Dat is de Sheryl Crow, All I Wanna Do. Bart Arendt gaat weer op pianoles. Ga jij de les betalen een keer?
25: Als je daar beter van gaat spelen, ja, heb ik heel veel geld nodig. Ster.
26: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
27: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's Grow.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
27: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
28: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
29: Goed, het is gelukt.
28: Wat is er gelukt?
29: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
28: Fluitje van een cent dus?
29: Nou, het was wel wat meer dan dat.
30: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
31: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Kroeger.nl.
1: De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.

40 jaar oud, dit liedje. Land of Confusion, Genesis. Maar nog steeds hartstikke actueel. Daarvoor Sheryl Crow. En All I Wanna Do in aan de slag voor 25 augustus 2026. Het is Santa Salaria vandaag. Zo'n 90% van de Nederlanders heeft zijn salaris gehad. Dus check maar eventjes de rekening. Check vooral even het bedrag ook. Ja, dat is dan wel jammer, maar goed.

Maar als je hem nog niet gezien hebt, dan is dat wel een aanrader. Anderhalf jaar geleden namen we een classic track op met Agda en de Munich over een van hun grootste hits. En daarin legden ze onder andere uit hoe zij die samenzang doen. Weet je, die tweede stem, die bij hun eigenlijk niet echt een tweede stem is. Ze hebben allebei een volwaardige stem en dat geeft dan een hele mooie harmonie. Te ingewikkeld om uit te leggen, maar te leuk om te laten liggen. Dus check hem eventjes. De classic track van Agda en de Munich te vinden op YouTube of je favoriete podcastkanaal.

0: Wat is dat toch met artiesten dat ze elke keer gewoon, hoe heet het, vrienden, familie, kinderen kwijt zijn? En dat zit dan ook in liedjes. Dit is dus zo'n voorbeeld. Maar je hebt het ook met de Stones, die waren gewoon op een gegeven moment gewoon hun baby kwijt. Toch?
1: Ja.
0: Dat gebeurde ook Eartha Kitt. Ik vind dat slordig.
1: Ja, ja, misschien moeten ze de Weather Girls even bellen.
0: Ja?
1: Misschien vallen er nog een paar mannen uit.
0: Oh, weer naar beneden, ja.
1: Daartussen.
0: Nou ja, soms worden artiesten ook gevonden. Of zoeken zelf eigenlijk alweer om verbinding.
2: Hello.

0: hoofdpunten van het nieuws.
1: Beveiligers op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Op 3 tijdstippen leggen ze voor een kwartier het werk neer. De beveiligers en de vakbonden eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. De ernstige droogte van deze zomer laat overal zijn sporen na. Ook in een Brabants natuurgebied ten oosten van Bergen-op-Zoom. Daar ligt een groot moeras voor het eerst in honderden jaren volledig droog, en op de bodem liggen veel dode vissen. Oplichters sturen nepmailtjes rond over de overstap van iDeal naar betaaldienst Wero. In die mailtjes staat dat je geld terugkrijgt, maar dat is helemaal niet zo. En je moet ook niet op een linkje klikken om je identiteit te bevestigen. Voor de overstap naar Wero hoef je helemaal niks te doen. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen de 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en ook wat koeler.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Dennis Mooij, waar staan de files?
2: Nou, vooral op de A1 heb je nog veel vertraging. Richting Amsterdam doe je er tussen Stroe en Hoevelaken een half uur langer over. Er staat 11 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Bij Amsterdam vielen op de A10 Zuid naar de A10 West voor het knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier extra reistijd. En op de A348 vanuit Doesburg naar Arnhem heb je voor het knooppunt Velperbroek 20 minuten extra nodig door een ongeluk. En ja, dat was het eigenlijk.
0: Oh, helder. Ja. Nou, ronden we het zo af. Dankjewel, Dennis.
2: Tot zo.
0: Hoi.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Wrecking Ball van Lenny Monsoon. NPO Radio 2.

Ja, deze band, ik heb het vaker gezegd, heeft 40% van de aandelen van Colombia en Peru. Die snuiven echt van alles naar binnen. Of hebben het in ieder geval jarenlang gedaan. Er zijn meerdere anekdotes bekend. Laatst hoorde ik weer een hele mooie. Het speelt zich af ergens in de jaren 80. Toen hoorde Steven Tyler op de radio een bepaald nummer. En die zegt tegen de gitarist die naast hem zit: wauw, dit is een vet nummer, die moeten we coveren. Waarop de gitarist zegt: that's our own song, fuck it. Ja, daar ben je wel heel ver heen. Als je gewoon je eigen liedjes niet meer herkent. Holy shit. Maar wat hebben ze goede liedjes geschreven, ook al kunnen ze niet meer herinneren. Crazy was zojuist op de radio.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
3: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
0: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
7: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
7: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
16: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
15: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
16: Hey, wat is dat?
17: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
16: Doe maar duur.
17: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
18: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
19: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
20: Oké, let op, dan komt hier de selectievraag. Je hoort zometeen Accidentally Love van Counting Crows. Hoe heet de zanger van die band? Laat het weten via de NPO Luisteren. Dat straks, eerste nieuws. Carmerville, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Rond deze tijd leggen de beveiligers op Schiphol het werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers moeten rekening houden met langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. De NS geeft vanaf vandaag korting voor mensen die tijdens de spits bewust iets eerder of later reizen, in de hoop de drukte in de trein wat meer te spreiden.
1: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk, dat begrijpen wij ook heel erg goed, maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt, dan kan iedereen zitten. En dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
21: In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de kleuter zegt dat de kleren overeenkomen met die van haar 5-jarige kleinzoon, die sinds eind juni werd vermist, net als zijn vader. Maar de Belgische politie is nog terughoudend.
3: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timio gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
21: Het jongetje is dichtbij de plek gevonden waar hij eind juni samen met zijn vader verdween. Die vader is dus nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij ruzie met drugsdealers. Een primeur in Almere meldt de Omroep Flevoland. Een boerderij tankt daar zijn eigen waterstof. De boer die van diesel af wil, laat zijn trekker en andere auto's op zelfgeproduceerde waterstof rijden.
22: Wij zitten nu ongeveer op 80.000 liter per jaar wat we verbruiken. Dat is echt heel veel. En dat moet gewoon een nul. En dat gaat niet in één keer, dus dat gaat geleidelijk. En hiermee maken we dan een beginnetje. We produceren de stroom met de panelen hier bovenop het dak. En dan van die stroom maken we dus waterstof. En die waterstof die gaan hier in de flessen. En daarmee kunnen we dan tanken.
21: Internationaal is er al veel belangstelling voor de waterstofpomp op de boerderij. En die boerderij produceert ongeveer 2 kilo waterstof per dag. Het weer een zonnige dag met temperaturen tussen de 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en ook wat koeler.
20: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Verkeersinformatie komt van Dennis Mooij. Goedemorgen.
23: Een hele goede morgen, Bart. Er staat 30 kilometer file nog. 9 kilometer daarvan staat op de A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk. Er is alweer een tijdje vrij. Je staat even in de rij op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor de Schiphol-tunnel. De tunnel is even dicht, worden een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem ben je een kwartier langer onderweg voor het knooppunt Velperbroek.
20: Dankjewel.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
27: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
28: Ik mag graag tuinieren.
29: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
30: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
31: Ik niet.
27: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
32: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
27: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
32: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
33: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
34: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
1: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu?
4: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.

0: woensdag en donderdag kan het 25 tot 30 graden worden. Dus ik dacht, ik pak er even lekker zomerplaatje bij. Cocktail, Postman was dat.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Goedemorgen Niels.
2: Goedemorgen.
0: En welkom in het 60 seconden spel. Jij gaat proberen om een taartje te verdienen aan het eind van de week. Maar allereerst wil ik wat meer van je weten. Ik weet al dat jij samen met je vrouw een interieurbureau hebt.
2: Klopt.
0: Dus dan ontwerp je interieurs voor andere mensen. Dat zo werkt het, denk ik.
2: Ja, dat
0: klopt. Wauw.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, maar wat, die doen het als stel, met z'n tweetjes natuurlijk. En sommige mensen hebben al moeite om in zo'n blauw-gele kast in elkaar te zetten, zou ik maar zeggen. Dus dit is eigenlijk wel de overtreffende trap. Dat je gewoon een hele huis inricht met z'n tweeën.
2: Ja, next level, hè. Ja, dus we zijn de hele dag samen.
0: Ja, oké. Okay. En dat gaat goed.
2: Volgens nog wel.
0: Ja, volgens nog wel. Oké, okay, laten we het er dan niet te lang over hebben. Nee.
2: Nee, precies. Het is niet zo dat we samen naar de sportschool gaan. Oh nee. Ja, ook wel. Oh ja, nou ja, we doen het wel samen. Ja.
0: Oké, okay, ze doen niet mee met het spel, hè, voor de duidelijkheid.
2: Nee, dat niet.
0: Dit doe je helemaal alleen. Oké, heel goed.
2: Ik doe het helemaal alleen.
0: Vraag nummer 1 heb jij wel antwoord via de app. Hoe heet de zanger van Counting Crows?
2: Dat is Adam Duritz.
0: Adam Duritz is helemaal juist geantwoord. Ben jij klaar voor de rest van de vraag?
2: Laat me komen.
0: Highscore staat op 12. Doe je best, dit is vraag nummer 2. Welke drank maak je met behulp van pads, cups of filters?
2: Koffie.
0: Maak de reclame zin af. Ik had nog zo gezegd geen...
2: Bommetje.
0: Hoe noem je een dief die ongezien dingen uit je zak haalt?
2: Een zakroller.
0: En welk voertuig past achter de woorden veer, roei en rubber?
2: Boot.
0: Wat is 340 plus 50?
2: 390.
0: Maak de titel van Golden Earrings hit af. I can't sleep...
2: Tonight, weet ik niet.
0: Wat staat tussen de aarde en zon in voor een zonsverduistering?
2: De maan.
0: En welk Europees land ligt direct ten noorden van Malta?
2: Dat is Portugal.
0: Wie staat in de top 2000 met Don't Look Back in Anger en Wonderwall?
2: Oasis.
0: En waarvoor staan de letters, staat de letter O bij de AOW?
2: Ardon.
0: Maak het gezegd af. Alle hens aan.
2: Dek.
0: Is Anthony Kiedis de zanger van Blur of Red Hot Chili Peppers?
2: Red Hot Chili Peppers.
0: Hoe heet de grijze muis in de kinderserie Sesamstraat?
2: Dat is Inimini.
0: En als je iemand niet opmerkt, dan zie je hem over het...
2: Hoofd.
0: Hoeveel is 1 dozijn gedeeld door 2?
2: 6.
0: Ja, en die ga ik nog goed rekenen, want ik struikel over vraag 5 of 6 ergens. Dat was vraag nummer

0: 16? Nou ja, je moet er 12 hebben om gelijk te komen met Jeffrey, die gisteren meespeelde. Dan moet je er wel flink wat fout hebben. Volgens mij ga je wel aardig, want je had vraag 7 dan niet geantwoord. Je had gepast. Golden Earring zit I Can't Sleep Without You. Tenminste, die hebben wel wat gezegd, ja, maar het was niet goed. En welk Europees land ligt direct ten noorden van Malta? Ik moest ook even zoeken toen we de vragen net oefenden. Het was Italië. Daar ligt het recht onder. Portugal ligt meer naar links. En nou ja, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 had je helemaal goed. Dus hoeven er maar 2 af te trekken. Dan kom je op 14. Goed beantwoord voor de vragen. Lekker. Dat is netjes. En hopelijk ook voldoende om aan het eind van de week te vieren dat je een taart hebt gewonnen. Maar ja, als er iemand met 15 of hoger overheen gaat, dan is het klaar. Maar wellicht spreek ik je aanstaande vrijdag.
1: Nou, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd. Dankjewel.
0: Goed aan je vrouw en een hele fijne dinsdag, hè?
1: Graag doen, hetzelfde. Hoi. Hoi.

0: Fleetwood Mac en Little Lies. Carmerville, jij zei een uurtje of anderhalf geleden iets aardigs over mijn pianospel. Ik heb het nog helemaal vergeten om aardig te vragen hoe het afgelopen weekend was. Want jij bent eerder een keertje naar de Formule 1 geweest. Heb je toen verteld, ook op de radio. Nou, Spa-Francorchamps was dat. Toen heb je naar een wedstrijd gekeken. Of was jij daar niet bij?
1: Daar was ik niet bij.
0: Oh, daar was je niet bij. Dan was Chantal die hierbij zit. Ja, want die heeft... Dat was wel echt lullig. Ja, Chantal, je moet eigenlijk gewoon even een microfoon pakken. Want dat was echt zo'n verhaal. Je ging naar de Formule 1 toe. Voor de duidelijkheid, je doet bij ons een social sportprogramma. Ja. Jij was daarbij.
1: Voor het eerst helemaal naar België.
0: Oh, je dacht daar Formule 1 gaan kijken. En hoe lang heeft Max meegereden?
1: Nou, nog niet eens één rondje.
0: Nee. Maar jij was er gelukkig afgelopen weekend bij.
1: Maar dit was Carmen's eerste Formule 1 race ooit.
0: Ja, en toen gebeurde hetzelfde.
2: Toen heeft Max niet één rondje volgekregen. Maar we hebben het wel fantastisch gehad.
0: Ja?
2: Wat een evenement. En ook die andere coureurs zijn natuurlijk ook geweldig om te volgen.
0: Ja, er gebeurt ook zoveel omheen, los van het, racen.
2: Het
0: toch?
2: Is gewoon een festival. Je kan er echt van alles en nog wat doen. Dat is niet normaal. Je krijgt een hele hoop prikkels, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies. Oké, dus het was geld toch waard.
2: Absoluut. Ik had het niet willen missen.
0: Het is 3:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: De oorzaak van de brand die begin dit jaar de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte, blijft onduidelijk. Dat blijkt na maandenlang onderzoek van de politie. Nieuwjaarsnachten ging de Vondelkerk in vlammen op, maar volgens de politie kan er niet worden bewezen of er sprake was van strafbare feiten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Want die vertellen niet altijd aan hun ouders dat ze berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. De A28 tussen het Harde en Zwolle is vanochtend weer opengegaan, nadat die gisteren de hele dag dicht was na het zware busongeluk op de snelweg. Een touringcar en een bestelbusje kwamen met elkaar in botsing. Tientallen mensen raakten gewond en 5 van hen liggen nog in het ziekenhuis. De nieuwe Spider-Man gaat als een raket. Die is op weg om Titanic te passeren op de ranglijst van films met de hoogste opbrengst aller tijden. De superheldenfilm staat momenteel op de 5e plek en heeft al $2,2 miljard opgeleverd. Het weer, er is veel zon, maar in het zuiden is het meer bewolkt. In Zuid-Limburg kan wat regen vallen. Daar wordt het een graadje of 20. Op andere plaatsen is het warmer.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Dennis Mooij, hoe is het op de weg?
3: Nou, het rijdt langzaam op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken ben je een kwartier langer onderweg. A2 bij Eindhoven in de richting van Den Bosch. Voor het knooppunt Batendorp 10 minuten vertraging vanaf Leenderheide. Ligt daar rommel op de weg. 1 rijstrook is afgesloten. En op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens 20 minuten extra nodig.
0: Dank u. The Logical Song van Supertramp is onderweg bij deze radiozender. Feline Mel, ex-topsong.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit zijn Feline en Melle met Remember Us.
2: There's

Evelien en Melle en Remember Us zat ervoor. Ex-topsong en dat liedje, dat groeit maar door, joh. Wat een lekkere plaat is dat. Ik ga nu Amy Winehouse draaien. Wat ik zo mooi vind is dat zij in de tijd dat zij nog leefde en muziek maakte, dan maakte ze muziek in een studio met grote vooraanstaande producers als Mark Ronson bijvoorbeeld. En dan had ze daar muziek gemaakt en dan vroeg ze altijd, kun je het misschien even voor me op een cd'tje branden? Want ik wil hem namelijk even luisteren op de weg naar huis. En dan kwam ze die studio uit en haar vader kwam haar vaak ophalen. Taxichauffeur was die en die had altijd ook een ritje om zijn dochter weer terug naar huis te brengen. En dan stopte ze het cd'tje in de cd-speler. En daar kon ze dan echt goed horen of het een lekker liedje was.

even tijd om je even te vertellen dat we over een minuutje of 20 de top 2000 shuffle spelen in dit radioprogramma. En het is bekend dat veel luisteraars er naar luisteren, er ook een mening over hebben. Soms zelfs gewoon hardop, verbaal, roepen naar een radio dat dat anders kan. Dat een bepaald nummer aan had gezet moeten worden en niet uit. Of andersom. En dan is er eigenlijk maar één remedie. Je kunt wel blijven schreeuwen, maar het allerbeste is om gewoon even mee te spelen met het item zelf. Dus geef jezelf op. Speel zelf mee met de top 2000 shuffle. Dan ben je er gelijk vanaf, van die woede.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Hey, ik kwam net de buren tegen.
7: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
6: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
7: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
6: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
7: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
6: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
8: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Hé, hey, wat is dat?
12: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
11: Doe maar duur.
12: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
18: Fix die ruit voor je vakantie.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
21: Hier, moet je opletten.
20: Chocomel?
22: Sloopmelk.
20: Mona?
22: Ja, ook sloopmelk.
20: Milner?
22: Sloopmelk.
20: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
22: Sloopmelk.
23: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: Zometeen meer aan de slag. Een orgasme van heerlijke popmuziek komt jouw kant op. Zometeen na het nieuws van 11 uur, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
26: Goedemorgen. Een tornado is door het Zuid-Franse plaatsje Pommac geraasd. Tientallen mensen raakten gewond en de schade is groot, zegt buitenlandredacteur Katrien Straatman.
0: auto's die over elkaar heen buitelden. Er zijn ook brandweermensen ingezet, honderden mensen om hulp te verlenen. Dat kwam allemaal heel plotseling. Vannacht is er ook gepatrouilleerd in het dorpje, omdat heel veel huizen open waren, kon je zo naar binnen lopen om te voorkomen dat er werd gestolen. Dus het was inderdaad echt een grote gebeurtenis daar in dat dorp.
26: 300 huizen zijn beschadigd en bijna 3000 woningen zitten zonder stroom. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat in Ede twee tankauto's met vloeibaar propaangas ontploften. De klap veroorzaakte een enorme ravage. Er viel 1 gewonde, maar dat had heel anders kunnen aflopen, zegt deze onderzoeksjournalist van Omroep Gelderland.
1: Het vuur had bijna een tank met 400.000 liter propaangas bereikt. Ja, en als die ontploft was, ja, dan was de Enka-terrein verwoest. Op het terrein van de Enka was een giftig zwavelkoolstof aanwezig. Ja, en als die tank geraakt was, ja, dan was er een gifwolk over Ede getrokken. Ja, en dan hadden 80.000 inwoners van Ede nooit op tijd kunnen vluchten.
26: Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren er 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei, meldt persbureau Reuters. Het vrijwel stilvallen van de scheepvaart leidt tot meer onzekerheid op de energiemarkt en tot hogere brandstofprijzen. Een deal tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Door de ernstige droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een groot moeras drooggevallen. Op de bodem liggen veel dode vissen. Laat deze man van het Brabants landschap zien bij Omroep Brabant.
2: Kijk, dit is het moeras, de zeezuiper. Normaal gesproken staat hier water en heb hier ganzen, eenden, lepelaars. Nou, dan denk je misschien, het heeft veel geregend afgelopen week. Kijk eens, het is nog steeds goddroog. De vis had zich teruggetrokken in de diepste wateren, maar die zijn hier doodgegaan omdat ook hier het water verdwenen is. Dit is echt ongekend. Dit hakt er wel in, ook bij ons.
26: En ook bomen en struiken hebben het moeilijk. Bessen voor de vogels in het gebied zijn verschroeid.
25: Het is echt bizar dit jaar. Als je nu ook het bos gaat lopen, het lijkt wel herfst. Al die bomen en planten laten allemaal gewoon hun bladeren afvallen, omdat ze het gewoon niet groen kunnen houden. Nee.
26: Nou, laten we eens kijken naar het weer van vandaag. Veel zon, maar in het zuiden is het meer bewolkt. In Zuid-Limburg kan wat regen vallen. Daar wordt het een graadje of 20. En op andere plaatsen is het warmer.
25: Dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dennis Mooij zit daar. Goedemorgen.
11: Een hele goede morgen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je tussen Zevenaar en de grensovergang nu 20 minuten extra nodig. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord is het op onthoud een kwartier.
25: Dankjewel. Hey, wat is dat?
17: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
25: Doe maar duur.
17: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
21: Autotaalglas zit echt overal.
24: Opgelost. Autotaalglas.
27: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
28: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life. Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
29: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
30: Leren mediteren? Zen.nl.
31: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: wakker.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
6: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Nu bij Dirk. Santa Maria Raps. 1,49. Weer eens wat anders.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo!
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
18: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.

Mooie zon op NPO Radio 2. Ik blijf een mooi verhaal vinden. Het verhaal wat Peter Slager vertelde tijdens een interview. Dat was na hun grote show in de Ziggo Dome een aantal jaar geleden. En toen was de koning er ook bij. En zijn gezelschap. En toen dan ga je op een gegeven moment als band natuurlijk ook even een praatje maken met de koning die naar je concert heeft gekeken. En Peter werd daar een beetje, dus de bassist van de band, die werd er een beetje ongemakkelijk van. Die dacht op een gegeven moment, shit, wat moet ik nou zeggen nog? Toen zei hij op een gegeven moment, nou, Willem-Alexander, ik ga even bij mijn vrienden staan. En die is toen weggelopen. Die liet gewoon de koning staan en die is gewoon bij zijn vrienden gaan staan. En dat werd een beetje een running gag nu binnen de band. Ja, het is misschien inmiddels alweer voorbij. Maar elke keer als hij de kleedkamer of een vergaderruimte verliet, was dan, oh, je gaat weer met je vrienden. Is hier lastig van afgekomen.

0: Wat is dit toch een prachtig liedje. Hè? The Family Tree van Venice. Die gasten nog een keertje gehad in muziekcafé. Dat ik een keertje mocht invallen, toen waren ze daar. Zulke aardige gasten ook. En wat kunnen ze waanzinnig spelen. Daarvoor Shannon Spyro en The Material Lover. Dames en heren, we gaan een spelletje spelen. De Top 2000 Shuffle. Dat speel ik met Jeroen. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Jij bent zo een naar de radio schreeuwer, heb ik begrepen.
1: Ja, dat ben ik wel, ja. Absoluut.
0: Oké, dus de shuffle is op de radio dus. En dan is een kandidaat aan het spelen. En die gaat dan voor een optie die jij wel dan wel niet leuk vindt. En dan is het echt schreeuwen naar de radio. Maar...
1: Nou, het is sowieso dat je werk leg je stil. Dus je gaat even niks doen.
0: Ja.
1: En dan zit je van, ja, die. En dan, ja, dat valt vaak tegen dan, hè.
0: Ja, ja, ja. Ja, de kans dat het overeenkomt is natuurlijk niet heel. Je hebt daar ook echt wel je mening over waarom je dan dingen niet leuk vindt. En, ga je die ook nu etaleren terwijl jij zelf in de shuffle doet? Dat je, zou je hem eens willen spelen zoals je hem ook thuis doet?
1: Ja, gaan we doen.
0: Vol met mening. Oké, heel goed. Ja. Komt ie.
2: 771.
1: Mrs. Robinson?
0: Ja, van Simon & Garfunkel.
1: Ja, goed nummer, maar niet uit mijn tijd.
0: Nee, oké.
2: 1272.
1: Mrs. Robinson?
0: Ja, van Simon & Garfunkel.
1: Ja, goed nummer, maar niet uit mijn tijd.
0: Nee, oké.
2: 1272.

0: de Eagles, Led Zeppelin, Pink Floyd. Dat is ook allemaal goed. Van nu, Muse, Stereophonics, The War on Drugs. Kom maar op.
1: Zit er ook een vrouw tussen?
0: Dat is een goeie. Beth Hart.
1: Oh ja, oké, okay, heel goed.
0: Bijvoorbeeld.
1: Je krijgt er nog eentje.
2: 1909. It's a new dawn, it's
1: a new day, it's a new... Dit lijkt mij dan sterk dat je dit leuk vindt, maar...
0: Dit gaat hem ook niet worden.
1: Nee, Michael Bublé en Feeling Good.
0: Nee, zeker niet.
1: All right.
2: 1341.
0: Ja, Weezer, hè?
1: Ja, Weezer. Nee, Weezer, geen Weezer.
0: Weezer, sorry, ja. Ja, jaren 90. Nee, het wordt nummer 5, ben ik bang.
1: Ja.
0: Helaas.
1: Hoe bevalt hij tot nu toe?
0: Ja, het is niet mijn straatje tot nu toe.
1: Ik heb ze even zitten tellen. Ik heb nu 490 mensen die zeggen dat ze nu ook schreeuwen naar hun radio.
0: Ja, maar dat zijn er maar 490, hè, van half uur. Ja, sorry,
1: true,
0: hoor, ik doe het toch goed.
1: True,
2: 907. What about us?
0: Nou, ik moet volgend jaar maar nog een keer meedoen.
1: Ik had het zo vermoeden. Jeroen, tof dat je het waagde.
0: Ja, tuurlijk. Geen probleem.
1: Fijne dinsdag.
0: Jij ook. Hoi, hoi.

0: met het nieuws van 11:30. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De man die vannacht werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. De FBI looft $25.000 uit aan mensen die baanbrekende tips hebben over meer dan 50 onopgeloste moord- en vermissingszaken van inheemse Amerikanen. Ieder jaar zijn er duizenden gevallen van moordzaken en vermissingen op inheems grondgebied en families blijven vaak achter zonder antwoorden. Er komen in de toekomst 3 nieuwe pretparken bij Parijs, gebouwd met geld uit Saoedi-Arabië. De Franse president Macron sloot gisteren een deal met dat land en een van de parken staat in het teken van de populaire Japanse manga-serie Dragon Ball Z. In Nigeria is een 101-jarige vrouw gearresteerd voor het verkopen van cannabis. Ze zei tegen de politie dat ze was begonnen met drugshandel nadat haar winkel was afgebrand. Maar ze is vanwege haar leeftijd op borgtocht vrijgelaten.
0: En nu je het zo zegt, het is wel een handige leeftijd om de criminaliteit in te gaan. Want een levenslange gevangenisstraf stelt helemaal niks voor.
2: Heel kort.
0: Minder erg dat je 18 bent, toch? Ja, het weer nog.
1: Veel zon vandaag, maar in het zuiden is het meer bewolkt. In Zuid-Limburg kan wat regen vallen. Daar wordt het een graadje of 20. Op andere plaatsen is het warmer.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Dennis Mooij weet er alles van. Goedemorgen, Dennis.
3: Goedemorgen, Bart. Bij Eindhoven loopt het vast. Op de A2 in de richting van Den Bosch heb je tussen de knooppunten Leendeheide en Batendorp een kwartier extra nodig. Dan een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook is dicht. Je kan er filevrij langs via de parallelbaan. Dan volg je de borden voor de randweg N2. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang een kwartier vertraging. En op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland ook voor de grens 15 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel weer.

Live and the Dolphins Cry. Op Radio 2, waar het 11 minuten over 11:30 geworden is. En ik vind dit een heel leuk nieuw liedje. De Nederlandse Zwenseliers. Ga je nu horen in Aan de Slag. Dit is een nieuwe single. Somebody New op Radio 2.

0: het hebt over Gauthier, dan kan je zijn carrière redelijk kort samenvatten. Een bizarre monster. En deze fantastische soulplaat van hem, die je heel af en toe nog maar hoort. Learner Kevin Love.
1: Hoe heet hij?
0: Ja, dat is een moeilijke titel. Weinig mensen kunnen dat uitspreken.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Zometeen U111, See Nothing Yet en Sonjeu, die speelt het even op het gevoel. Eerste nieuws van 12 uur, Sydney Dijkers, goedemiddag.
10: Nou ja, Domieke, goedemiddag. De Duitse regering denkt te weten wie daar achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin van de maand werd daar een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. Onderzoekers wezen volgens Duitse media al gauw naar Rusland, maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt, maar zal daar binnenkort meer over laten weten. Vandaag wordt in België het lichaam geïdentificeerd dat hoogstwaarschijnlijk is van de vermiste kleuter Timio. Het jongetje verdween samen met zijn vader, zegt deze verslaggever van de VRT.
11: Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timio in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timio. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Bijvoorbeeld ook over de doodsoorzaak, daar weten we nog niets over.
10: De vader is nog steeds vermist. Hij zou ruzie hebben gehad met drugsdealers. De organisatie EU-Claim, die namens vliegtuigreizigers geld terugvraagt bij vertragingen, is failliet. Het bedrijf helpt luchtvaartpassagiers bij vertragingen, omboekingen of geannuleerde vluchten. Waarom het bedrijf failliet is, is niet bekendgemaakt. De werkzaamheden gaan volgens het bedrijf wel gewoon door, totdat bekend is of er een doorstart komt. En vanmiddag wordt Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens sportverslaggever Thierry Boon zijn de verwachtingen hoog gespannen. Het heeft alles te maken met dat hij uit Spanje komt.
12: Het beloofde land momenteel, het land van de wereldkampioen, maar ook bijna alle toptrainers bij de grote clubs komen uit Spanje. Xavi was een geweldige voetballer, dat weten we zeker. Maar of het ook een toptrainer is, dat moet eigenlijk nog blijken de komende 4 jaar. Hij heeft wel prijzen gewonnen in Qatar als coach. En hij is kampioen geworden met Barcelona. Maar daar had hij het ook wel weer heel erg moeilijk. Dus we hebben best wel wat vragen.
10: Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje sinds 1978. Het weer een zomerse dag. 25 graden vanmiddag en veel zon. Morgen wat meer wolken, maar ook zon. En dan opnieuw 25 graden.
9: Dankjewel, Sydney. Nog geen files gemeld. Nathan, is het iets waar wij dat we dat gewoon moeten accepteren?
13: Nou, vooral vervelend dat ik vanochtend bijna in alle files stond.
9: Misschien is dat wel de reden. Zo van, nu hebben
13: nu zijn ze weg.
9: Best. Het is allemaal best. Nou ja, er komt er een heleboel muziek aan, zeg ik dat toch. Zometeen eerst George Michael en Lady Gaga. Zou een goed stel kunnen zijn, maar ik laat je nog even met rust. Wel iets anders trouwens.
14: 3 is voor jou.
9: Want die derde, die is wel voor jou. Eminem, je kent hem wel. Die laat vandaag meer dan 100 paar sneakers veilen. Die heeft hij gesigneerd, dus dat levert waarschijnlijk nog meer geld op. Hij wil geld ophalen voor zijn Marshall Mathers Foundation. Inzet voor kwetsbare en kansarme jongeren. Het is natuurlijk heel erg mooi, maar ik dacht, er moet ook een plaat bij. Ik zoek een lied met een schoen. Ja, dat was echt. Die zag je niet aankomen, hè?
13: Nee.
9: Ja, maar mag ik daarbij Paolo Nottini met zijn nieuwe schoenen jinxen?
13: Oh ja, dat is te makkelijk.
9: Er ligt iets voor de hand.
13: Zeker.
9: Wat ik nu wel weer afvraag of handschoenen dan wel mogen. Nou ja, weet je, kijk maar.
15: Ster. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
23: Wat een goed plan.
22: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
23: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
22: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
25: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
26: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
0: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
4: Hit it!

0: 18+. Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Annemiekes A-lunch.

0: Lady Gaga en Bad Romance. Even een blokje bedrijvennieuws bij Lady Gaga. Geen rechtszaak vanwege te weinig overlapping. En dan gaat het over een surfplankenbedrijf, Mayhem. Ja, die zagen er wel geld in aan haar aanklagen vanwege die naam, Mayhem. Want ze heet een nieuw album en tour ook, maar de rechter vond van niet. En ze heeft een nieuw eigen bedrijfje opgestart. Dat doet onderzoek naar biologische skincare. Lekker bezig. Welkom in de A-lunch op 25 augustus. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 25 augustus 2026...
1: is...
0: Ja, sorry Nathan, ik heb weer tennisnieuws.
2: Ach, houd toch op.
0: Ja, nee, kijk, die US Open die pakt gewoon lekker uit voordat het begint al. De legendes Roger Federer, Andre Agassi, John McEnroe en Andy Roddick.
1: Oh, maar dat vind ik wel
0: dubbeltje.
1: Leuk. Ja, ja, dat vind ik leuk.
0: Moet je wel je wekker voor zetten, want het gebeurt natuurlijk weer midden in de nacht voor ons. Maar goed, ik luister die podcast van de laatste en daar gaat het weinig over andere dingen, laat ik het zo zeggen. En in Amerika vieren ze ook vandaag National Banana Split Day. Hebben ze zich dat toegeëigend? Nee, daar komt het ook vandaan, dus het mag. En ik heb er zin in, ook zometeen de dag dat je de A-lunch wandklok weer kunt winnen. Met het spel Weer Wat Wijzers. Ja.
1: Heb je er zin in?
0: Dat heb ik zo gemist.
1: Ach.
0: Ach man, heel leuk. Nou ja, en ook nog een plaat die ik heel graag voor je draai.
3: 3 is voor jou.
0: Het heeft dan weer te maken met schoenen. Eminem die pakt, die cleans out his closet.
1: Zeker.
0: Wat ook al goed werd gemeld, waaronder Edwin. Want die gaat heel veel schoenen veilen voor zijn eigen goede doel. Een plaat met een schoen, kom daardoor. Oscar zegt de opposite. Je moet niet zitten aan mijn Nike's. Edwin dus onder andere met cleaning out my closet. Kwam nog meer leuke platen van Eminem binnen. Petra, die heeft ook iets.
4: Hey Annemieke,
0: hoi.
4: Wat denk je van Holiday in Spain? Ik weet wel dat er geen schoen in de titel zit, maar zijn schoenen zijn wel gejat.
0: Ja.
4: Dus ik dacht, dat past wel.
0: Ik vond het heel scherp, Petra.
1: Leuk.
0: Heel leuk. En dan Richard, maar jij probeert Richard te bellen. Ja. En Richard die doet dus zeg maar niet opnemen.
1: Nee, die is nu zijn schoenen aan het aantrekken, denk ik.
0: Zou dat het zijn?
1: Ja.
0: Zijn veters aan het strikken.
1: Yes.
0: En die heeft namelijk echt iets heel leuks. Mea Makeba. Pata pata.
1: Pata pata.
0: Vanwege patas. Ja, pata pata betekent eigenlijk letterlijk touch. En het is een beetje gebaseerd op de pata pata dans. En
1: okay.
0: Dat hoor je ook. In de, nou, fantastisch. Ik vond het zo leuk gevonden. Maar het was leuk geweest als Richard het opgenomen.
1: Ik zit heel te googlen of dan ook enkelvoud van patas ook pata is.
0: Bij deze wel.

Bent echt geen festival zonder Bent, hoor, deze zomer. Die gaat als een trein en ze is ook nog niet klaar. 6 september nog Groningen. In oktober zie je haar op het Haarlem Vinyl Festival. Sowieso een aanrader. Gaan we nu naar een nummer over niks. Nou ja, noem het maar niks. Under the Milky Way. Maar het was wel een beetje de bedoeling van Steve Kilby. Hij zet het voor je neer als een blank canvas. Als een tabula rasa voor iedereen in te vullen. Moet ik dan hier ook nog bij zeggen dat het tot hem kwam toen hij met een pretsigaret op een grasveld lag. Onder de sterren, beter van niet misschien, The Church.

0: Zaterdag stond ze nog op Pukkelpop in België. Natasja Bedingfield. Geen files gemeld, dus meteen naar Sydney. Het is namelijk 1:20, hoogste tijd voor het NOS Nieuws.
1: Ja, goedemiddag. Bijna alle Duitse scholieren zijn weer thuis na een busongeluk op de A28, meldt een Duitse krant. Die touringcar botste gisteren op een bestelbus en tientallen scholieren raakten gewond, ook de chauffeurs. De meeste leerlingen konden diezelfde dag nog naar huis. Twee moesten een nacht in het ziekenhuis blijven. Er is opnieuw ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen, naast Zoetermeer in Zuid-Holland. Het is daar een ruit in gegooid en er zijn spullen meegenomen. Dit jaar zijn al zeker 60 inbraken of pogingen daartoe geweest bij kazernes. Dieven zijn uit op het brandweergereedschap, want daarmee kan je deuren openknippen. De FBI heeft $25.000 over voor de gouden tip in onopgeloste moord- en vermissingszaken van inheemse Amerikanen. Het gaat om misdrijven op de bijna 200 inheemse grondgebieden in de VS. Daar geldt vaak eigen wetgeving. En er lijken nog geen grote problemen op Schiphol door de stakingen bij de beveiliging daar. Ze leggen daar vandaag 3 keer een kwartier het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de werkomstandigheden. Het weer een zomerse dag, 25 graden en veel zon vanmiddag. Morgen wat meer wolken en dan opnieuw 25 graden.
0: Dankjewel, Cindy. Nou, die patapata van net, van Richard, bleek een schot in de roos. Ook een inspiratiebron voor velen om een plaat aan te vragen die je eigenlijk niet zo heel vaak hoort. Zullen we daar nog even mee door? Daar heb ik zo meteen tijd voor.

0: Harry Styles, as it was. Hij maakt zich klaar voor zijn 15 shows in Madison Square Garden in New York. En hij is een hardloper. Nou, toen hij in Amsterdam was voor een heleboel shows, kon je hem zien hollen in het Vondelpark. En daar moet je met je telelens in het Central Park zijn om hem te spotten. Het gebeurt. Geloof me, het gebeurt een boel. Zeg, Nathan, hebben wij contact? Wat zeg jij?
1: Ik ben nog bezig.
0: Wat zeg je?
1: Ja, ik ben nog bezig.
0: Oké, okay, is het zo'n dag?
1: Het is zo'n dag.
0: Net nam Richard niet op. Nu bellen wij George.
1: Ik heb een George aan de lijn.
0: Oh, ja, ik weet het niet hoe het uitspreekt. Hallo, goedemiddag.
2: Hallo, Annemiek met George.
0: Ach, George, gewoon George.
2: Ja, niet George Duchemin, dat hoeft niet per se.
0: Nou, het is zo mooi, ja. Want moet je het elke keer uitleggen, is ook weer zo'n ding. Ben jij een hardloper eigenlijk?
2: Nee, hardlopers zijn doodlopers. Dus ik doe mountainbiken en golven.
0: Oh, nou, daar zeggen ze ook dingen over, maar daar halen we verder, onze mond over. Zet je ze ook achterop de auto, praktisch?
2: Nee, niet achter op de auto.
0: Oké. Okay. Hey, dit is ook nog een schoenenplaat trouwens. Dat vind ik dan weer geinig. Welke plaat horen we te weinig? En is toevallig ook nog een schoenenplaat?
2: Dat is van de Dijk.
0: Ja.
2: En ja, In mijn schoenen staan.
0: Ja, van Muzikanten dansen niet. Wat ik ook een fantastische titel vind, overigens. Weet jij van wie het een bewerking is? Want het is niet een originele de Dijk.
2: Ja, dat weet ik. Dat is van Joe South. Walk a mile in my shoes.
0: En alleen maar leuke info bij deze plaat. Dat maakt hem nog leuker. Dankjewel, hè.
2: Dag gedaan.

0: 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Feels Part 2 van Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu

0: sommieu. Fields, ja, die zijn er dus ook bij de wensweek voor KWF vanaf maandag.
1: Weer wat wijzers.
0: Oh. Ja, dit heb ik dus heel erg gemist. Die klok weggeven. Nou ja, die klok weggeven is op zich al leuk. Zijn ze er nog eigenlijk?
2: Ja, dus ze zijn er nog.
0: Oh, gelukkig. Maar de manier waarop, dat vind ik zo leuk. 3 vragen krijg je en die kunnen echt overal overgaan. Maar die antwoorden op die vragen die verwijzen je naar 1 artiest of band. Soms moet je een beetje omdenken. Maar als je alle 3 de antwoorden hebt, dan zou je wel een idee moeten kunnen krijgen. En Nathan heeft net een aantal vragen op mij afgevuurd van... in mijn afwezigheid.
2: Ja, je had natuurlijk een quizje gemist hier en daar.
0: Echt superleuk.
2: Ja.
0: Ja, dus dan weet ik ook weer even hoe leuk het is om mee te doen. Dus, met andere woorden, doe mee. Ja, je kunt overal voor de lol overal en altijd meedoen. Maar voor die klok, dan moet je eventjes erin spelen met een selectievraag. Dus als je het antwoord nou even door hebt, dan maak je de kans op. Oké, ik moet wel zeggen, het waren er wel meer, maar ik zoek de bekendste. Welke zangeres was met Sonny? Dat weten we.
2: Ja.
0: App hem door. Met een beetje mazzelbelletje zo voor die andere vragen.

0: werk doe de doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ster. Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Kom

0: KPN.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
1: ik red me wel hoor.
0: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Zometeen heb ik wijzers voor je, Beatles en Earring. Dus niet met een S, nee, want het was later. Eerst het NOS Nieuws van 1 uur en dat is met Sydney Dijkers. Goedemiddag.
5: Anoniemiek, goedemiddag. Criminelen zien hun kans schoon nu het Nederlandse betaalsysteem iDeal overgaat naar het Europese systeem Wero. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd waarin onterecht wordt gezegd dat je zelf iets moet doen om die overstap mogelijk te maken, terwijl dat helemaal niet zo is. Dan moet je bijvoorbeeld op een link klikken en betalingsgegevens achterlaten. Blijf vooral scherp, waarschuwt het bedrijf achter de betalingssystemen.
6: Criminelen proberen consumenten tot actie aan te zetten, eigenlijk een soort van urgentie te creëren. En ten eerste zijn wij als iDeal nooit de partij die überhaupt de mail stuurt. En twee, als de bank de consument vraagt om iets te doen, dan is het altijd goed om dat even te checken bij uw bank zelf.
5: De afgelopen maanden komen er per dag ongeveer 100 meldingen binnen van phishing-mails. Het vliegtuigschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten ligt, meert volgende week aan in Thailand. Het schip is al meer dan 200 dagen onafgebroken op zee, met ongeveer 5000 matrozen en mariniers aan boord. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten dat er zorgen waren over hun gezondheid en de omstandigheden aan boord. Ze gaan nu aan land in Thailand om te ontspannen en aan te sterken. Vanwege de toenemende bosbranden in Europa wordt gezocht naar innovatieve oplossingen. Bij de brandweer in Noord-Engeland wordt geëxperimenteerd met AI-drones. Die kunnen volgens correspondent Fleur Launsbach onder meer zelfstandig branden opsporen.
7: Ze kunnen in de lucht communiceren en zichzelf zo organiseren dat ze de brand kunnen bestrijden. Bijvoorbeeld door blusmiddel of water op de brand te laten vallen. En als dit allemaal mogelijk is, dan kan de brandweer dus samenwerken met die dronezwerm om de brand al vroeg in de kiem te smoren.
5: Door AI en algoritmes wordt voorspeld hoe een brand zich zal ontwikkelen in combinatie met bijvoorbeeld wind en droogte. En de Deense premier Frederiksen is het zat dat mannen voortdurend opmerkingen maken over haar uiterlijk. Ze heeft op haar Instagram-account een screenshot gedeeld van een opmerking die ze kreeg van een mannelijke plastisch chirurg. Die vroeg de premier na een toespraak of ze dat kleine plekje op haar neus niet even moet laten fixen. Frederiksen is het zat en zegt dat ze vaker dit soort berichten krijgt. Ze schrijft dat ze hoopt dat de plastisch chirurg zijn tijd voortaan besteedt aan iets anders. Het weer een echte zomerdag. Veel zon en 25 graden vanmiddag. Morgen iets meer wolken, maar ook nog veel zon. En dan opnieuw 25 graden.
4: Dankjewel, Sydney. Geen files gemeld. Want ik heb even contact opgenomen met de files. En die hebben gemeld dat ze jou weer gaan lastigvallen op het moment dat jij de weg weer opgaat.
8: Oh, dat is chill.
4: Ja, dat is toch wel, ja, het zit er ergens wel sympathiek. Weet je. Dan weten we ook waar we aan toe zijn. Hoe laat ga jij rijden? Want dan zorg ik dat ik iets eerder ben.
8: Ik ga 2:55 rijden.
4: Oké. Okay. Luxe. Nou, dat dus. Zeg zometeen weer wat wijzers dus. Maar ook Depeche Mode kwam trouwens ook vaak binnen bij de schoenen.
8: Ja, oh ja. Tuurlijk.
4: Ja, ik ga even doen. Ster.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
10: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
12: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
16: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
22: Hey, is onderweg.
21: Wie?
22: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
21: Top. Koffietje, ik trakteer.
22: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
24: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
27: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Chris?
30: Ja?
29: Hoef jij niet te werken vandaag?
30: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
29: Dus, heb je nu...
30: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
29: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
31: Vol energie het nieuwe schooljaar in... Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
32: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Annemiekes A-lunch.

0: Ik zou hem heel graag live willen zien, Samber. Undressed hoorde je. Hij stond op Lowlands, ik stond daar niet. Dat is ook meteen de frustratie. En hij maakte daar de live-verwachting compleet waar. Ik zag een theatrale show en fantastisch. Nou ja, dat komt dan nog wel.
1: Weer wat wijzers.
0: Hoop ik. De beste motor voor nog. Just Can't Get Enough op NPO Radio 2. Dit is leuk. Ja, tenminste, ik heb het gemist. Ik vind het zo leuk om te spelen. Met jou misschien wel. De weer wat wijzers. Ik krijg 3 vragen. Die vragen die zijn echt totaal random. Maar die antwoorden, dat zijn verwijzingen naar een artiest of band. En de grap is dat ik net Nathan al met onze kandidaat hoorde praten.
2: Ja.
0: En toen stelde jij de vraag, speel je alleen? Toen dacht ik, hè?
2: Rare vraag.
0: Oh ja, dat is waar. Ook, je vergeet dingen met een aantal weken afwezigheid. We hadden inderdaad een nieuwe regel, dat als je een hulplijn hebt, oftewel je speelt met z'n 2 of meer, dan krijg je geen tip als je het niet weet, en anders wel. Harold, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Annemiek.
0: Dus heb jij een hulplijn of niet?
3: Ja, mijn vrouw staat erbij.
0: Ah, oké. Okay, nou, dit is geen tip. Dat zeg ik vooral tegen mezelf, anders vergeet ik het weer. Maar dan maak je, jullie maken met z'n 2 natuurlijk wel een goede kans, toch?
3: Dat is wel te hopen.
0: Ja. Hey, even over jullie, want als je toch samen speelt. Waar zitten jullie een beetje qua muziekliefde?
3: We verschillen heel veel.
0: Oké, okay, dat is in dit geval goed. Maar hoe doen jullie dat in de praktijk?
3: Ik luister wat ik luister en zij luister wat zij luisteren. Dus,
0: gewoon aparte ruimtes.
3: Ja.
0: Maar als je nou naar een concert gaat, mag de ander dan wel mee?
3: Die wil niet mee.
0: Oh, maar dan wil ik nu heel graag weten waar die verschillen dan vooral zitten. Wat vind jij leuk en wat vindt zij leuk?
3: Ik hou van Rammstein en Metallica. En zij houdt meer van Nederlandstalig.
0: Oké, okay, dus zit wel. Ja, ik kan heel erg proberen om daar nog een brug tussen te... Nee. Maar wat voor Nederlandstalig dan? Want het is ook breed natuurlijk.
3: Wat voor Nederlandstalig?
0: Dat weet je ook niet.
3: Ze zitten te schudden van laat maar zitten.
0: Oké. Okay. maar samen hebben jullie dan wel een brede smaak, toch?
3: Ja.
0: Nou, hop, dan zal je hem hebben. De breedsticker is op jullie geplakt. Daar gaan we dan, Harold. Ja. En vrouw, hoe heet vrouw eigenlijk?
3: Addy.
0: Hoe, sorry?
3: Addy.
0: Addy. Ah, Harold en Addy. Zet hem op, want je hebt sowieso die eerste al. Ik had het over Sonny. Met welke zangeres was die wel?
3: Cher,
0: dat is zeker goed. Dat is geen succes, overigens, die relatie. Wel wat hits, maar goed. Dan hebben we Pierce Brosnan. Die speelde 4 keer een beroemde Britse geheim agent. Hoe heet die agent?
3: James Bond.
0: Plop. En dan hebben we vraag 2. Wat willen meiden volgens Cyndi Lauper?
3: Fun.
0: Ja, ze willen fun. Girls just wanna have fun. Dat zocht ik inderdaad ook. En dan de laatste vraag. Holiday in Spain. Nou ja, net nog over gehad. Is een nummer van Bluff met een Amerikaanse band. Dat ook een bepaald type vogels telt. Welk type vogel? Rare vraag eigenlijk.
3: Zo, daar kom ik even niet op.
0: Als ik hem ik kan hem anders stellen. Holiday in Spain is een nummer van Bluff met een Amerikaanse band.
3: Ja, die weet ik, maar ik kom er even niet op.
0: Een vogel zit erin. Welke vogel?
3: Oof.
0: Zouden we dit een essentiële vraag kunnen stellen?
2: Dat is wel.
0: Ja. Dan zit ik niet meer regen dat ik dan geen tips meer mag geven. Misschien kom je er nog op gaandeweg. We hebben Cher. We hebben James Bond. We hebben Fun. En we hebben een vogel.
3: Ja.
0: Hebben jullie een idee om welke band of artiest het gaat?
3: Met jou? Nee, mevrouw Schut, nee. Ik kom er ook niet uit.
0: Oh, dan mogen we geen tip geven.
3: Nee, hè?
2: Nee, lastig.
0: Wat een stomme eigen nieuwe regel is dat dan. Nou ja, doe een gok, Harold. En Addy, doe het. Want anders dan bellen we iemand die zojuist appt met... Oeh, ze komen al wel binnen.
3: Nee, ik zou het echt niet weten. Meestal weet ik het wel, maar ik kom er niet uit.
0: Nou, weet je wat? Dan bellen we je binnenkort weer voor een volgende kans.
2: Ja, dan heb je de klok.
3: Ja, dankjewel. Ik kom er echt niet uit.
0: Nee, nou, we sturen stickers en toestanden op als motivatie om er nog een keer mee te doen. En dan gaat die klok er vast uit. Nathan, bel iemand.
2: Ja, als iemand die de klok nog niet gewonnen heeft nu even appt, dan kan ik die terugbellen. Ja, ik zie heel veel mensen, die ken ik al. Die zitten nu te appen, maar die hebben die klok al gewonnen. Dat
0: dan komen
2: we
0: hier met z'n allen binnen, joh.
2: Nee, precies.
0: Ik refresh me helemaal de...
2: Even kijken hoor, dan doen we even... Nee, die heb ik al een keertje gewonnen, hè? Ja, dat is toch lullig? Ik wil iemand die die klok nog niet heeft.
0: Nou, dan geef hem toch alsnog een
2: Oké, nou doen we.
0: Van Addy, want je krijgt helemaal geen kans.
2: kijken hoor. Ik moet ook een keertje gaan automatiseren dit. Oh, zo.
0: Zijn we aan het bellen?
2: We zijn aan het bellen.
0: Nou.
2: Op lijntje B. Hoop ik.
0: Het is wel goed geolied dit, hè?
1: Dat is goed, Erik.
0: Dag, je spreekt met Annemieke, NPO Radio 2.
1: Hey.
0: Wie zoek ik?
1: Sheryl Crow.
0: Ja! Helemaal goed. Ja, zullen we de antwoorden nog even langslopen? Kun je Cher linken aan Sheryl Crow?
1: Cher, nee.
0: Nou, Cher, rol. Ja, het is een beetje flauw, maar hij staat wel. Mm. Ja, en James Bond dan?
4: Hiernaast onverzonnen zeker.
0: Ja, ja, klopt.
2: Correct.
0: Ja, en tevens juist. Heeft James Bond, kan je die linken?
1: Tomorrow was een nummer van een film.
0: Ja, Tomorrow Never Dies, een Bond song. Fun, wat moeten we daarmee? Ja, als je die ook niet weet, dan vraag
2: ik
0: me af.
2: Ik vind het bijzonder dat je het goede antwoord hebt. Ja.
0: All I wanna do is have some fun. Jawel. En die kraaien, dat is de Crow. Die wist je dan wel, hè?
1: Ja.
0: Nou, helemaal goed. Ik ga die klok opsturen.

0: Back Together, zou je dat kunnen zeggen. Het gaat over de band Rush. Die doen het weer, toeren en alles. Dat komt omdat Alex Lifeson die vertelde dat Paul McCartney zei van... joh, daar moet je daar helemaal niet zo moeilijk over doen. Moet gewoon weer samenkomen met die band. Nou ja, you can't argue with a Beatle. Dat was de tekst vandaar. Maar goed, de Beatles dus. Get Back. Hoe gaat het op de weg, Tim Schaap?
1: Ja, op de meeste plekken gelukkig wel goed, Annemieke. Maar hier en daar toch iets van vertraging. Allereerst auto vertrouwt die Duitse grenscontrole. Op de A12 vanuit Arnhem file een kwartiertje ongeveer vanaf knooppunt Ouddijk. En ook iets van file op de A50 Arnhem-Apeldoorn voor Hoenderlo. 4 kilometer en ongeveer 5 tot 10 minuutjes.
0: Dankjewel. En Sydney met het NOS Nieuws van 1:30.
2: In Frankrijk wordt de schade opgemaakt van de tornado die gisteren daar woedde in het zuiden van het land. 41 mensen raakten gewond en 15 moesten naar het ziekenhuis. Zijn de cijfers nu. Voor getroffen bewoners is opvang geregeld. De Duitse regering belooft binnenkort meer duidelijkheid over de aanslagpoging met drones op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werden 3 drones ontdekt. 1 geladen met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er wordt gespeculeerd over Russische betrokkenheid. En er komt een nieuwe nachttrein tussen Amsterdam en de Zweedse stad Malmö. Die moet gaan rijden vanaf 2028. De bedoeling is dan dat de trein rond 7 uur 's avonds in Brussel moet vertrekken. Dan zo'n 2,5 uur later aankomt in Amsterdam. En dan 's ochtends rond 10 uur weer arriveert in het Zweedse Malmö. Het weer zonnig met maximaal 25 graden. Morgen ook droog en zonnig en maximaal 25 graden.
0: Nou, dat klinkt wel heel lekker allemaal. Maar we moeten nog even wat doen voordat we naar buiten kunnen. Heb jij misschien nog een berichtje?
3: Goeie kop.
0: Ja, voor een goede kop.
2: Ja, hier kunnen we wel wat mee. In Amerika hebben bezoekers van een theesalon namelijk een onvergetelijke middag gehad. Een stel kwam in het winkeltje daar in de staat Tennessee thee drinken en wat lekkers eten om te vieren dat ze 7 jaar samen waren. Toen de vrouw plotseling een beer in de deuropening zag staan. En die kwam nog binnen ook.
4: There's a bear.
5: Went off to the left part of the store and tore apart some blend of a sweet tea. And he seemed really interested in these tea diffusers for some reason. Started sniffing them and knocking them over. And was like, hey, what you doing there, buddy?
2: Ja, zeg maar die potjes waar je de theekruid in doet, daar was hij heel geïnteresseerd in. De bezoekers die konden via een nooduitgang naar buiten. En de vrouw had kort daarvoor nog gezegd, ik zou nog wel eens ooit een beer willen zien.
4: I hope I get to see a bear. I would really like to see a bear. Like maybe in the distance. Maybe like a mama and her babies. Be careful what you wish for.
2: Ja, want toen stond er een voor de neus dus. De beer is nog jong, 1 jaar oud. En is de dag erna vrolijk weer teruggekomen. En hij is ook bij andere winkels gezien daar.
0: Nou, eind goed al goed.
2: Ja, precies.
0: Maar
2: zowel de beer als hen.
0: Ja, ja precies. Iedereen cool. Poeh, hey. Ja.
6: Dit was hem al of niet?
0: Ja. Ik twijfel.
2: Zo kunnen worden.
0: Ik twijfel nog of ik het hierbij laat. Ja. Sydney, heb jij een goede kop?
2: Ja, ik dacht dus, die beer die zocht naar het rooibos.
6: Hé, hey, dat had ik ook. Ja.
2: Oh. Oh ja, ja.
0: Het is maar weer een mooi bewijs dat we dit niet overleggen.
6: Nee. Ja.
0: Dat het allemaal spontaan is.
6: Dat goed, ik had exact dezelfde.
2: Ja, mooi.
6: Maar doe ik wel een andere. Het liep gelukkig niet uit de berenklauwen.
0: Ja. Hé, hey, wat goed. Voor alle mensen die nu gaan appen. Rooibos is geen thee.
6: Ja.
0: Dat maakt niet uit.
6: Nee, en jullie zijn niet welkom op feestjes.
0: Nou. Oh. Dan moet jij heel veel mensen uit je omgeving opeens de deur gaan weigeren. Ja, ik heb nog wel een andere. Om het compleet te maken.
6: Ja.
0: Als jij er ook 2 doet, doe ik ook 2.
2: Nee, ja.
0: Ik zag 2 beren, ik zou hem smeren.
6: Ja, ik zou hem smeren.
0: Nou, kom maar door.

0: Golden Earring, long blond animal. Nou ja, wel over een dier, niet long. Nou ja, wel long, maar niet blond in ieder geval. Een zwarte beer was het, volgens mij. In Amerika, daar proberen we een goede kop bij te verzinnen. In Tennessee zaten ze thee te drinken in een theesalon. Althans, dan ga ik vanuit dat je dat daar doet, toch? Kwam er een beer binnen. Maar het beest was 1 jaar en heel geïnteresseerd en helemaal niet agressief of zo. Dus het is uiteindelijk een leuk verhaal. Maar toen dachten wij, nou, daar kunnen we toch wel een kop bij verzinnen. Ja, maar. Er is hier wel een maar. Iedereen verzint dezelfde.
1: Ja, we zien heel veel beren op de weg.
0: Ja, beren gezellig is het.
1: Ja, zeker.
0: Ze zagen 2 beren. Dus die zijn allemaal goed. Ja. Fink, als je nu jouw kop deels op de radio hoort, wees trots. Maar we moeten hier meer mee komen.
1: Wel leuk om een beetje out of the theesalon te denken.
0: Moet je nou niet dingen wegkapen? Oké, ik heb tussenstand. Ja, dan geven mensen nog even de kans. René, die zegt, beer komt aantrekken. Dat vind ik leuk, want zeker. Thee, ja, hè? Ja. Je trekt hem. En René, die zegt, dat zijn 2 René's.
1: Ja, het zijn wel verschillende René's.
0: Verschillende René's, dan mag het.
1: Ja.
0: Die zegt, wilt u een brownie bij de thee?
1: En hier is die!
0: Dat vind ik dus heel leuk. Nou ja, mocht jij nog een goede kop hebben met dit verhaal, dus met de ingrediënten thee, Bern.

0: Bruno Mars. Ja, op zich zou je wel een linkje kunnen maken met...
1: Goeie kop.
0: De goede kop, een beer in een theesalon. Nou jongens, je had erbij moeten zijn. Het is echt zo'n Annie M. G. Schmid rijmpje ergens. En een stel die hun zevenjarige samen zijn vierde... werd verrast door een beer die de theesalon binnenkwam... en daar eigenlijk heel relaxed rondhobbelde. Ze vonden het een mooi verhaal, vinden wij ook. Kunnen we er een kop bij verzinnen? Dat is een beetje de vraag. Dus ja, we hebben ons vermaakt. Ja. Zeer. Hugo die zegt, beer is op zoek naar lauwe thee.
2: Lauwe thee.
0: Uitspreken is ook een ding dan.
2: Dat is wel mooi gedaan. Lauwe thee.
0: Lauwe thee.
2: Ja.
0: Dat klingon. Frankie Boy die zegt, het was een ijsthee-beer. Natuurlijk leuk. Arjan, lastige beerenkop.
2: Zo.
0: Nou, Arjan, dat vinden wij dus ook.
2: Ja.
0: Het is vrij lastig, terwijl je alle ingrediënten hebt.
2: Ja, ik denk dat het een soort van overload in je hoofd is. Er is zoveel mogelijk dat je gewoon niet meer door de beer het bos niet meer ziet, zou maar zeggen.
0: Oh my god. En dan denk je van, je moet nog iets met Tennessee. Het Tennessee komt inderdaad ook binnen, dat vind ik ook leuk. Maar ja. Jacco die zegt, ja, probeer er maar zijn kop bij te verzinnen. Dankjewel.
2: Ja, leuk.
0: En hij zegt ook nog, bear would not leave.
2: Oh, mooi.
0: Dat vind ik mooi, want een blaadje.
2: Lief.
0: Een J-blaadje. Ruud Smeets zegt, dacht de beer dat ze op honeymoon waren.
1: Mooi.
2: Netjes.
0: En Damir zegt heel mooi, beer zet theesalon op zijn kopjes. Dat is toch leuk. Wil, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is jouw goede kop?
3: Beer op zoek naar Burl Grey. Niet gevonden.
0: Ja, ik ben zo blij dat jij het doet. Want ik zat al, hoe ga ik dit doen? Burl Grey.
3: Ik heb er maar Burl van gemaakt.
0: Ja, ik vind hem goed. Beer op zoek naar Burl Grey. Niet gevonden. Stuur alsjeblieft een foto van je eigen goede kop. Dan kom je hier in de eregalerij. Der goede koppen.
2: Ik was ze vergeten neer te zetten vandaag.
0: Oh.
2: Ja,
0: normaal gesproken staan ze hier.
2: Ja, sorry.
0: Kan

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
9: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: Nu?
10: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
18: Het is er 2 uur geweest. Ruim 2 uur geweest. Verder geen sneeuw, hoor. Tijd voor het nieuws. Dat hoor je van Sydney Dijkers. Gaat hier, Sidney?
19: Ja, ben er weer.
18: Goed zo.
19: Ja. Goedemiddag, Tim. Ja. De Belgische politie heeft in de zoekactie naar een vermiste kleuter en zijn vader een tweede lichaam gevonden daar. Deze verslaggever van de VRT stond in de buurt.
20: Een van onze ploegen die hebben gezien op de snelweg dat daar heel veel extra politie is aangekomen. De snelweg waar agenten sinds vanmorgen ook met helikopters, maar ook meter per meter te voet aan het afwandelen waren om daar in de bermen te zoeken. Dat daar iets gevonden zou zijn. Er staat ook een wit scherm wat er bijna altijd op wijst dat er een lichaam is gevonden.
19: Gisteren werd in het gebied het mogelijke lichaam van het jongetje van 5 gevonden. Timio was sinds eind juni vermist samen met zijn vader en nu is waarschijnlijk dus ook de vader gevonden. De organisatie EU Claim, die namens vliegtuigreizigers geld terugvraagt bij vertragingen, is failliet. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is sinds gisteren door de rechtbank failliet verklaard. De werkzaamheden gaan volgens het bedrijf wel gewoon door, zegt economie-redacteur Ruben Eg.
21: Klanten blijven ook gewoon geld ontvangen van claims die EU Claim voor ze heeft ingediend. De curator zegt dat het eerste doel is een doorstart van het bedrijf. Hij zegt 8 partijen hebben zich inmiddels al gemeld voor een overname. Dus vooralsnog draait alles door en dan zullen we afwachten hoe dat verder loopt.
19: Waarom het bedrijf failliet is niet bekendgemaakt. In Zuid-Soedan zijn 2 blauwhelmen van de VN om het leven gekomen. Ze werden in een hinderlaag gelokt toen ze op patrouille waren in het oosten van het land, zegt correspondent Alice van Gelder.
22: De 2 blauwhelmen die zijn overleden, die hebben de Ethiopische nationaliteit. En, zegt de VN, er zijn ook nog 7 gewonden gevallen. 3 andere VN-blauwhelmen, 2 leden van de Zuid-Soedanese politie en 2 civiele medewerkers van de VN. Ja, en het is nog onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is.
19: Sinds begin dit jaar zijn al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. En een Amerikaans warenhuis heeft een clownspak voor Halloween uit de schappen gehaald na ophef op social media. Commentaar was vooral dat het verkleed pak leek op een racistische karikatuur. In advertenties een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het warenhuis zegt dat het een foutje was en heeft excuses aangeboden. Het weer alleen in Zuid-Limburg wat wolken, verder veel zon en 25 graden. Morgen ook droog en zon en dan ook weer maximaal 25 graden.
18: Ah, wolken in Limburg, nou, dat gaan we zo meteen ruimschoots compenseren door iets te draaien van Roanes. Dat hoor je straks. Eerst gaan we naar de ANWB. Daar zit niemand op dit moment. Het is helemaal leeg. Kunt je voorstellen? Kunt je voorstellen?
19: Dat er niemand zit.
18: Ja, dat er niemand zit.
23: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
24: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
26: Oké.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Mensenrelatie, Radboud Visser.
28: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
27: Jazeker.
29: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
30: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
29: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
31: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
32: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
31: Wat dan?
32: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
31: Oh, mag ik mee?
32: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
33: Leren mediteren? Zen.nl.
34: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de

0: Zen.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: De Theater10daagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
5: Hey, wat is dat?
6: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
5: Doe maar duur.
6: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
7: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
10: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Shakira, Shakira en Burna Boy en Die Die. Nou, weet ik niet precies wat jij gemiddeld uitgeeft als je echt een heel cool outfit wil aanschaffen. Ik ga er zo even vanuit dat je toch redelijk onder die $8,000 zit. Dat is namelijk precies het geld waar Shakira haar outfit voor heeft gekocht, die ze droeg in de clip van dit nummer. Ze heeft het inmiddels geveild. Ik heb even gekeken wat je van dat geld zou kunnen kopen. He, van die jurk die dan €8,000 heeft gekost. Een afgelegen privé-eilandje in Midden-Amerika of Azië, inclusief hangmatten en een kok, kun je daarvoor huren. Een privé-helikopter met piloot voor meerdaagse tocht over ruige bergketens of ijsvlakte. Of, daar zit ik zelf een beetje aan te denken, 3000 drankjes op het terras kun je daarvoor bestellen.
1: NPO Radio 2. Tim

Top op 14, dan kijken we weer in de hitlijsten toen jij 14 jaar oud was. Mijn favoriet van deze week. En ik zie dat Ria in de NPO Luisterapp zich daar nu al op verheugt. De nieuwe van Fontaine's DC. Marianne ga ik voor je draaien. En verder, ja, het was een supergroep in de jaren 80. Met leden van nou, bijvoorbeeld Family, King Crimson. Ik heb het over de band Asia. Only Time Will Tell. All in the middle.

by the Night. En daarvoor Asia, Only Time Will Tell. Rick die zegt, is het raar dat ik zeg dat je liedje nog nooit heb gehoord? Nee, dat kan heel goed hoor. Het was geen grote hit. Misschien ken je wel het nummer in The Heat of the Moment. Jos kende bijvoorbeeld, die zegt, ja, fantastisch dat je deze eens een keer draait. Only Time Will Tell. Nou, mooi. De hele week ga ik hem voor je draaien, de nieuwe van Fontaines D.C. Want ik vind hem bijzonder goed. Het is nieuw, het is lekker en hij heet Marianne.

0: Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. En daarvoor de nieuwe van Fontaine's DC, Marianne, waarvan Arie zegt... tjonge, wat een plaat, die Marianne. En daar is niets aan gelogen. Gaan we naar de ANWB, daar zit Tim Schaap. Dag Tim.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hier en daar rijdt het wat langzamer. Onder andere op de A28. Daar zie je de file met de meeste vertraging van het land. Vanuit Groningen richting Amersfoort. Tussen Ommen en knooppunt Hattermerbroek een uur extra. Door het ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Verder staat er een auto in brand langs de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht is 1 rijstrook dicht. Ook de afrit is niet te gebruiken. Vertraging is 35 minuten. En tenslotte drukt op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Tussen Purmerend en Avenhoorn 5 kilometer. Welgeteld 20 minuten.
0: Is lekker rustig bij de Duitse grens deze keer.
1: Zeker, ja, momenteel wel.
0: Goed zo. Dat lukt er altijd even weten. De headlines nu met Sydney. Dag Sydney, hallo.
2: Hi Tim, goedemiddag. FC Twente mag zondag geen uitfans meenemen naar de eredivisiewedstrijd tegen SC Cambuur. Burgemeester, politie en het OM in Leeuwarden hebben dit besloten. Nadat Feyenoord aanhangers afgelopen weekend met vuurwerk hadden gegooid tegen een wedstrijd tegen Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. De Feyenoord-fans hebben vandaag in statements overigens gezegd dat het geweld zondag wel meeviel volgens hen. Twente is teleurgesteld omdat zij er niets mee te maken hadden en hun fans nu de dupe zijn. Oekraïne heeft een kleine voorraad Patriot luchtverdedigingsraketten van de VS gekregen, zegt president Zelensky. Oekraïne heeft ze hard nodig, want het land heeft steeds minder van deze raketten om Russische drones uit de lucht te kunnen schieten. Bewoners van Haarlemmermeer, Amsterdam en de Zaanstreek zullen volgende week meer overlast hebben van vliegtuigen. Een van de landingsbanen van Schiphol, de Buitenvelderbaan, gaat namelijk dicht voor onderhoud, waardoor er meer vliegtuigen opstijgen en landen op andere banen. De herfst is ruim een maand te vroeg begonnen. Normaal loop je in oktober pas over de bladeren heen. Jordi van Natuurmonumenten heeft daar een mooi woord voor.
3: Een fopherfst. En als je nu onder je voeten kijkt, zie je dat er best wel wat vers gevallen blad ligt. Vrij vroeg.
2: Ja, vanwege de droogte laten de bomen hun blad al vroeg vallen. En dat is nu al het zoveelste jaar op rij. Het weer, ja, nu nog zonnig met maximaal 25 graden. Echt een zomerdag. Morgen ook droog en zonnig en maximaal 25 graden.
0: Klinkt goed, dankjewel. Lekker na zomeren met straks de klanken van Marillion, Kaylee, Hoyena, Calvin Harrison, Rag & Bowman. Dit is Giant.

0: denken dat ik vannacht, want overdag luister ik natuurlijk naar NPO Radio 2, maar dat ik vannacht heel eventjes Misplaced Childhood weer moet draaien. Dat album van Marillion waar deze op staat. Kaylee!
1: Top op 14. Top op 14.
0: Nou, draaiden we net Marianne van Fontaine CC. En wat viel de toeval? Marianne, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim. Leuk je te spreken.
0: Ja, nou, leuk om jou te spreken. Hoe gaat het met je?
2: Ja, heel goed. Ja. Heel goed zelfs. Oh. Ik ben net oma geworden, dus dan weer helemaal in de wolken.
0: Gefeliciteerd. Wat leuk zeg. Ja. Wat fijn, wat fijn. Zeg, Marianne, we gaan naar het moment dat jij 14 jaar oud was. Even uit jouw hoofd, welk jaartal is dat geweest?
2: Ik ben 14, dan wordt het 1980.
0: Heel goed. 12 oktober 1980, we hebben even de hitlijsten erbij gepakt. En ik ben heel benieuwd waar jij op aanslaat. Wat is jouw muzieksmaak zo'n beetje?
2: Nou, ik ben natuurlijk begonnen eind lagere school. Ja. Dan had je ABBA en had je Boney M. En op een gegeven moment ga je daar heel erg voor schamen. Oh. En toen kwam ik eigenlijk zo'n beetje tweede klas middelbare school uit op Kiss en zo. Een beetje wat het harderen.
0: Ja, nou, even kijken of dat in de top 5 staat. Je gaat in elk geval de 5 liedjes horen en eentje gaan we helemaal draaien. Ben je er klaar voor?
2: Top, helemaal goed.
0: Here we go.
3: 5. Some tears will
0: niet helemaal Kiss dit, maar...
2: Nee.
0: Weet je wel wie?
2: Niet helemaal mijn ding.
0: Nee, Teddy Savalas. Ken je het nog?
2: Ja, ik ken het. Okay. Ja, het Kojak, hè?
0: Ja, oh ja, inderdaad. Nou, je zegt. We gaan door naar de volgende.
3: 4.
0: Ja, man. Stevie Wonder.
2: Ja. Master Blaster, denk ik.
0: Ja, dat is helemaal goed.
2: Ik vind het wel een lekker nummer.
0: Ja, vind ik ook.
2: Ja.
3: 3.
2: Ja.
0: Ja, die zat er ook in. Nou ja, ik vind het wel mooi hoor. Barbara Streisand en Woman in Love. Ja. Misschien niet voor overdag. Misschien moet je dat bij kaarslicht draaien. Maar toch, dat is een lekker nummer.
2: Nou, ik heb toen de tijd de LP wel gekocht.
0: Dus, zie je. Dus toch zit er iets in je wat het leuk vindt.
3: 2.
0: Anak. Anak, inderdaad. Heel goed.
2: Ja.
0: Zit er al iets bij waarvan je denkt, ja, die wil ik heel graag horen.
2: Nou, deze was wel indrukwekkend. Ja. Maar ik heb hem niet gekocht.
0: Oké. Okay. We hebben nog eentje te gaan, hè?
2: Ja.
0: Let op.
3: 1.
2: Ja,
0: die is mooi. Hè?
2: Randy Crawford.
0: Heel goed.
2: Nou, ik weet al dat ik die niet kies ook. Oh. Nee.
0: Hoor die mijn teleurstelling ook? Dat is helemaal niet erg. Dat is jouw top 5. Jij mag kiezen. Je hebt nog Stevie Wonder. Je hebt Barbara Streisand. Zeg maar, wat wil je horen?
2: Nou, ik ga voor Stevie Wonder in dit geval.
0: Ja, dat vind ik een hele goede keuze. Kunnen we heel goed mee leven. Sterker nog, we zetten hem hier wat harder. Als jij dat nou ook doet, dan gaan we een beetje tegen elkaar opboksen qua volume, oké?
2: Doe ik.
0: Okay. Marianne, dankjewel. Leuk je te spreken.
2: Hey, super bedankt hoor.

0: with a Broken Heart. En daarvoor Stevie Wonder. De keuze van Marianne uit top op 14. Master Blaster. 10-minute
1: takeover. Ja, en dit vind ik gewoon hartstikke leuk. Want in principe hoef ik straks helemaal niks te doen. Ik hoef alleen maar een beetje te kijken naar de inbox van de NPO Luister-app. En dan komen, als het goed is, allemaal hele goede ideeën binnen. Voor de 10-minute takeover. Liedjes die je dan heel graag op de radio wil laten horen. En ik hoef ze alleen maar te draaien. That's it. Dus waar heb jij zin in op deze prachtige zonnige dag? Laat het weten met de NPO Luister-app. Wat wil je horen? Wat raakt je? Waarmee wil je een ander verrassen? Wat zou goed in de mix passen? En wat iets meer zijn. Geef het gewoon lekker door en dan komt het helemaal goed straks. Dus dan gaan we het doen, de 10-minute takeover. Ja, de Verve ken je waarschijnlijk wel van Bittersweet Symphony. Misschien ook wel van The Drugs Don't Work. Deze hoor je iets minder vaak, maar vind ik minstens zo mooi. Dit is het prachtige Lucky Man.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
14: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: 3 uur geweest. Tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Sydney Dekkers. Sydney, heb je trouwens nog iets leuks voor de 10 minute takeover? Of zeg je van...
18: Moet ik even over nadenken.
17: Ja, dat had ik al door.
18: Hoor je het?
17: Ja, doe eerst maar even nieuws.
18: Ja, goedemiddag Tim.
17: Daarna wil ik het horen.
18: Ja, oké, is goed. Prima.
0: De douane op Schiphol heeft ook dit jaar weer veel illegale spullen van meegenomen door reizigers in beslag genomen. Het gaat dan om grote hoeveelheden drank en sigaretten, maar ook fruit en beschermde diersoorten mogen niet worden ingevoerd. En dat weet niet iedereen. Bij de douane worden reizigers dan eruit gepikt en krijgen dan uiteindelijk ook een boete. De douane heeft nu een heel depot met in beslag genomen spullen aan het eind van de zomer.
1: Het meeste wat wij aantreffen, wordt dat vernietigd. Dat gaat of in de verbrandingsoven, of het wordt op een andere wijze vernietigd. En echt de aansprekende dingen, die worden bewaard voor educatieve doeleinden. Maar ook op de drukke dagen hier op Schiphol, op de wereldhavendagen. Daar waar de douane verschijnt, om wat te laten zien aan mensen. Ook denken, oh, dit mag je niet zomaar meenemen.
0: De top 3 van meest in beslag genomen spullen deze zomer zijn koraal, sigaretten en voedsel. De VN en het Rode Kruis dringen aan op nieuwe regels en wetten over het gebruik van autonome wapens. De organisaties spreken van een rode lijn als het gaat om AI-aangestuurde wapens. Het is voor zo'n automatisch systeem moeilijk om te bepalen wie burgers zijn in een conflictgebied, zegt de VN.
18: Autonomous weapon systems that can select and engage targets without human judgment and control raise profound concerns.
0: Wapens aangestuurd zonder dat er een mens bij betrokken is, is zorgelijk, zegt de VN. In Den Bosch is onrust ontstaan nadat 2 veroordeelde mannen weer vrij zijn gekomen. Ze werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze niet meer terug de cel in. Sinds ze weer thuis zijn, hebben mensen waarschuwingsposters opgehangen. En in Hongkong is het spelletje Beyblade zo populair dat er nu toernooien voor worden georganiseerd. Bij Beyblade-wedstrijden moet je een tol lanceren en zorgen dat die langer dan de tol van je tegenstander blijft draaien. Het zijn dus korte potjes die ook op een livestream mee zijn te kijken.
19: 3, 2, 1, go!
0: Ja, wordt met enthousiasme gevolgd. Het spel Beyblade bestaat al sinds 1999, maar is de laatste tijd weer helemaal terug. Vooral bij volwassenen is het populair.
17: Ja, dat hoor ik. Ja.
0: Het weer, ja, echte zomerdag. Maximaal 25 graden. Morgen ook droog en zonnig en maximaal 25 graden.
17: Goed zo. En?
0: Tudor Cinema Club.
17: Oh.
0: Gunnar van Martin.
17: Oh.
0: Ik vind het lekker zonnig weer, dus ik wil dat wel graag eens horen.
17: Ja, gaan we niet doen, maar wel even heel leuk ingediend. Dat wel. Jij bent de luisteraar voor natuurlijk.
0: Zeker, ja, zeker.
17: Maar wel goeie zeg. Nou goed. ANWB, daar zit Tim Schaap. Dag Tim.
20: Hey, hallo, goedemiddag. Ja, hier en daar iets van oponthoud. Op de A7 een file richting Hoorn vanuit Zaanstad tussen Purmerend en Avenhoorn. 8 kilometer, 35 minuten. Er is 1 rijstrook dicht door een autobrand. Ook een autobrand op de A16 naar Breda toe vanuit Rotterdam. Voor Hendrik Ido Ambacht ongeveer 10 minuten oponthoud. Er is 1 rijstrook dicht dus. En goed nieuws over de A28 Groningen-Amersfoort. Bij Zwolle-Zuid is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Nieuw-Leusen is het nog wel aansluiten. 6 kilometer en ongeveer een uurtje.
17: Dankjewel. Jouw favoriete muziek mag je doorgeven met de NPO Luisterapp van de 10 Minute Takeover. Wees er snel bij.
21: Ster. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
24: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
23: Of,
25: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
23: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Jojo.
28: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen... Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
29: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
28: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
2: de hete zomer, crayonrolluiken.
3: Geluidsoverlast?
2: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayonrolluiken.
5: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

dit geluid, hè? Weet je wat het is? In de handen wrijven. En dat doe ik altijd tijdens de 10 Minute Takeover. Dit is zo'n leuk onderdeel van de show, vind ik. Want dan leer ik jou gewoon beter kennen. Wat is jouw muzieksmaak? Geef het door met de NPO Luisterapp. En dan gaan wij kijken of die allemaal een beetje in de mix passen. Even kijken, we krijgen binnen van Jan. Hey Tim, David Guetta. Zou je die willen draaien? En dan het liefste een nummer Dangerous.

David Guetta, Sam Martin en Dangerous. In het 10 Minute Takeover, laat je inspireren door de zon. De nazomer. De melancholie die daarmee samenhangt. En laat het even weten met de NPO luisteren wat je graag zou willen horen voor die 10 Minute Takeover. Marijn die zegt, mag het ook de 20 Minute Takeover zijn? Nee. En we zijn heel streng, het is echt 10 minutes. Want we willen heel graag echo's aanvragen van Pink Floyd. Goed nummer, zeker weten, maar echt maar 10 minuten. Even kijken, we krijgen berichten binnen van Amber en Mirre. Die hebben namelijk net kittens uit een asiel gehaald. Of een kitten. En die hebben ze Bowie genoemd. Ah, nou David Bowie uiteraard. En ze willen heel graag Heroes horen voor nieuwe kitten. Maar ook voor hun moeder, want zij is een hero. Dat die twee meiden de poes uit het asiel hebben weten te halen. Nou, vind ik zo lief. Gaan we dat draaien natuurlijk. Ik ga geen nee tegen zeggen.

0: David Bowie en Heroes. En als je naar Berlijn gaat en je wil een beetje in de voetsporen van David Bowie staan, wandelen, dat kan. Een fan van David Bowie, een Nederlandse fan, zijn naam heet Jacob, die verzorgt daar reizen, zeg maar. Langs alle plekken waar David Bowie ook is geweest. De studio waar hij heeft opgenomen, maar ook clubs waar hij heeft gezeten, samen met Iggy Pop, dus in die Berlijnse periode. En hij gaat met jou dan fietsen door Berlijn en laat je al die plekken zien. Het is echt zeer de moeite waard om dat een keer te ondernemen, mocht je groot fan zijn van David Bowie en toevallig in Berlijn zijn. Hey Becht, goedemiddag.
1: Hey Tim, goedemiddag.
0: Weet je wat ik leuk vind, hè, Becht, is dat ik vraag dus om een liedje en jij plukt gewoon zomaar iets even uit de lucht.
1: Nou ja, ja inderdaad. Want van de week had ik wel ergens een keer de Vree voorbij zien komen of voorbij gehoord. Ja. En jij had toen straks de Fur voor drieën. En ja, een beetje in die link. Ik dacht van, hey, en Vree, dat hoor je zo weinig.
0: Ja.
1: En dan als het dan wat is, dan zeggen de mensen meestal How to Save a Life. Maar ik vind de andere plaats vind ik eigenlijk veel beter.
0: Ja.
1: En die hoor je helemaal niet zo vaak op de radio. Dus vandaar.
0: En Bert, om welk liedje gaat het eigenlijk?
1: Over my head.
0: Och. Mag ik je erg bedanken?
1: Alsjeblieft.

0: The Fray, dankzij Bert op de radio en Over My Head. Zometeen hoor je de headlines van Citydijk. Als eerst gaan we naar de ANWB, dat is Tim Schaap. Tim, waar staat het stil?
1: Helaas op aardige plekken. Het wordt drukker en drukker. In totaal zitten we al rond de 120 kilometer. Wat opvalt is de A7, Zaanstad-Hoorn. Tussen Weidewormer en Avenhoorn een file van 9 kilometer en een uur. Er staat een pechgeval, de rechterrijstrook is dicht. Verder een kapotte vrachtwagen op de A15 richting Rotterdam vanuit Gorkum. De versnellingsbak is daar kapot. Vanaf Sliedrecht ongeveer 3 kwartier in de file. Zo dadelijk wordt de weg weer vrijgegeven, gelukkig. Dan een ongeluk op de A27, Almere-Gorkum. Bij knooppunt Lunetten ging het mis. Maar liefst 3 rijstroken zijn daar afgesloten. Vanaf Beeldhoven is de reis ongeveer 30 minuten langer.
0: Dankjewel. Tijd voor de headlines, die hoor je van Sidney Dijker. Sidney, goedemiddag.
2: Goedemiddag Tim. De baas van de verboden motorclub No Surrender moet ruim 1,6 miljoen euro betalen aan de staat. De rechter vindt het bewezen dat Klaas Otto dat bedrag verdiende met witwassen de afgelopen jaren. Zelf zegt hij dat hij alleen maar legale klusjes deed, maar daar geloofden de rechters niets van. Ook Kamerlid Marcus Sauer is niet positief over de onderhandelingen met het kabinet over de begroting van komend jaar. Het minderheidskabinet moet op zoek naar steun van andere partijen. Maar Marcus Sauer ziet het kabinet nog niet hen tegemoetkomen. De grootste oppositiepartij Pro zei dat gisteren ook al. Er komen toch geen vluchten van Groningen Airport naar Tenerife. Het Letse Air Baltic zou dit najaar vanaf Eelde gaan vliegen, maar trekt zich terug. De luchtvaartmaatschappij moet namelijk bezuinigen. En appels en peren zijn door de droogte afgelopen maanden een stuk kleiner dan andere jaren. Vooral Zeeuwse telers zijn hard getroffen door het watertekort. De vruchten zijn dus kleiner en kunnen ook minder lang worden bewaard. Maar er zijn ook lichtpuntjes.
3: De maat is wel iets kleiner dan normaal. Maar de kwaliteit is super. En de smaak ook, door de vele zonuren. Er zitten meer suikers in de vruchten. Dat is ook bij appels zo. Die worden gewoon zoeter, ja.
2: Nou, telers wachten nu zo lang mogelijk met plukken, zodat de appels en peren net dat beetje extra kunnen groeien. Het weer, nou ja, droog met de meeste wolken in het zuiden. Vannacht is het daarbij een graad of 13. Morgen kunnen ze weer wat verder groeien, want weer veel zon. En maximaal 25 graden.
0: Joekels van peren. Ja. Dankjewel, Sidney. Straks kun je een waterfles winnen in het spelletje De Moeilijkste Vraag. Naar muziek van The Weeknd en Thomas Agda, Paul de Munnik. Maan, typhoon.

0: in dit programma. Met het logo van Paul en zo, dat soort gave dingen. Wat moet je daarvoor doen? Nou,
1: de moeilijkste vraag.
0: Even de show een moeilijke vraag beantwoorden. En dan bel ik je. En dan moet je nog even een makkelijke vraag beantwoorden. En dan heb je in principe die waterflessen te pakken. Dit nummer van Argentina Turner.

Mary van wie was dat origineel? Het is niet van Ike en Tina Turner, maar wie schreef het origineel? Geef het even door als je wil met de NPO Luister. Kunnen we je bellen en dan makkelijke vragen en dan weet ze de rest zich vanzelf. Straks nog de topsong van deze week naar deze prachtige van Madonna. Dit is Live to Tell op 2.

0: Song.
1: Deze week is Wrecking Ball van Lenny Monsoon. NPO Radio 2.

0: Lenny Mansou en Wrecking Ball.
1: De moeilijkste vraag.
0: Mirjam, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Proud Mary van Ike en Tina Turner is origineel van...
2: CCR.
0: Okay, Creedence Clearwater Revival.
2: Yes.
0: Hoe weet je dat?
2: Ik ben laatst bij een tribute optreden geweest van een hele goede band... die hun enorm goed coveren.
0: Ah, oké. Okay. En daar heb je eigenlijk voor het eerst gehoord. Dat je dacht van, hé, wacht eens even, het is het origineel van CCR.
2: Ja, klopt. Nooit geweten.
0: Nooit geweten. Ben je een groot fan trouwens van de band? Of niet dan eigenlijk, als ik dat zo hoor?
2: Nou, ik vind heel veel muziek leuk. Laten we het daarop houden.
0: Precies, goeie. Ik heb nog een makkelijke vraag voor je. En die gaat dan niet over CCR. Vind je dat goed?
2: Ja, dat is goed. Okay. Ben benieuwd.
0: Let op, hè. CCR staat natuurlijk voor Creedence Clearwater Revival. Een afkorting. Noem nog een band met een afkorting in de naam.
2: Oeh, Guns N' Roses bijvoorbeeld?
0: Nee, afkorting.
2: Oei. Nee, die weet ik even niet zo gauw.
0: Nou, maar als je denkt aan die Electric Light Orchestra bijvoorbeeld, geef je een beetje een voorzetje. Dan kun je afkorten.
2: Nou, ik kom er even niet op.
0: Oh, wat jammer. Zal ik de andere vraag toch eens een keer stellen? Nee, oké. Okay. Of misschien een band zonder naam?
2: Ja, een band zonder naam, ja.
0: Ja?
2: BZN.
0: Ja! Weet je, ik zal je eerlijk zeggen, we zaten hier te denken... Als makkelijke vraag hadden we ook nog bedacht... Hoe heet de frontman van Creedence Clearwater Revival? Had je dat geweten?
2: Nee, ook niet.
0: Nee, oké. Het is ook lastig op de radio en live en zo voor een miljoenen publiek. Ik snap dat ook. Ik heb dat iedere dag. Kun je nagaan, Mirjam?
2: Nee.
0: Weet je ook eens een keer hoe dat voelt? Nee, dat is hartstikke goed gedaan. En de waterfles komt jouw kant op.
2: Nou, hartstikke leuk.

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
8: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
9: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
8: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
9: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
8: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
9: Hoppa!
8: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Exact 4 uur, tijd voor de NPO Radio 2 en NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. Sydney, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Ruud. De politie gaat morgen opnieuw onderzoek doen bij de N290 bij Terholen. Begin juni kwamen daar 3 kinderen en een schooldirecteur om toen een auto op een groep scholieren inreed. De bestuurder van 19 werd al opgepakt na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen, maar de politie wil nog een paar dingen nagaan op de weg. De scholieren waren op de fiets op weg naar een groep 8 schoolkamp. Justitie in België heeft bevestigd dat er een tweede lichaam is gevonden in de buurt van de plek waar gisteren het lichaam van een kind was aangetroffen. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de vermiste vader van de kleuter Timiel, zegt deze VRT-verslaggever.
6: De man die 2 maanden geleden hier in de buurt spoorloos verdween, samen met zijn zoon van 5. Het lichaam van die zoon is wellicht gisteren al teruggevonden. En nu ziet het er dus naar uit dat ook dat van de vader gevonden is.
5: De lichamen lagen vrij dicht bij elkaar in een dicht begroeid stuk bos in de provincie Namen. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waar meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van zo'n ei. De besmette eieren werden ook in Nederland verkocht, vandaar dat de NVWA een onderzoek startte. Vorige week werd bekend dat in het VK iemand al was overleden aan salmonella na het eten van een besmet ei. Het wereldkampioenschap freestyle voetbal is gewonnen door een Nederlander. De Amsterdamse Abel de Jager is de beste.
7: Ja, veel mensen kennen het nog niet, maar freestyle voetbal is eigenlijk een sport of kunstvorm waarbij je simpel gezegd trucs uitvoert met de bal.
5: Abel staat vooral bekend om trucjes waarbij hij de bal laat rollen over zijn eigen lichaam. Bij een kampioenschap in Amersfoort liet hij daarmee 200 deelnemers uit 40 landen achter zich. Het weer droog met de meeste wolken in het zuiden. Vannacht is het daarbij uiteindelijk een graad of 13. Morgen wolken en zon en maximaal 25 graden.
4: Sydney, dankjewel. Goed zo weer. Dus gaan we bij de ANWB. Hoeveel heb je?
8: Ja, ik heb er 4 op een rijtje gezet. Maar in totaal hebben we wel 245 kilometer om uit te kiezen, Ruud. Het is druk, onder andere op de A9 naar Alkmaar vanuit Amstelveen. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot, 8 kilometer en 35 minuten. Door een ongeluk is 1 rijstrook dicht. Dan een file waarvan ik hoop dat die snel is opgelost. De A15 naar Rotterdam. Bij Papendrecht is de weg weer vrij nadat daar een kapotte vrachtwagen stond. Vanaf Hardingsveld-Griesendam nog wel 3 kwartier vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Lunetten. De A27 vanuit Almere naar Gorkum heb ik het dan over. Vanaf Beeldhoven een uur extra. En hierdoor ook oponthoud op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf Den Dolder 6 kilometer en 20 hele minuten.
4: Tim, dankjewel.
9: Zometeen bij de Wild.

Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
0: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
10: Sloopmelk.
9: Mona?
10: Ja, ook sloopmelk.
9: Milner?
10: Sloopmelk.
9: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
10: Sloopmelk.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.
13: Straat van Hormuz, scheepvaart ligt bijna stil.

0: Dames en heren, daar zijn ze weer, de drie musketeers. Eén boemerien, één boemer en de man met de ring.
1: NPO Radio 2.
2: Hello everybody, it's Phil Collins here. You don't drink and drive. Do yourself a favor.

0: 1982 was het Phil Collins en You Can't Hurry Love. Dames en heren, van hartelijk welkom. Het is de middagshow via de zender NPO Radio 2. Het is dinsdag 25 augustus. En mij houdt het, het volgende bezig vandaag. Er is groot nieuws vanuit de staatssecretaris Aarts van de digitale economie. Hij zegt, ouders krijgen een overheidscampagne binnenkort voor hun kiezen, met daarin tips om open en nieuwsgierig te zijn naar kinderen en niet te veroordelen wat ze online doen. Om zo meer grip te krijgen wat onze kinderen doen. Maar de grap is dat wij boomers, hè,
1: ja.
0: Tenminste, als je boomer bent en je voelt je ook aangesproken als boomer, dan, ja, dan gaan we onze kinderen natuurlijk die helemaal niet uitleggen wat zij wel of niet bekijken.
2: Nee, en volgens mij is het ook andersom.
0: En dat wil ik net zeggen. Hoe gaan ze dat dan doen?
2: Wij zijn heel erg geïnteresseerd in onze kinderen.
0: Ja.
2: Maar zij niet in ons.
0: Nee, maar alsof de kinderen manier hebben gevonden om bepaalde dingen weg te hebben. Weet je, bijvoorbeeld Snapchat, dat is gelijk boem en weg.
1: Dat is ervoor uitgevonden eigenlijk.
0: Ja, daarom. Dus ik denk, hoe gaan ze dat doen met die campagne dan?
1: Hoe doe jij dat met jouw kinderen, Ruud?
0: Ik kijk stiekem mee, zonder dat ze dat in de gaten hebben.
2: Dus. Echt zo? Oh, nee, wat is jouw codenaam?
0: Nee. Nee, volgens mij zijn wij redelijk open thuis, dus...
1: Er zijn natuurlijk heel veel ouders die daarmee struggelen, die eigenlijk geen idee hebben wat de kinderen wel en niet op de telefoon doen.
0: Mijn dochter heeft zelfs gezegd dat ze een vriendje heeft. En ik ga geen namen noemen, want voor hetzelfde geld is die met anders. Maar, maar dat soort dingen. Dus, ja, volgens mij zijn we wel vrij open. Hoe is het bij jou, Evelien, thuis? Ja,
2: ik heb altijd heel veel gepraat met mijn... ik heb een keer, mijn zoon die vroeg een keer, bijvoorbeeld, mama, hoe ziet sperma eruit?
0: Oh, ha.
2: En toen dacht ik, oké, dan gaan we dat wel even samen googlen. Want ik dacht, ja, straks krijg je een of ander heel goor plaatje meteen.
0: Oh, ja, natuurlijk.
2: Maar toen werd het dus een heel saai plaatje van een soort dikpik. Iets wittigs. Oh, ja. Nou ja, dat was het enige. Toen zei ik, ja, dit is het. Okay. Maar wij deden, als hij vragen had, dan stelde hij zo. Dus het was hartstikke leuk.
0: Ja, dat contact heb ik thuis ook wel. Dus,
2: ja.
0: Maar, vraag maar aan de buurman. Maar,
1: ja, hier is je nummer.
2: Ja, wat je ook kan doen, is dat je... als wij nou als boomers allemaal op Snapchat gaan...
0: Ja.
2: Dan gaan die kinderen er weer van weg.
0: Ja. Dan gaan ze weer terug naar Facebook.
2: Ja, precies.
0: En dan is alles weer transparant.
2: Ja, want alles wat wij doen, dat vinden zij niet leuk.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt.
1: Een goed idee.
0: Goed. Even, wat houdt jou bezig?
2: Ja, ik ben erachter gekomen waarom er zoveel mensen voor mij... te langzaam rijden op een weg waar eigenlijk harder kan. Dus bijvoorbeeld dat je 80 mag, maar dat mensen 60 rijden.
0: Oké, nu heb ik even een Gijs Hakkert vraag. Even tussendoor.
2: Ja?
0: Ben jij een bumperklever?
2: Ja, eigenlijk wel, want ik ga altijd te laat weg. Ja, dus de irritatie is er ook, omdat ik altijd te laat weg ga. Ik was hier ook bijna te laat. Mijn auto die bepaalt dat dus ineens.
1: Wat bepaalt jouw auto?
2: Nou, mijn auto vertelt mij... Nee, mijn auto vertelt dus soms gewoon verkeerd hoe hard je mag. En ik denk dus dat heel veel andere mensen dat ook zien in een schermpje.
0: Oh ja.
2: Dan staat er bijvoorbeeld 60 en dan mag je 80.
0: Ja.
2: Gisteren had ik op de snelweg, greep mijn auto in... omdat hij dacht dat ik 50 mocht. Maar ik reed op de snelweg, maar daarnaast zit een parallelweg waar je 50 mag.
1: Oh, wow. En daar stond een bordje met 50 en die ziet hij dan.
2: En dat, op een of andere manier heeft hij dat dus gezien.
0: Maar het is ook levensgevaarlijk.
2: Precies. Dus ik wil mensen adviseren, kijk gewoon op de borden hoe hard je mag... en rij ook zo hard.
1: Of iets harder.
0: Ja, ik hoorde het heel hard, want je bent altijd te laat. Ja.
1: Wat gevaarlijk, zeg.
0: Gijs.
1: Ik heb een snelle kijktip, daar ben ik gisteravond in verdronken. Op YouTube intoetsen Phil Collins live. Jij hebt net Phil Collins gedraaid, You Can't Hurry Love.
0: Ja, ja.
1: Ik vond een concert uit 1990, 36 jaar geleden, in Berlijn. Dat hebben ze nu geremasterd naar 4K. Dus dan kun je dat in full HD en high definition kijken. Toen zag hij er nog uit als boekhouder. Ik vond ook een concert uit 1997 in Parijs. Toen zag hij eruit als een notaris. Hm. Concert uit 2004. Toen was hij een soort chefkok met een koksbuis aan.
0: Oh, ja, dat, ja.
1: Lijkt mij heel vet. Ja. Maar dat is dus allemaal heel goed. En dat staat allemaal volledig op YouTube.
0: Wat leuk, ja.
1: Dat kun je dus kijken.
0: Wat leuk. Toen nog verder gaan qua kijktip met B&B?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik zat ook net te denken, waar is dat? Ik heb net dat gewoon afgelopen weekend helemaal vergeten.
0: Oh.
1: Dus het zit bij mij nog niet top of mind. Bij jou wel?
2: Het is heel erg. Ik heb niks gezien ervan.
1: Ja, precies.
2: Dit seizoen.
0: Helemaal niks?
2: Helemaal niks. Ja, ik zie de hele
0: tijd nieuws. Ik had het nog nooit gezien tot dit seizoen.
2: Oh.
0: Maar het fenomeen Fred, dat weet je dus nog.
2: Daar heb ik wel over gehoord, want ik had een vriendinnetje aan de telefoon en die zei, nou, die Fred, die lijkt echt in karakter enorm op jouw stiefvader.
1: Nou, ik ben tot aflevering 7. Tot aflevering 7 gaat het blijkbaar wel, maar daarna blijkt het een ontzettende gork te worden.
0: Ja, dat is echt
1: En dat is jouw stiefvader, dus...
2: Was.
0: Goed, laten we het gezellig houden. Hoor. Zeg, dit is de middagshow. En dames en heren, lang verhaal kort. We zijn begonnen.

0: Mariah Carey. Dus was Fantasy uit 1995. Martin Garrix ervoor en Ed Sheeran Repeated. Dit is de middagshow via de zender NPO Radio 2. De NPO Luister-app staat voor je open, dag en nacht. En gij zit achter allemaal beeldschermen. Een soort digitale snelweg. Het uiteinde daarvan, de uitrit van de digitale snelweg. En daar komt alles bij jou op jouw digitale parkeerplaats terecht.
1: Hè? Mooi gezegd, Ruud. Ik dacht, ik pak ook een keer een positief appje.
0: Doe gewoon, oh, ja, het is met jou aan de hand.
1: Nou ja, ik denk dat is een keer ook wel leuk. Martine appt namelijk. Goedemiddag, beste Ruud, Gijs, Evelien. Ik luister weer gezellig mee naar jullie radioprogramma. Fijne show gewenst. Groetjes van Martine met drie hartjes.
0: Ah, oh, normaal Martine, het liefst.
1: Lees ik altijd voor als mensen kritiek sturen. Ik denk, ik doe ook een keer.
0: Ja, vind het soms leuk als mensen een beetje klagen.
1: Gaan we nu naar de kritiek of de feedback? Ja. Carla reageert.
0: Kritiek is geen kritiek. Feedback is een mooie woord. Dat is ook wel positief.
1: Ja, want dan kun je er wat mee, ja, natuurlijk.
2: Kritiek is gratis advies.
1: Ja, mooi ook. Ruud, jij noemde jezelf een boomer. Jij bent te jong voor een boomer.
0: Nee, dat is niet waar. Ja, op zich, kijk, een boomer zijn mensen die geboren zijn net na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, volgens Carla tussen 1946 en 1964.
0: Ja, maar bij een groep onbegrepene, inmiddels zichzelf wel begrijpende Gen Z'ers, zijn wij, 50 alles wat eraan komt, ook boomers.
2: We zijn gewoon oud. Dat is...
0: Dus als je oud bent, dan ben je een boomer. Jij vindt mij, als ik er niet bij ben, Gijs, want jij bent 30, vind je mij ook een boomer. Want ik weet zeker dat je achter mijn rug om lullen. Jij en bijvoorbeeld Duncan. Duncan, eerlijk zeggen, zonder na te denken. Duncan zegt het ook wel eens tegen mij. Boomer.
3: Ik zeg dat nooit.
0: Wel, je bent een vuile gluiperd.
3: Okay, ja, dat doe ik wel.
0: Okay. Maar boomer, mijn kinderen zeggen ook wel boomer.
1: Daarmee, ik vind jou dan voor een boomer wel aardig meekomen in het gebruik van sociale
0: media. Ja, omdat ik jonge kinderen heb en jonge vriendinnen. Maar als je...
1: Vriendinnen ook.
0: Ja, ja. Ja, vriendinnen van TikTok. Die heb ik dan van TikTok.
2: Oh, ik dacht dat dat TikTok heet.
0: Ja, maar goed.
1: Maar er zijn toch veel meer... Veel meer mensen van jou dan wel jullie heeft hij die veel meer boomers zijn dan jullie.
2: Hoezo jullie? Ja, waarom jullie. Haal je mij er nou ineens bij?
0: Waarom haal je haar er nou weer bij?
1: Jij zei, wij zijn oud. En dan keek je ook naar Evelien.
0: Ik ben veel jonger
2: dan Ruud.
1: Is dat zo?
0: Is dat zo? Hoe oud
2: ben ik niet? Ik ben 52.
0: Nou, nee, je bent wel wat jonger, ja.
1: Nou, dat valt allemaal jaren.
0: Mee. Gijs, wat komt er nog meer aan feedback binnen?
1: Nou, Roland die stuurt, moest je lang zoeken. Maar ik weet niet wat hij daarmee bedoelt.
0: Moest je lang zoeken? Of naar de vriendinnen op TikTok?
1: Dat zou kunnen.
0: Oh, dat denk ik ook, ja.
1: Mogen wij jouw algoritme een keer lenen? Misschien?
0: Ja, zeker, ja. Ja,
1: wel leuk.
0: Ik heb gewoon Donald Duck en Tina, dat soort dingen. Dat is mijn algoritme. De flair.
1: Ja, mooi. En dan laat ik toch besluiten met nog een positief appje. Daar is bijvoorbeeld Christian. Die zegt, heel veel plezier en succes met de Wild in de Middag. Leuk dat jullie er weer zijn.
0: Ah, oh, gezellig.
2: Ja, hartjes voor Christian.
0: Ja. Het zijn de dagen voor de KWF-week. Volgende week gaan we dat doen. En even jij gaat opstappen. Evelien,
2: ja,
0: jij,
2: ik ga wensen in vervulling brengen. Ja. Daar heb ik heel veel zin in.
0: Ja, dat is altijd wel een bewogen week. En dit jaar hebben we ook Annemiek, die terug is van weg... Annemiek had kanker. En het is wel een beetje een gekke week.
1: Ja, het was...
0: Het zijn de dagen voor de KWF-week. Volgende week gaan we dat doen. En Evelien, jij gaat opstappen. Evelien,
2: ja,
0: jij,
2: ik ga wensen in vervulling brengen. Ja. Daar heb ik heel veel zin in.
0: Ja, dat is altijd wel een bewogen week. En dit jaar hebben we ook Annemiek, die terug is van weg... Annemiek had kanker. En het is wel een beetje een gekke week.
1: Ja, het was, of het is voor jou toch ook nog steeds...

0: je hebt kanker, of had kanker, maar je bent geen kanker. Dus dat, ik wil ook gewoon de racist blijven.
1: NPO Radio 2. NPO Radio 2.
2: Er is maar één.

0: spuitjes niet vinden. Ik wilde graag spuitje eten vanavond. En nee, zeker als...
1: Ga jij die dan klaarmaken?
0: Ja, dat ga ik ook. Dan moet hij dan boodschappen doen. Maar,
1: nee, is er nog niet.
2: Ga je dan stampot maken?
0: Nee, gewoon spuitjes. Gewoon koken. Of in de oven.
2: Dat is toch niet zo lekker?
0: Nee, maar hij moet het eten.
1: Oh. Ja. Jij hebt op de digitale snelweg gekeken. Het spruitjesseizoen loopt van oktober tot februari.
0: Oh, dit
1: is nog twee
2: maanden. In de vriezer kan je ze wel krijgen.
1: Oh, ja. Spruitjes uit de vriezer?
0: Gadver.
2: Ja, nee, groente kan gewoon, is prima uit de vriezer.
0: Huh? Ja, Gijs.
1: Oh, pardon.
0: Op de Noordpool eten ze toch ook?
1: Überhaupt gewoon alles bevroren, ja.
0: Walk the Moon, Shut Up and Dance uit 2014. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Dit is de middagshow.
1: Met het NPO Radio 2 weer bericht. De rest van de dag droog, met in het zuiden de meeste wolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 13.
0: Gijs is vanochtend wakker geworden in het zuiden, weet je. Ja.
1: Morgen wolken, 25 graden.
0: Ja, oké. Okay. Ik zie Vetbijk van jou voor de deur.
1: Ja,
0: zeker. En bijna bezig, Tim Schaap. Tim, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag. Gelukkig geen files voor Diemen-Zuid, dus je kunt zo naar huis gaan.
0: Oh, dat is goed, heerlijk.
3: Op de A7 richting Hoorn. File tussen Zaandam en Purmerend. 8 kilometer, 40 minuten door een ongeluk. Linker rijstrook is dicht. Dan de A9 naar Alkmaar, tussen Rotpolderplein en Akersloot. Een uur door bergingswerk. Je hebt één rijstrook minder. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Voor de afrit Rotterdam Centrum. Een kwartier extra. Dat komt door een pechgeval. De linker rijstrook is daar afgekruist. En dan een combinatie van files. De A27 en de A28. Op de A27 vanuit Almere een ongeluk bij knooppunt Lunette. Een uur in de file daar vanaf Bilthoven. 3 rijstroken zijn er dicht. En hierdoor ook file op die A28 dus. Daar vanaf Den Dolder. 6 kilometer en 30 minuten.
0: Dankjewel, tot zo weer. Wat is er dan?
1: Het ging net veelvuldig over het zijn van een boomer of niet. Isabel heeft zojuist geappt. Ruud, jij bent echt ultimate boomer. Ik ben 20, ik kom uit 2006.
0: Hè? Heb je dat gebeld?
1: Nee, ik heb er nog niet gebeld. Moet ik hem
0: even bellen, ja. Wat, hoe heet ze?
1: Isabel. Isabel. Zij noemt jou ultimate boomer.
0: En ze komt uit 2006.
1: Komt uit 2006 en ze is aan het luisteren.
0: Nou, dat is geweest.
1: En wel even bellen. Haar telefoon gaat nu over.
0: Nou, die staat op stil natuurlijk.
1: Dat denk ik wel. Dat hoort.
2: Twintigers die bellen niet, hè?
0: Oh ja,
1: die is nu heel bang, ja.
2: Ja. Ja,
0: die had ik natuurlijk moeten appen.
2: Die hebben belangst.
0: Isabel, neem op. Isabel, neem op of ik noem je nummer.
1: Als je belangst hebt en Isabel heet.
0: Ja, ja,
2: dat is ook niet goed.
0: Isabel, heel lachen, Gijs.
4: Dit is de Vodafone voicemail van 0630466.
0: En zometeen de andere nummers. NPO Radio 2, NOS Journaal, hier is Sydney Dijken. Sydney, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Ruud. De grote brand in de Belgische Ardennen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt de justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. De brand woedde bijna een week lang en ging ruim 3000 hectare natuur daar verloren. Duitse onderzoekers hebben deze maand een derde drone gevonden bij het vliegveld van Leipzig. Er werd begin augustus een drone met explosieven ontdekt bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Later die dag botste een tweede drone tegen een vliegtuig van DHL. Duitsland ziet het als poging tot een aanslag en denkt ook te weten wie erachter zit, maar wil daar pas later meer over zeggen. En de douane op Schiphol heeft deze zomer vooral koraal, sigaretten en verboden voedsel van reizigers in beslag genomen. Betekent voor medewerkers tussen de kleren zoeken in de koffers.
6: Als all dirty clothes.
7: That's the risk of my job. Dirty clothing.
6: Yes, yes, shoes.
7: Shoesing. Did you bring anything that you bought over there? That's
6: over
7: this way.
6: Here.
7: Nothing from the market.
6: No, nothing.
7: No, you didn't find anything on the ground in the when you went to the forest.
6: No.
5: Aan het einde van de zomer ligt het depot van de douane vol met illegale spullen.
7: Nou, hier hebben we vlees van een beschermde diersoort. Dit is van een kuiko-schelp. Dat is de bekende roze schelp uit het Caribisch gebied. En men maakt er ook eigen gerechten. In dit geval is het met leguanenvlees.
5: Ja, en dat mag je dus niet meenemen terug naar Nederland. Reizigers die het al dan niet per ongeluk in een koffer hebben gestopt, krijgen een boete daarvoor.
0: En hoe hoog is de boete, weet je dat?
5: Nou, dat kan wel aardig oplopen. Ik weet het niet precies. honderd euro.
0: Oké, okay.
5: Ja.
0: Je weet het niet precies, paar honderd euro.
5: Ja, okay. In die grote.
0: Blijf nog even zitten, City, want we hebben een nieuwe top 5 over 5.
2: Ja, en daarvoor gaan wij naar Spanje, naar de Vuelta. Want de organisatie die wil de wielerronde aantrekkelijker maken voor jong publiek en huurde daarom een Spaanse influencer in. Maar dat levert vooral pijnlijke momenten en bakken met kritiek op.
1: Ja, want ze is eigenlijk niet zo goed op de hoogte en ze maakt eigenlijk voortdurend seksistische opmerkingen.
0: Gadver, dat is zo makkelijk altijd.
1: Ze zegt seks. Continu dingen die je eigenlijk echt niet kan zeggen.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat kun je nou niet zeggen tegen een wielrenner? Dus wat kun je nou absoluut niet zeggen tegen een wielrenner? Meedenk heel graag. Kan via de gratis app van NPO Luister.
1: En wat kun je niet zeggen tegen een wielrenner? Ik dacht aan, mag ik misschien even tussen jouw wielen rijden?
0: Oh ja, mooi. Chic.
1: Dank je.
0: Ja, zit die?
5: Mag ik even de sprint aantrekken?
0: Ja, mooi. Mooi.
2: Even. Wat kun je niet zeggen tegen een wielrenner? Die gele trui staat ook leuk over de rand van mijn bed.
0: Oh, mooi. Wat kun je niet zeggen tegen een wielrenner? Mag ik jou laten finishen? Nou, alles welkom via de gratis app van NPO Luister. Dus wat kun je niet zeggen tegen een wielrenner?
8: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Zometeen hier een kortingsbon voor Lowlands.
8: Er is maar één.

0: Neem zo eens iets niet op.
1: Ik heb het nog niet weer geprobeerd. Zal ik dat nog even een keer doen?
0: Lijkt wel leuk, want zat een klacht.
1: Ja, het was Isabel die zegt... Ruud, jij bent de ultimate boomer, want ik kom uit 2006, dus ik ben 20. Ik ga het proberen op lijn 2. Ze heeft trouwens nog wel geappt.
0: Het is heel belangrijk voor thuis dat je dit op lijn 2 doet. Ik denk thuis, waarom niet op lijn 1?
1: Ja. Omdat de Kees van der Spek daar hangt. Oh, ja. Dat is een beetje gek.
0: Kees, moment, we komen eraan, lijn 1.
2: Joe.
1: Ze heeft nu nog wel geappt. Ik had niet verwacht dat ik gebeld zou worden. Ik heb belangst, Ruud. Ah. Maar ik probeer het gewoon nu nog een keer. Ja.
3: Zei ik toch.
0: Ja.
3: Ja, maar we helpen je er vanaf, Isabel. We zijn echt aardig.
0: We zijn echt aardig.
3: Nou, oké, ik ben aardig. Isabel?
0: Isabel?
4: Ja.
3: Hi.
0: Ja, hi. Ultimate Boomer. Maar wat is eigenlijk wat is eigenlijk de hoe zeg je dat nou?
3: Heb je ook belangst?
0: Ik heb ook belangst.
4: Oh ja, ik merk het.
0: Nou, ik heb gewoon afasie. Dat heb je als je oud bent. Maar ja, vertel eens.
4: Ik heb wel belangst.
0: Jij echt serieus?
4: Ja, ik ga helemaal te trillen, Ruud.
0: Niet. Echt waar?
4: Ja,
0: dat komt omdat je 20 bent. Nee, maar vertel even, waarom ben ik een ultimate boomer? Nou is het wel zo, maar ik wil van jou even horen wat dan kenmerken zijn.
4: Ja, nou ja, je bent oud.
0: Ja.
4: Je hebt grijze haren, dacht ik.
0: Ja, nou wit.
4: Ja, en ik weet niet hoe
0: alles door elkaar heen. Wat zei hoe oud ik ben? Ik ben, ik ben ver in de 50.
4: Oh my god. Ja, dan ben je wel een boomer. Ja,
0: hoe oud is je moeder?
4: Die wordt bijna 50.
0: Oh ja, ja, dat is zelfs oud van mij.
4: Maar die heeft al wel veel de leesbril op, als ik iets wil laten zien.
0: Wat zeg je nou?
4: Die de leesbril. Iets wil laten zien, een leuke TikTok.
0: Heeft een leesbril, ja?
4: Ja, en als ik ook maar iets wil laten zien op de telefoon... leesbeelden bij.
0: Oh ja, of de armen zijn te kort, bedoel je?
4: Ja.
0: Ja, super. Okay. Zeg, maar hoe weet je nog meer dat iemand een boomer is? Dat vind ik wel interessant, dit.
4: Als je iets wil laten zien op je telefoon, iets grappigs.
0: Ja.
4: En ze vragen aan je, ken jij hem of ken jij haar?
0: Ja.
4: Dat is wel een teken dat die persoon een boomer is.
0: Ja, precies. En zijn er ook trucjes voor mij om te ontboomen? Dat ik
4: Je moet eigenlijk vooral niet hip zijn. Nee, dan ben je nog meer een boomer.
0: Maar dan word je ook sneu, je boomer.
3: Voorlopig koopt die spruitjes nog. Dus,
0: ja, dat was fijn. En dan kom ik vooruit trouwens.
4: Wat?
0: Ja, vergeten groenten. Die ben je dus al vergeten net.
4: Spruitjes zijn vies.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, maar dus er zijn helemaal geen tips om te ontboomen.
4: Nee, je moet vooral niet hip proberen te doen, want dan dat stinkt.
1: Maar heb je het idee dat Ruud dat probeert dan, Isabel? Dat Ruud probeert hip te doen, terwijl hij dus eigenlijk niet zo hip is?
0: Dat vindt hij mooi, maar hij hoopt nu dat Isabel ja gaat zeggen.
4: Nee.
0: Wat, nee? Nee, dat hoop je niet of dat vind je niet?
4: Ik weet het niet, Ruud. Help. Niet.
3: Maar mag je bijvoorbeeld ook geen dansjes doen?
0: Mag jouw vrouw? Wat?
3: Dansjes. Nee. Dansjes mag niet meer,
4: dansjes?
3: Hè?
4: TikTok-dansjes?
3: TikTok-dansjes en zo, dat mag niet, denk ik, hè?
4: Nee, dat is een beetje cringe.
3: Oh, cringe, ja. Dat is nog erger dan boomer zijn.
0: Ik vind het heel fijn dat ik weer een beetje op gang ben geholpen... richting richting de afgrond. Dus,
4: graag gedaan.
0: Dankjewel. En als ik nog meer vragen heb, dan weet ik je te vinden, Isabel.
4: Oké, is goed. Ja.
0: Tot wel.
5: De wild in de middag. Call. Incoming. Call. From outer space.
6: Outer space.
5: Maybe it's Kees.
7: Check of het Kees is.
5: Positive. It's Kees. Also known as...
6: Space Kees!
0: Dames en heren, ergens in het universum zweeft hij, onze eigen Space Kees. Ben je eigenlijk een boomer, Kees? Ben jij een boomer?
8: Ik ben een uberboomer. Ik ben zo'n 62.
0: Wat ben je?
8: Oud? Ik ben opa. Ik ben voorbij boomer.
0: Oh, ja.
8: Officieel is een boomer van voor 1964.
0: Nee, dat is dus niet. Dat is dus niet waar. Dat is tegenwoordig door zeg maar de Gen Z. Is dat als je oud bent, gewoon boomer. Punt. Snap je?
8: Weet
0: als je
8: ik
0: oud...
8: wel, maar een babyboomer, daar komt het woord vandaan.
0: Ja, dat weet
8: is
0: ik.
8: Is eigenlijk van kort na de oorlog. En in Australië of in Nieuw-Zeeland, de premier heeft dat een keer als grapje gebruikt. Dat is viral gegaan. Nu heeft iedereen een boomer die een beetje oud is. Wij dus.
0: Heb je wel eens overwogen om een taser mee te nemen bij jouw werk? Als je
8: Nee, hou op. Ik vecht toch ook nooit, joh. Ik ga het altijd met gesprekken aan.
0: Ja, dat weet ik, maar als iemand lastig is, stiekem buiten beeld. Even.
8: Oh, dat kan even lekker
0: tasen. Ja, gewoon even tasen.
8: Lijkt me wel een keer leuk om iemand te tasen. Ja. Zeg, vanaf... met zo'n pistool tasen, met die draden, dat is nog vetter.
0: Ja, een hele, hele heftige. Kees, vannacht was het alweer raak, hè? Of ik moet zeggen, alweer raak. Of eigenlijk moet ik op zijn SBS brengen. Alweer raak. Een inbraak bij een brandweerkazerne. Waarom? Waarom een brandweerkazerne? Wat kun je daar jatten?
8: Nou, daar kun je heel speciaal breekgereedschap jatten. Wat ze gebruiken om auto's open te knippen, mensen die bekneld zijn.
0: Oh.
8: Dat zijn hele dure gereedschappen. En die kosten zo'n setje zo gauw 30.000 euro. Maar daar kun je natuurlijk ook heel goed een kraak op een juwelier mee plegen. Dus dat is de achterliggende gedachte.
0: Okay.
8: Dat vaak in opdracht van zware criminelen wordt gedaan. Omdat dat gereedschap zo fantastisch is. Maar ook nog belangrijk... Bij een brandweerkazerne ligt het natuurlijk niet in een kluis. Want je hebt het, als er een brand is, meteen nodig. Dus het ligt voor het grijpen.
0: Ja, wat slim. Ja, dat is eigenlijk niet handig wat je nu hebt gezegd.
8: Wel slecht. Want als je iemand wil gaan redden en je kunt het niet uit een wrak knippen... dan is het natuurlijk heel slecht.
0: Maar dit is voor de brandweer natuurlijk desastreus.
8: Ja, dus opeens een ding geworden. Kennelijk is daar een soort nieuwe golf van verbeterde gereedschappen binnengekomen. Dat hebben die boeven door. En dan krijg je dit gezeik.
0: Ja.
8: Maar wat heeft dit met de ruimte te maken trouwens?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, jij wel iets, want er komt weer een zonsverduistering, hè?
3: Maan.
0: Nee, maanverduistering. Maanverduistering, ja. Ben je daar ook zenuwachtig voor?
8: Nee. Kijk, er zijn er zo'n beetje zo'n 1 à 2 per jaar... maar het voordeel van de maansverduistering is dat je dus... de hele nachtkant van de aarde tegelijk ziet. En dat duurt ook veel langer. Ja.
0: Andere space news is, ben je op Lowlands wel eens geweest?
8: Nee, joh, hou op, man. Die worden niet doodgevonden worden. Nee. Al die vrienden van mij die FOMO hebben omdat ze daar niet naartoe gaan. Ga je daar naartoe en dan moet je een pil gebruiken. Evelien, wat verder van Lowlands?
3: Ik ben ook nog nooit op Lowlands geweest. En
8: Nee.
3: En Ruud is er wel geweest nu en die vindt het allemaal maar gek. Daar.
8: Ja, nou, ik ook. Heb je ook pillen gebruikt?
0: Nee. Maar Kees, het verbaast mij. Luister, dan ben je dus 18, 19, 20 jaar. Dan moet je bijna 400 euro voor een kaart betalen. Dan slaap je op een of andere kutcamping in een stinkhut. Ja. En dan heb je nog niet eens gegeten en gesnoven. En dat vind ik heel gek.
8: Maar wat ik nog gekker vind, is dat heel veel mensen dat doen... en dat ze dan zeggen dat het heel slecht met Nederland gaat.
0: Ja. En het is, ja, het was dan niet uitverkocht, maar dat had meer met de line-up te maken. Maar,
8: Okay.
0: Ja, maar het is toch een beetje gekkig.
8: Ja, dat is heel gek. Ja. Ik begrijp er ook helemaal niks van. Ik ga er natuurlijk ook nooit heen. Ik moet er niet aan denken. Ook vroeger niet, hoor, zou ik het niet doen.
0: Even nog wat anders over ruimtevaart. Heb je voor die maansverduistering ook een bril nodig?
8: Nee, weet je, ik heb nog eens even een leuk beetje opgezocht voor die maan. Nee, je hebt geen bril nodig, want dat is natuurlijk veel zwakker licht.
0: Kijk, nee, we gaan maar om het beter te zien. Dat je een plusbril.
8: Nee, zie je juist veel minder goed.
0: Oh.
8: Je moet geen bril geen bij maanverduistering. Nee, dat is niet nodig.
0: Okay.
8: Ik heb even mag ik je even de 1-4-regel uitleggen? Dat is leuk, dan zie je de verhoudingen. Kijk, je hebt een maansverduistering is dat de aarde tussen de maan en de zon inschuift. En dan zie je de schaduw van de aarde op de maan. Doordat dat zo nu en dan... Je ziet ook wel eens een halve maan, weet je. Maar dat heeft te maken met de donkere kant van de maan... waar je tegenaan kijkt. Heel wat anders.
0: Ja.
8: Maar je ziet dus de aarde voor de maan schuiven. Daarom wisten de oude Grieken al dat de aarde gewoon een bol was.
0: Oh.
8: En dat, ja, die wisten dat al.
0: De aarde is misschien ook plat, maar gaan we verder.
8: Nee, dat is dus niet zo. Grieken wisten alleen hele rare mensen niet denken dat opeens. Maar de 1-4-regel, weet je, hoor, dat is leuk voor de verhouding. Als de maan een knikkertje van 1 centimeter is... Dan is de aarde een knikker van 4 centimeter. Die staan dan in verhouding 1 meter uit elkaar.
0: Ja.
8: Dat is best veel voor zo'n klein knikkertje. Ja. 1 meter dus. En de zon staat 400 meter verder en is 4 meter doorsnee.
0: Oh, wauw.
8: Dat is de verhouding. Vet, okay. Hè?
0: Ja, te gek.
8: Ik vind het zo vet om erover na te denken hoe dat is. 1 centimeter, 4 centimeter. Een meter ertussen.
0: 1 centimeter, 4 centimeter, 100 centimeter en meter.
8: Nee.
0: Oh.
8: Luister nou, man. Ik zit je een beetje te onderwijzen. Start je weer in een of andere drukke jingle in.
0: Ja, 1 meter met een centimeter, 4 centimeter met de zon.
8: Luister het maar even terug. Het is leuk, weet je.
0: Kijk, dankjewel, tot sneller.

0: ook nog de Bausa en Magnetic. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een top 5 over 5, een nieuwe.
1: Ja, en die gaat over het Spaanse wielerevenement de Vuelta. Die willen namelijk een jonger publiek trekken en hadden daarom een Spaanse influencer ingehuurd. Erola Gons heet ze. Ze is 29 jaar en heeft meer dan 6 miljoen volgers. Maar haar filmpjes en interviews zijn ongemakkelijk.
2: Want ze is super slecht geïnformeerd en ze maakt dus seksistische opmerkingen. En de dingen die ze zegt tegen wielrenners, die zijn, zoals wordt gezegd, not done.
0: Maar is het een soort OnlyFans-achtige type?
2: Nou, zo ziet ze er wel uit. Oh. Als je haar googelt, dan kom je ook bij Instagram, maar daar heeft ze niet heel veel kleren aan. Mm. En ze maakt een beetje, nou ja, laat ik zeggen, OnlyFans.
0: Maar wielrenners hebben ook niet heel veel kleren aan, dus dat schept wel een band dan.
1: Nee, maar niet sexy verhullend. Kleren.
2: Nou,
0: heeft ook geschoren benen, kan ook.
2: Dat heb ik niet gecheckt.
0: Goed, hoe dan ook. Vandaag in de top 5 over 5. Wat kun je nou niet zeggen tegen een wielrenner? Dus wat kun je niet zeggen tegen een wielrenner? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
2: Sierran heeft meegedacht. Wat kun je niet zeggen tegen een wielrenner? Wat dacht jij van een Tour de Chance?
0: Mooi. Koen, dankjewel voor het meedenken. Wat kun je niet zeggen tegen een wielrenner? Hé, ik heb ook een paarse helm.
1: En wat kun je niet zeggen tegen een wielrenner? Renner René zegt, mag ik op je stang zitten?
0: Oh. Chic hoor, allemaal weer.
1: Ja.
0: Zometeen, dames en heren, het tweede gedeelte van dit radioprogramma.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
8: Hey, wat is dat?
9: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
8: Doe maar duur.
9: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
8: Greenwave.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
12: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
18: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
20: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
19: Wat dan?
20: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
19: Oh, mag ik mee?
20: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
21: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. geen munitie en zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
0: En welke werken bij defensie? Tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Zitting Dijk, Zitting, goedemiddag.
2: Goedemiddag Ruud. Frankrijk krijgt komende dagen met nog meer extreem weer te maken. Daarvoor waarschuwen meteorologen. Gisteren raakten tientallen mensen gewond toen een tornado over een aantal dorpen in het zuiden van Frankrijk raasde. En ook morgen en donderdag is er ook kans op hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten daar. En ook een nieuwe tornado is zelfs niet uitgesloten. De atmosfeer moet daarvoor wel nog even broeien voordat het losgaat, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
4: Als er dan genoeg energie in de atmosfeer zit, dat is meestal zo, ja, richting het einde van de dag, als de zon al lekker de hele dag de boel heeft staan opwarmen, dan zie je dus ja, dat echt die buien, die onweersbuien, en in dit geval dan dus ook echt die supercellen daaruit voort gaan groeien.
2: Voor getroffen bewoners van de tornado van gisteren is inmiddels opvang geregeld. De oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender moet ruim 1,6 miljoen euro betalen aan de staat. De rechter vond het bewezen dat Klaas Otto dat bedrag heeft verdiend met witwassen de afgelopen jaren. Otto zelf ontkent en zegt dat hij alleen maar legale klusjes deed, maar daar geloofde de rechter niets van. Otto kan nog in beroep. Doet hij dat niet binnen nu en twee weken, dan moet hij betalen. De terugkeer naar huis van twee veroordeelde pleegvaders zorgt voor onrust in Den Bosch. Ze werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze niet meer de cel in. Sinds ze weer thuis zijn, hebben mensen waarschuwingsposters opgehangen. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de recassering en gaan ze weer terug de cel in als ze opnieuw de fout ingaan. En Xavi Hernandez is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De voormalige ster van FC Barcelona neemt de komende 4 jaar de leiding over Oranje op zich. Directeur topvoetbal Nigel de Jong heette Xavi zojuist welkom.
22: Ik denk dat Xavi de beste keuze op dit moment is voor ons om verder te gaan in het proces waar we zitten met elkaar. Vanuit de ambitie waar we naartoe willen en de doelstellingen die we met elkaar hebben gezet. Dus bij deze nogmaals welkom, Xavi. Heel blij dat je er bent.
2: De Spanjaard heeft precies een maand tot zijn debuut. Op 24 september speelt Nederland in de Nations League thuis tegen Duitsland. En zometeen daar natuurlijk uiteraard meer over met Suze van Kleef hier in de show.
0: Spreekt hij Nederlands, Xavi?
2: Hij heeft één woordje Nederlands gesproken gisteren, namelijk goedemorgen.
0: Ja, maar als hij niet Nederlands spreekt, waarom werd er dan net Nederlands tegen hem gesproken?
2: Dit was tegen de pers. Daar stond hij zelf denk ik niks
0: van. Oké. Gracias.
2: Zie. Het weer. Vanavond droog en zonnig. Alleen in het zuiden wat wolken. Het is dan een graad of 13. Morgen zonnig, maar ook wat wolken. En dan maximaal 25 graden.
0: Cindy, dankjewel. Tim Schaap bij de ANWB. Hoeveel heb je, Tim?
23: 540 kilometer, Ruud. Schoon aan de haak. Het is behoorlijk druk onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld bij een paar ongelukken. Allereerst A7, Zaanstad-Hoorn. Tussen Zaanstad en Purmerend. 8 kilometer, 30 minuten. De linkerrijstrook is er dicht. Duurt nog tot 5:30. Verder de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Voor Akersloot 15 kilometer en 3 kwartier extra. Komt daardoor een eerder ongeluk, de weg is er weer vrij. Hetzelfde verhaal op de A27 naar Gorkum toe vanuit Almere. File tussen Bilthoven en Afrit Nieuwegein. 13 kilometer, 25 minuten nog, de weg is er nu weer vrij. En takken voor de camera's bij de Veluwe, de A50 Apeldoorn-Arnhem. Vanuit Apeldoorn tot aan Hoenderlo, 9 kilometer en 20 minuten.
0: Tim, dankjewel, tot zo weer.
23: Jojo.
24: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
25: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
26: ik red me wel hoor.
25: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan, ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland. Waar je aandacht werkt.
27: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor PairSafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. PairSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: PairSafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.

0: zometeen bij De Wild in de Middag.
1: NPO Radio 2.
2: Spreken als een geestelijk leider.
3: Bedankt voor de bloemen uit Nederland.
2: Kijk op preek.nl. Ik ben Pieter Vrijters.
4: Als spreekcijfers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen medium ontwikkeld. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op spreekcijfers.nl/actie.
5: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.
6: NPO Radio 2. From the top of the NPO's

0: Well, Cool J en voor nou en dan het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Dames en heren, het is dinsdag 25 augustus. En we hebben ook vandaag weer een nieuwe top 5 over 5.
1: Ja, en daarvoor gaan we naar Spanje voor de Vuelta. De organisatie die wil de wielerronde aantrekkelijker maken voor jonger publiek. Komen namelijk alleen maar boomers op af, kennelijk. En huurde daarom een Spaanse influencer in. Maar dat levert pijnlijke momenten en bakken met kritiek op.
2: Want die Spaanse influencer is dus compleet niet op de hoogte. Ze maakt ook seksistische opmerkingen.
0: Oh ja, dat kan niet.
2: We hebben even op haar Instagram gekeken. Daar is ook weinig voorliefde voor de sport te merken.
1: Toch? Nee, dat zie je niet. Veel voorliefde voor zichzelf.
2: Nou, ze zegt dus allemaal dingen daar die je dus eigenlijk echt niet kunt zeggen.
0: Nou, waarom gil je daar zo?
2: Wat zit mij hoog?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: Ja, wat kun je nou niet zeggen tegen een wielrenner?
4: De top 5 over 5.
1: Nummer 5.
0: Wat kun je niet zeggen tegen een wielrenner? Rowdy of Roadie. Dankjewel voor het meedenken. Nee, zeg, zit Viagra ook in jouw dopingpakket?
3: Nummer 4.
1: Die is ingestuurd door Laurens. Er zit maar weinig stijgingspercentage in.
5: Nummer 3.
2: Dorine op 3. Wat kun je niet zeggen tegen een wielrenner? Het is zeker een hele tour om die geile trui uit te trekken.
3: Nummer 2.
1: Die komt van Linda. Ik kan heel goed gaatjes dichtrijden.
3: Nummer 1.
0: Nummer 1. Patrick of Patrick en Ariane, dankjewel voor het meedenken. Wat kun je niet zeggen tegen een wielrenner? Is dat een bidon of ben je blij met te zien?
2: Nou, ja, dankjewel voor het meedenken. En morgen is het...

Zometeen hebben we een rapper. En niet zomaar eentje. Dames en heren, het is Braintje.

0: 1986, Love of 42 en Lessons in Love. Ook nog Ella Langley. En zij zong... Zij zong. Zij zong Choosing Texas. Dit is de middagshow. Rapper Eminem... Jongens, wat te gaan dan?
1: Komt dat, Ruud? Mag jouw vrouw?
0: Nou, het is leuk dat je dat vraagt. Mijn vrouw mag helemaal niks.
1: Oh, nee.
0: Rapper Eminem die laat enorm veel sneakers achter, namelijk honderden paren. En hij wil daarmee geld op gaan halen. Voor een goed doel. Daarover ga ik praten met sneakerfreak Gert-Jan. Oftewel,

0: heren. Brainpower!
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: En zeg je dan Brainpower, Braintje of Gert-Jan? Wat wil je?
1: Jij mag alle drie zeggen, jongen.
0: Oh, dat vind ik wel ingewikkeld als ik dat iedere keer alle drie moet zeggen. Zeg, jij bent sneakerfreak zelf, hè? Sneakergek.
1: Ja.
0: Heb je ook zo'n hele wand thuis dan?
1: Ja.
0: Echt?
1: Nou ja, had ik. Ik heb wel heel veel weggegeven, moet ik zeggen. En ik heb wel nu genoeg om elk optreden ongeveer een nieuw paar uit de kast te trekken. Maar ik hou ervan, ja, absoluut.
0: En hoe werkt dat dan? Heb je dan ook paren met verschillende vetenkleuren? Of doe je ook wel eens twee verschillende gimpen aan?
1: Nee, twee verschillende doe ik niet.
0: Mag ik gimpen zeggen of moet ik sneakers zeggen? Wat?
1: Ja, nou ja, gimpen heb ik wel 30 jaar niet meer gehoord, het woord. Maar ja, het zijn sneakers, gimpen, wat jij leuk vindt.
0: Ja, sneakers. Maar terug naar de vorige vraag. Doe je wel eens twee verschillende dan aan?
1: Nou ja, ik heb er thuis niet zo heel veel, hoor. Ik heb een setje wat matcht bij kleding als je optreedt. Ik doe niet twee verschillende aan tegelijkertijd, absoluut niet. En het is ook een liefhebberij. En weet je wat ik tof vind zelf? Is als je gewoon een paar scoort wat niet per se duur is of niet per se een hype is. En dat gewoon er goed uit laat zien met de rest van je kleding. Dat is voor mij sneaker culture. En natuurlijk is het uitgegroeid tot een miljarden business. Waarbij heel veel modellen hype zijn geworden en dat soort dingen. Dat is ook leuk. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat meer om je eigen smaak.
0: Maar jij was er wel vroeg bij. Dus jij hebt de tijd nog meegemaakt dat je voor 18 een paar hippe sneakers had.
1: Ja.
0: Ja, toch? Ja. Waar je nu 500-600 euro voor betaalt.
1: Ja, nou wel drie keer zoveel dan die 18'tjes. Ja. Ja. Meestal ligt het nu tussen de 170 en de 250 voor een beetje sneaker. Ja.
2: Maar zijn deze die jij hebt, zitten daar dan ook speciale exemplaren tussen die nu echt veel geld waard zijn?
1: Nou ja, ik heb al best wel veel weggedaan ook. En omdat ik ook wel hou van de sneaker community. Dus soms gun je iemand anders ook een paar, weet je wel, die heel graag dat paar wilde hebben. Maar wat wel leuk is om te zeggen, wat ik fijn vind is bijvoorbeeld, Adidas heeft de Stan Smith schoen. Daar heb ik dan een exemplaar van die gesigneerd is door hem. Door de tennislegende zelf. En die heb ik dan ook, ik heb hem ontmoet en heeft hij live gesigneerd. Die hou ik dan echt in mijn kast.
0: Dat snap ik.
1: Echt tof.
0: Maar dat is kunstwerk.
2: Dus met die vleugels is dat toch?
1: Ja, de Stan Smith is gewoon een classic witte groene schoen.
2: Ja.
1: En die heb je in heel veel modellen en kleuren. Maar de original is wit leer met groen. Maar in principe, weet je wel, daar komt ook sneakercultuur, liefhebberij en popcultuur samen. En dat is natuurlijk ook een beetje wat er aan de hand is met die pijlen.
0: Is dat de popcultuur? Hoort dat bij hiphop en rap een goede sneaker?
1: Ik denk dat het gewoon, kijk, het heet streetwear, street fashion. Het is natuurlijk heel globaal opgeblazen de laatste 20, 25 jaar. Al langer eigenlijk. Maar ik denk wel dat wij binnen in de hiphopcultuur absoluut vaandeldragers zijn van fresh sneakers dragerij. Weet je? Dat je gewoon je schoenen ook onderdeel maakt van de outfit. Dat is voor veel andere muzikanten ook zo, hoor.
0: Nu mag
1: absoluut ook andere genres. Maar ik denk in hiphop is een sneaker wel een ding, ja.
0: Oké, dan ga ik het even moeilijk voor je maken. Is het dan de hoge of de lage?
1: Ja, je hebt hoog, mid en laag. Maakt niet uit. Wat je wil. Nee, maakt echt. Je moet je ook vrij voelen, weet je.
0: Ja. Zeg, dan even naar over M&M. Hij gaat zo'n honderden paar sneakers veilen. Voor welk doel is het eigenlijk?
1: Ja, volgens mij gaat 100% van de opbrengst gaat naar de Marshall Mathers Foundation. Dat is een stichting die hij natuurlijk in het leven heeft geroepen. En daarmee helpt hij heel veel, vooral jongeren in de omgeving van Detroit. En dat is natuurlijk een heel goed, een goede insteek dat hij het daarvoor doet.
0: Ja. Ben jij ook iemand die zich altijd opwerpt voor dit soort doelen?
1: Ik hou wel van de goede doelen, mits het inderdaad zuiver is. En dat vind ik tof, absoluut. Ik denk graag aan de handen.
0: Afgelopen jaar heb jij absoluut niet stilgezeten. Hè? Dit voorjaar had je een volledig uitverkochte tour van 15 concerten. Wat wil jij de komende tijd doen?
1: Ik heb nog twee festivals staan, 4 september en 18 september. Volgens mij 4 september Zierikzee, 18 september is Kempenerpop in Waalre, als ik me niet vergis. En ik ben bezig met nieuwe muziek en volgend jaar ga ik zeker weer veel optredens doen. Dus het gaat hartstikke goed. En ik had laatst trouwens een liedje uitgebracht, een single, die heet Superstar Icon. Dat was een eerbetoon aan de Adidas Superstar.
0: Oh, waar je net over had. Zeg, wij kennen je uiteraard van hits als Dansplaat, Voel de Vibe en De Vierde Kaart. Maar je hebt ook een ode gemaakt aan de schoen. Wat je net zegt, hier

0: jou gebeld en gezegd, nou, de komende 40 jaar heb je gratis gimp?
1: Nee, ik krijg niet 40 jaar gratis schoenen. Dat zou wel goed zijn. Ik moet wel zeggen, bij die veiling van Eminem zit een Adidas Superstar, een rood-wit-blauwe die hij gecreëerd heeft. Die vond ik wel verleidelijk om op te bieden, maar ik...
2: Op deze plaatje kan je de hele nacht wel dansen.
0: Heeft Adidas jou gebeld en gezegd, nou, de komende 40 jaar heb je gratis gimp?
1: Nee, ik krijg niet 40 jaar gratis schoenen. Dat zou wel goed zijn. Ik moet wel zeggen, bij die veiling van Eminem zit een Adidas Superstar, een rood-wit-blauwe die hij gecreëerd heeft. Die vond ik wel verleidelijk om op te bieden, maar ik twijfel of ik het ga doen.
0: Oké, goed.

0: Hey Ruud. Heb jij het Brainpower nog gevraagd?
1: Ja.
0: Wat zei hij?
1: We moesten maar even appen, gingen we even kijken.
0: Echt?
1: Dat zei hij.
0: Zij komt in de podcast.
1: Nou, het was nog geen hele harde toezegging, maar hij ging even kijken. Okay. Denk dat het wel goed komt, hoor. Maar...
0: ik denk het ook wel. Even, denk jij? Dat komt goed.
2: Ik weet niet. Wat wil jij het liefst van hem weten?
0: Nou, er zijn wel heel veel dingen die ik nu wil weten na dit gesprek, tuurlijk. Ik heb nog steeds geen antwoord op de vraag, wil die nou Brintje genoemd worden? Of Gert-Jan, of
2: maakt
0: Brainpower.
2: Niet uit. Dat is en of die ook Nike's heeft, daar zijn we ook niet achter.
0: Dat soort dingen.
1: Ik ben ook heel benieuwd, als die komt, welke schoenen trekt hij dan aan?
0: Juist.
1: Hoe lang duurt het dan, 's ochtends voordat hij het juiste paar gevonden
0: heeft? En hoe vaak ververst hij en wast hij zijn veters?
1: En de zooltjes, heeft hij daar inlegzooltjes in?
0: Ja. Ik heb laatst een nieuwe wasmachine gekocht. Daar kreeg ik een sneaker waszak bij.
1: Echt?
0: Toen dacht ik, wauw, misschien heeft hij dat ook wel.
2: Ik heb dat, maar ik heb er twee. Voor iedere schoen één.
0: Twee wasmachines?
2: Twee waszakken.
0: Oh, ik wou net zeggen, dat zou heel gek zijn.
2: Ja. Nou, misschien heb ik wel heel veel was, weet jij veel?
0: Ja, dat kan ook, ja. Dat kan ook. Dames en heren, dit is de middagshow. Babe Rexha en Faithless New Religion. Riemann en Supergirl.
1: Het Radio 2 weerbericht. De rest van de dag droog met de meeste wolken in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen weer vol wolken, ook wat zon. Wordt het maximaal 25 graden.
3: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Tim Schaap.
4: Ja, Ruud de Wild. Hallo. Het is druk onderweg. 600 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere grote problemen ten noorden van Rotterdam. Die gloednieuwe Rottermeerentunnel in de A16. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen. Vervelend, je kunt omrijden over de A20 en de A13. Je hebt hierdoor wel file op meerdere plekken. Bijvoorbeeld de A15, maar ook de A16 vanuit Breda. Die doet fanatiek mee met 8 kilometer en 30 minuten alweer. Verder andere zaken. De A9 naar Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer is de weg alweer een tijdje vrij na een ongeluk. Vanaf knooppunt Rotterpolderplein nog wel 22 kilometer aan file. De vertraging is ruim 3 kwartier. Van de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, tussen Schiphol en Roelof Arendsveen, 9 kilometer en een half uur door een ongeluk. En tenslotte een ongeluk in Brabant op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht toe. Bij knooppunt De Hocht, 4 kilometer en 25 minuten. Je moet daar over de parallelrijbaan.
0: Tim, dankjewel, tot zo weer. Dit is NPO Radio 2, NOS Journaal. Hier is Sydney Dijker. Sydney, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Ruud. Het is weer iets minder droog in Nederland. De buien van de afgelopen week hebben ervoor gezorgd dat een aantal maatregelen weer kunnen worden afgebouwd, zegt Rijkswaterstaat. Wel blijft op veel plekken het nog steeds verboden om water uit de grond of uit sloten op te pompen, omdat het nog weken of maanden kan duren voordat de waterstand weer normaal is. In China moet een kunstenaar de gevangenis in omdat hij Chinese machthebbers beledigd zou hebben. De man van 70 maakte onder meer een beeld van de knielende Mao Zedong, grondlegger van het communistische China, waardoor het lijkt dat Mao spijt heeft, en de kunstenaar moet daarvoor nu 3 jaar de cel in. En muziek die volledig door AI is gemaakt mag niet meer in de Australische hitlijsten staan. De Australische Muziekvakbond komt tot dit besluit na ophef rond de AI-cover van Madonna's Like a Prayer. Dat is van DJ Josh Fawaz. Dit nummer stond lang bovenaan de Australische hitlijsten en is meer dan 48 miljoen keer gestreamd op Spotify. Klinkt zo.

0: wel beter dan dat zij live doet.
1: Ja. Ja, Madonna zelf kan het wel gebruiken. Ja.
2: Het mag dus niet meer, ja. Ja. Voortaan kan een nummer alleen in de hitlijst komen als mensen het nummer hebben geschreven en ook belangrijkste instrumenten hebben bespeeld. Oftewel ook dus zingen.
0: Oh, dus echt, echt het handwerk.
2: Het handwerk.
0: Oh, wat leuk, goed.
3: Sydney?
2: Ruud.
0: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Een fijne avond. Er is maar één. Zometeen, dames en heren, Suze Amuse over onze bondscoach. NPO Radio.

0: Uit 1987, ook nog One Republic and Sunshine.
1: Vinden de luistervrienden mooi, Ruud? Ik krijg een appje van A95 Austin Westminster. Dus dankjewel, Ruud, voor Alone van Heart. Ik ben een groot Heart-fan met daarna vier hartjes.
0: Ah, oh, ze is een Heart-fan, dus.
1: Dat denk ik wel,
0: ja. Prachtig.
2: Suze van Kleef. Gaan we haar bellen? Ja! Ja! Ja!
3: Bellen met Suze Amuse.
0: Suze, goedemiddag.
4: Goedemiddag, hallo.
0: Je klinkt heel zakelijk. Was het een zakelijke middag vandaag?
4: Ik vond je ook een beetje zakelijk, dus ik pas me altijd aan.
0: Ik ben ook zakelijk omdat ik een zakelijke vraag heb aan jou.
4: Ja.
0: Was jij professioneel zenuwachtig net?
4: Nee, absoluut niet.
0: Oh, niet.
4: Ik denk dat Xavi Hernandez en Nigel de Jong alle twee wel een beetje zenuwachtig waren.
0: Ja. Dat is een heel belangrijk moment voor het Nederlands elftal. Ook voor
5: de fans.
0: En ook voor jullie natuurlijk. De nieuwe bondscoach, zojuist gepresenteerd. Was het anders dan anders?
4: Nou ja, ten eerste is het natuurlijk anders dan anders dat de taal anders is die gesproken wordt. Er wordt Engels gesproken met de Nederlandse pers. Dus dat is voor beide kanten een beetje onwennig, denk ik wel, te horen. Xavi's eerste taal is natuurlijk Spaans, Catalaans spreekt hij. Engels is redelijk, maar de Nederlandse sportpers moet er ook eventjes aan wennen dat ze ineens in het Engels moeten. En vervolgens waren er ook nog wat vragen in het Spaans en Catalaans. Nou ja, dat verstaat denk ik vrijwel niemand aan.
0: Nou ja, behalve de voetballers natuurlijk zelf.
4: Een aantal voetballers, ja. Frenkie de Jong spreekt Spaans. Ik denk dat Memphis Depay een beetje Spaans spreekt, maar heel veel ook niet.
0: Ja, we wisten natuurlijk al een tijdje, dat heb jij bij ons verklapt, dat Xavi Hernandez de nieuwe bondscoach zou worden.
4: Ja.
0: Hij heeft gezegd, hij kiest voor ander voetbal.
4: Ja, ja, je vraag, sorry.
0: Nee, dat zou een beetje gek zijn als je zegt, nou, ik ga het precies hetzelfde doen.
4: Ja, dat heeft de afgelopen jaren niet heel veel succes gebracht. Dus ik zou zeker zeggen dat je het anders gaat doen. Dat is ook de opdracht van de KNVB. Directeur Nigel de Jong is op zoek gegaan naar iemand met een andere voetbalvisie. Een aanvallende voetbalvisie. Ik hoor Nigel de Jong te pas en de onpas zeggen dominant voetbal. Dus dat is een woord wat ze graag willen horen. Ja, hij zegt zelf, Xavi, dominant met passie, ambitie, aanvallend voetballen. Ik ga niet met vijf verdedigers spelen zoals de afgelopen jaar regelmatig is gedaan. Dus hopelijk gaan we leuker voetbal zien, attractiever voetbal zien, meer balbezit en meer doelpunten.
0: Ja. Ik hoor mensen roepen 4-2-3, weet ik veel, allemaal van die
5: 4-3-2-1.
0: Ja, dat zou ook bijvoorbeeld 7-2-1 kunnen.
4: Niet onder Xavi, nee. Want hij wil al niet met vijf verdedigers spelen. Dus laat staan met zeven. Ik denk dat je eerder moet denken aan vier verdedigers of drie verdedigers.
0: Okay.
4: Dus we gaan meer naar voren spelen. Meer op de helft van de tegenstander. Dat is in ieder geval de belofte die net is gedaan.
0: Suus, even man-to-man, friend-to-friend. Vertrouw je hem?
4: Ik vind het een interessante aanstelling. Maar ik vind het ook een aanstelling waar we nog maar van moeten zien hoe dat gaat. Hij heeft niet heel veel ervaring als coach. Kijk, hij is als speler echt een hele grote speler geweest. En in een team en in teams die heel veel succes hebben gebracht. Hè, Barcelona heeft hij alles mee gewonnen. Misschien wel het beste clubteam ter wereld ooit. Hij heeft met Spanje Europees kampioen geworden, wereldkampioen geworden. Ze zijn de uitvinders dat team van tiki-taka voetbal. Dus dat ziet er heel goed uit. Maar zijn ervaring als coach die is veel minder. Hij heeft een paar jaar in Qatar gewerkt. Daarna een aantal jaar voor Barcelona als hoofdtrainer. Daar heeft hij in eerste instantie een oké indruk gemaakt. Daarna werden de prestaties en ook het spel minder. Contract werd daar uiteindelijk niet verlengd. Ging een beetje weg door de achterdeur. Dus hij heeft ook nog een hele hoop te bewijzen. Dat wil hij de komende 4 jaar bij Oranje doen. Maar ja, het is wel eerst zien dan geloven. Want de afgelopen trainers hebben natuurlijk ook wel gezegd dat ze de Nederlandse, Hollandse school belangrijk vinden en dat ze het liefst aanvallend voetbal willen spelen. Maar daarna zijn ze allemaal de afgelopen jaren teruggegaan naar een verdedigend systeem, omdat ze zeiden, daar hebben wij nou eenmaal de spelers voor.
5: Is hij ook een beetje een mensenmens? Want het is nogal een team dat hij moet creëren. Hè? Hij moet er nou eens een keer één team van maken, met al die sterretjes.
4: Nou ja, Ik denk eigenlijk dat we 4 jaar geleden onder Louis van Gaal ook wel één team hebben gezien.
5: Ja.
4: Ik denk dat we toen wel boven verwachting gepresteerd hebben. Niet mooi gevoetbald, maar wel enigszins resultaat gevoetbald.
0: Ik vind het mooi dat ik jou dat hoor zeggen, eerlijk.
4: Ja. Maar Xavi heeft het zelf over dat hij, net bij de perspresentatie had hij erover dat hij een grote familie wilde creëren.
5: Oh.
4: En waarmee hij wilde gaan winnen. Dus hij heeft daar zelf wel vertrouwen in. Hij heeft ook al gesproken met een aantal belangrijke spelers. Virgil van Dijk gaat hij wel of niet door, dat weten we nog niet. De aanvoerder natuurlijk, 35 jaar oud. Hij heeft gesproken met Frenkie de Jong. Daar heeft hij ook mee gewerkt bij Barcelona. Dat is natuurlijk slim, hè. Probeert hij al een beetje draagvlak te creëren bij toch wel de grote jongens in die selectie. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Ook omdat hij natuurlijk spelers niet goed kent. Heel veel spelers uit Nederland niet goed kent. Spreken de taal niet, spreken een andere taal. Dus je moet wel zorgen dat je ook een band met elkaar krijgt.
0: Suze, in Spanje werd Xavi heethoofd genoemd. Match dat een beetje met de Nederlandse nuchterheid?
4: Nou, ik zou wel willen dat er af en toe wat meer heethoofdigheid was bij Oranje. Weet je, als ik kijk naar Argentinië, dit wereldkampioenschap, ja, daar kan je van alles van vinden. Maar zij gingen wel door roeien en ruiten voor de winst.
0: Kijk uit wat je zegt, hè, nu met Argentinië.
4: Goals, ja, ik weet het, maar ik vind dat ook wel mooi. Ja, je verliest er niet graag van, maar maakt er altijd een goal in de laatste minuut of in de verlenging. Absolute winnaarsmentaliteit. En dat mis ik wel bij de Nederlandse elftal.
0: Ik zou iets moois vertellen. Ik had een afspraakje met een mevrouw. En toen zei ik, wauw, dat Argentijnse, dat vond ik helemaal te gek. Toen was de date afgelopen. Die was zo boos.
4: Nou, dus... ja, maar Ruud, er zijn ook mensen die het dus wel heel mooi vinden. Dus daar moet je gewoon naar op zoek.
0: Oh, ja. Suze, dankjewel.
4: Veel plezier. Er is toch ook.
0: Suze van Kleef, dankjewel.

0: van de Rijn. M&N. En I Got A Little Something For You. Ook nog Alex Warren en Passenger. Straks na het nieuws van...
1: Ik dacht dat Brainpower was.
0: Wat?
1: M&M.
0: Dat was M&M. Straks na 6 uur hoor je hier op NPO Radio 2 Emily de Wild. Harry's dochter.
2: Hi, Em.
3: Hi, jongens. Wat leuk dit. Leuke combinatie.
0: Wat bedoel je, een leuke combinatie? Wat we aan hebben aan kleding?
3: Nou, ik heb dus een witte broek aan, Ruud.
1: Ja. Oh, dat doe je toch niet?
0: Maar het is buiten 25 graden, dan kan dat toch gewoon?
3: Ik heb overal vlekken.
0: Oh, wauw, wat heb je gedaan?
3: Ziet iedereen dit?
0: Heb je liggen vrij in het bos? Zie je?
3: Nee, was maar waar. Ik heb gewoon een drukke dag.
0: Oh. En dames en heren, Emily houdt haar voorheen hagelwitte broek omhoog. En die is helemaal... Wat heb je gedaan dan?
3: Ja, weet ik dus niet. Dat is dus...
0: Als iemand zegt vlekken in zijn broek en ik heb gewerkt... dan klinkt dat...
3: Ja, maar...
0: dat
3: toch
0: weet wat voor werk je hebt.
3: Ja, misschien ben ik wel kok.
0: Ja, dat
3: je hebt ook altijd witte kleding, ja? Hè? Vind ik ook wel. Waarom doen ze dat?
0: Heb jij lievelingsschoenen?
3: Nee.
0: Ik had net M&M. Nederlandse M&M, Brainpower. En die heeft dus allemaal setjes bij zijn sneakers. Heb je dat ook?
3: Sneakers? Nee, maar ik haat sneakers. Bij mezelf haat ik sneakers. Het staat mij ook niet. Staat jou wel, Eve? Sneakers.
1: Ik heb ook sneakers.
3: Ja, precies. Ik ben niet de sneakermeid.
1: Ik wel.
0: Okay. Wat ben je dan?
3: Ja. Ik heb zo'n vriend die zegt altijd... Emily, platte schoenen zijn voor mannen.
1: Ja, jij doet nooit hakken aan, hè?
3: Nee, ik heb heel veel hakken aan. Maar ik heb nu gewoon van die kaklovers.
0: Oh ja.
1: En een witte
3: vind je dat
1: broek.
3: Sexy? Kom zo uit het gooi.
0: Ja, ik vind dat wel sexy, ja.
1: Ja, hakken niet sexy.
0: Nou, die niet kakken zijn, die als kakken eruit zien...
3: Vind je sneakers sexy?
0: Nou, dat ligt aan wie ze uittrekt.
3: Mooi.
4: Leuk formulier.
0: De Gouden Strot vandaag?
3: Jazeker. In de Gouden Strot hebben we deze madame.
0: Ik zou bijna zeggen Björk, maar dat is geen Björk.
3: Anneke van Giersbergen van The Gathering. Ja, die is heel vaak aangevraagd. Briljante zangeres en Nederlands, wat natuurlijk te gek is.
0: En super lief. Ja, en maar dan mag je helemaal niet zeggen dat het seksistisch natuurlijk.
3: Ah, jij mag wel zeggen dat iemand knap is.
0: Ja, maar als ik het zeg, is het seksistisch. Of als... Nou goed. Wie ga je bellen?
3: We bellen over het programma van Omroep Zwart. Het heet Welkom Terug. Over Nederlanders met een migratieachtergrond... die teruggaan naar het land van hun ouders. Super interessant. Ja. Dus dat.
0: En dan zijn we allemaal scherp. Even scherp. Gij scherp.
4: Ja. Yeah. Brian Adams.
3: Summer of 69.
0: Dan hebben we toch lekker samen gewonnen. Ik gun het jullie wel namelijk. Zo
4: klink je anders niet.
3: Ja, de sfeer zit erin.
0: Ik gun het jullie wel. Veel plezier met Emily Claire de Wild. Wij zijn er morgen.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Oftewel Harry's dochter.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober... wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
8: Wat een grote zaal, als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil opa, het begint.
9: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijks leven.
2: vitepro.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van Voodoo.
19: Aldi.
22: 30 augustus start de week tegen kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
24: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
26: Of was.
25: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
26: En de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
27: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
20: Nu?
19: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van Voodoo.
19: Aldi.
27: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
25: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Het is 1 over 6. Goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS-journaal krijg je van Sydney Dijkers. Sydney, goedenavond.
29: Hi Emily, goedenavond. De politie in Groot-Brittannië heeft opnieuw mensen opgepakt vanwege de botsing tussen een personenauto en een politiewagen. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven, onder wie 2 agenten. Het gebeurde afgelopen weekend toen de auto tegen de richting in ging rijden. Het kwam hard aan bij het politiekorps, zegt de verslaggever van Sky News. En ze zet daar nu vol in op onderzoek naar georganiseerde misdaad.
30: This has been quite a distressing time for the force. In fact, it says that their robust response will continue in the weeks and months to come as we continue to tackle those that seek to cause harm to our communities and tackle serious and organized crime.
29: In de spookrijdende auto zaten 5 jonge mannen, van wie er 4 eerder waren veroordeeld voor geweld, ook tegen politieagenten. De Duitse vakbonden vrezen dat het banenverlies bij Volkswagen nog veel groter kan uitvallen dan tot nu toe werd gedacht. De bonden denken dat 140.000 arbeidsplaatsen verloren gaan. Het autobedrijf zelf had het eerder over 100.000 banen. Het gaat gewoon niet goed met het bedrijf, zegt correspondent Charlotte Waiers.
31: De fabrieken draaien niet op volle toeren en het is ook nog eens relatief duur om die auto's te maken. De topman Oliver Bloemen die schat dat sommige afdelingen 30% duurder zijn dan concurrenten. Ja, het bedrijf is te groot eigenlijk en volgens critici gaan ze ook niet snel genoeg met hun tijd mee. De omslag naar elektrisch rijden bijvoorbeeld, waar ook heel veel software voor nodig is. Dus ja, er zijn wel verbeteringen bij het bedrijf, maar te weinig eigenlijk voor een zekere toekomst.
29: De baas van Volkswagen gaat vanaf vandaag langs de fabrieken om personeel in te lichten. FC Twente vindt het erg teleurstellend dat er zondag geen fans van hen mee mogen naar de wedstrijd tegen Cambuur. De burgemeester van Leeuwarden besloot dit met de politie en het OM, nadat afgelopen zondag Feyenoord-supporters vuurwerk gooiden en daarbij raakten 7 mensen toen gewond. Er is nog gesproken met de partijen, zegt Twente-directeur Scholte, maar helaas... Oh, ja. Dan moet ik natuurlijk wel het fragmentje klaarzetten. Er is nog gesproken met de partijen over om het weer toe te staan dat dus fans inderdaad naar Cambuur gaan, naar die wedstrijd, maar helaas.
32: Ja, dat is heel onwenselijk. Ik ben dan misschien een romantisch voetballiefhebber, maar nou, laten we zeggen 8-9% van de mensen die in het stadion komen, die hebben ook gewoon diezelfde intenties en die geven daar op die manier ook vorm aan. Maar het gaat om een hele kleine doelgroep die maar steeds maar verpesten voor een hele grote groep mensen.
29: Het uitvak zat al vol voor zondagavond en de supporters moeten nu dus op tv kijken hoe FC Twente het opneemt tegen Cambuur. En nog meer sport. De 4e etappe van de Vuelta is vandaag gewonnen door Tadej Pogacar. De wielrenner fietste de laatste 50 kilometer solo in Andorra en pakte toen de rode trui. Na Pogacar kwam de Belg Jarno Widar als 2e over de streep. Vanaf de etappe van morgen is de Ronde van Spanje ook daadwerkelijk in Spanje. Het weer dan vanavond droog. Alleen in het zuiden wat wolken bij een graad of 13 uiteindelijk. Morgen zonnig, maar ook wat wolken en maximaal 25 graden.
3: Dankjewel, Sydney. Dan de files bij de ANWB is Tim Schaap. Hi, Tim.
33: Hey, hallo, goedenavond. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar niet te vroeg juichen, want er zijn nog een paar problemen die nog voor veel vertraging zorgen. Allereerst A16. Die is in beide richtingen dicht bij de gloednieuwe Rottermeerentunnel ten noorden van Rotterdam. Komt door technische problemen in de tunnel. Omrijden kan over de A20 en de A13. Hierdoor wordt het wel wel drukker op andere plekken. Denk dan bijvoorbeeld aan de A16, de A15 en ook nog eens de A4. Verder nog drukt op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. 11 kilometer, 20 minuten nog na een eerder ongeluk. Dan ook een eerder ongeluk op de A4 komende vanuit Amsterdam. Ben je onderweg richting Den Haag, file voor Roelevarensveen. 9 kilometer vanaf knooppunt De Hoek. Wel geteld 20 minuten, terwijl de weg wel weer helemaal vrij is.
3: Dankjewel.
22: 30 augustus start de week tegen kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
0: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
1: Of was.
25: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
1: En de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
27: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
27: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
25: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo. ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen... voor dromers die vooruit willen.
24: Vol energie het nieuwe schooljaar in... Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
26: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het Oor wil

0: Bryan Adams en Summer of 69. Je weet waar het over gaat, hè? Over peace and love. Nee, is niet waar. Over het minnenspel.
1: NPO.
0: Anyway, goede avond op deze 25 augustus. Het is nog even augustus, hè? Nog even augustus. Wordt ook wel de oogstmaand genoemd. Heb jij nog iets geoogst? Paprika's uit je tuin? Of lof? Of een boete op die ene N-weg? Of een date op Grindr? Of valt er helemaal niks te oogsten en lig je gewoon lang uit op de bank met chocolade sinaasnippers? Dat is ook herkenbaar en lekker, laat ze smaken. Vandaag in de show, ja, wat als je Nederland verlaat om te verhuizen naar het buitenland en dan niet om een bed and breakfast te beginnen, maar om terug te keren naar het land van je ouders, waar die oorspronkelijk vandaan komen, of misschien wel je geboorteland dat je ooit hebt moeten verlaten. Hoe is dat en wat komt er allemaal bij kijken? Dat hoor je zo meteen. En het is dinsdag, dus we doen een gouden strot, en in die gouden strot vandaag niemand minder dan een van Nederlands mooiste stemmen. Ik heb het over Anneke van Giersbergen van onder andere The Gathering. Dus die hoor je lekker vandaag. Eerst een andere geweldenaar. Ik heb het over Bob Marley en zijn Wailers.

Karol G samen met Bruno Mars hier op NPO Radio 2. In het oorwel ook, wat ben je? Goeie avond nog steeds. We gaan heel even terug naar 1993 voor Cannonball van The Breeders. De band waar de immens coole Kim Deal in zit en haar zus samen. Voor die tijd was Kim Deal bassist bij de Pixies, waar het verre van gezellig was, want Kim Deal werd veel populairder dan de frontman, Black Francis. En ze wilde veel meer schrijven en dat zat hem totaal niet lekker. En tijdens de opnames van Cannonball stormde Kims zus Kelly de studio in om te vertellen dat hij Black Francis dus de stekker uit de band had getrokken, uit de Pixies. Het interesseerde Kim Deal helemaal niks. En ze zei, prima, we gaan lekker door met onze band. En nu aan de kant, want ik ga lekker deze plaat inzingen. Nou, en gelukkig maar, want het werd een hit, jongen. Oh, en ik draai hem graag voor je. Dit is Cannonball.

voor The Breeders en Cannonball. Ik krijg een appje van Joppie die zegt: hi Emily, we zijn bijna thuis na het zeilen. Hoe kan die lezen dan? Zeilen op het Sneekermeer. En mijn dochter Maud is fan van BTS. Oh, wat leuk, die K-pop, geweldige K-pop band. En ik ben dan weer Team Coldplay. En die hebben dus met z'n tweeën een geweldig nummer. Het heet My Universe. Ja, leuk.

0: samen met BTS en My Universe. Inmiddels is het 6:30. De NOS headlines krijg je van Sydney Dijkers. Sydney, goedenavond.
1: Ah ja, meneer, goedenavond. De man die is opgepakt vanwege de dood van een bewoner van een zorginstelling in Oorschot wordt morgen voorgeleid. Volgens Omroep Brabant gaat het om een verpleger van 26 jaar van het woonzorgcentrum. De overleden bewoner werd vrijdagavond gevonden. De politie ging al snel uit van een niet-natuurlijke dood en startte een onderzoek. Amerikaanse media melden dat CIA-directeur John Ratcliffe in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou daar gesprekken hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en het Kremlin reageren ook nog niet op vragen. Nieuwsite Axios meldt wel dat Oekraïne gevraagd zou zijn Moskou niet aan te vallen, zolang die Amerikaanse delegatie daar is. En in Goes wordt de originele pyjama van meneer Cactus en het jurkje van mevrouw Stemband geveild voor het goede doel. TV-programma De Grote Meneer Cactus Show werd uitgezonden natuurlijk in de jaren 80 en 90. De actie is onderdeel van de buurtvereniging in het dorp Wemeldingen, waar mevrouw Cactus vandaan komt. En de verwachtingen zijn hoog, zegt de organisator.
2: Dat loopt nog niet echt storm, dus er kunnen nog echt biedingen bij gaan komen. Maar ik verwacht dat heel veel mensen op de

0: laatste moment gaan wachten en dan gelijk door gaan bieden.
1: Op 5 september wordt bekend hoeveel er voor de kledingstukken is geboden. Dat gaat allemaal naar een aantal goede doelen. En de koper krijgt er ook een echtheidscertificaat bij, ondertekend door mevrouw Stemband zelf. Het weer vanavond droog, alleen in het zuiden wat wolken. Het is daarbij een graad of 13. Morgen zonnig, maar ook wat wolken en een maximaal 25 graden.
2: Dankjewel Sydney. Dan de files bij de ANWB is nog steeds Tim Schaap. Hi Tim.
3: Hey hallo. Ja, helaas nog wel wat slecht nieuws, want we zijn nog niet bepaald filevrij. Het grootste probleem is nog steeds die A16. Daar heb je in beide richtingen een afgesloten rotte merentunnel. In beide richtingen is die weg dicht door technische problemen. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Ik weet wel dat je kunt omrijden. Volg dan de A20 en de A13. Verder ook nog een lange file op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen Velzen en Akersloot, 8 kilometer en 30 minuten. De weg is daar wel weer vrij na een ongeluk. Dan nog één rijstrook minder op de A7, Zaanstad-Hoorn. Tussen Zaandam en Weidewormer, 4 kilometer en 10 minuten. Door een pechgeval is de linker rijstrook afgekruist.
2: Dankjewel.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Wrecking Ball van Lenny Monsoon. NPO Radio 2.

0: Wrecking Ball, de topsong van Lenny Monsou. Deze week te gek, hoor. Ja, wat gebeurt er als je Nederland achterlaat om een nieuw leven op te bouwen in het land waar jij zelf of je ouders vandaan komen? Dit is een nieuwe 8-delige reality-serie Welkom Terug van Omroep Zwart. En daarin gaan 6 jonge Nederlanders met een migratieachtergrond die stap daadwerkelijk zetten. Een van hen is Pierre Semoudenge, die benieuwd is of zijn geboorteland Rwanda weer een kans moet krijgen voor hem. Pierre, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, jij bent dus een van de mensen die wordt gevolgd in Welkom Terug. Je bent als heel jong kindje weggegaan uit Rwanda vanwege de oorlog. Jij was 7 jaar toen je in Nederland terechtkwam, toch?
1: Dat klopt.
0: Ja, en in het programma gaan we zien hoe het voor jou is om terug te gaan naar Rwanda. Wat was voor jou die motivatie om hier aan mee te doen?
1: Ja, mooie vraag. Kijk, mijn motivatie is altijd geweten waar ik vandaan kom. Mijn land van geboorte altijd geweten. Maar ook die tijd voordat ik naar Nederland kwam. Mm-hmm. Ja, dat heeft mijn jeugd natuurlijk getekend. En dus altijd nieuwsgierig geweest van, hey, wat is dan thuis?
0: Ja.
1: Ik ben hier in Nederland groot geworden. Ik heb me hier leren thuis voelen. Maar ook vooral leren thuis voelen. Sommige plekken die voelen vanzelfsprekend als thuis. En dat is wat ik altijd voelde naar Rwanda. Een stukje van belonging wat van mij daar verbonden is.
0: Ja.
1: Maar hier niet eigenlijk vanzelfsprekend aanwezig is.
0: Ja, maar als je dan terug bent in Rwanda, hè, was er dan voor jou alsnog een cultuurschok?
1: Ja, enigszins wel.
0: Ja, dat lijkt me ook. Omdat je natuurlijk 7 was toen je naar... Hoe oud ben je nu?
1: Ik ben nu 32.
0: 32, ja. Dat is wel er zit aardig wat tussen. Word jij daar bijvoorbeeld als buitenlander aangekeken?
1: Ja, zeker.
0: Oh ja? Wat lijp eigenlijk.
1: Ja, best wel gek. Het zit hem in kleine dingen. Ik kan me herinneren. Ja, ik loop over straat en ik loop daar natuurlijk als Nederlander met mijn Nederlandse houding. Maar ook mijn kledingstijl. Het is daar niet vanzelfsprekend, leerde ik, dat als je als volwassen man dat je in een korte broek rondloopt.
0: Oh nee.
1: Nou, ik denk natuurlijk, ja, is dat prachtig weer, ja. Lekker warm. En ik heb mijn korte broeken aan op straat en iedereen kijkt me aan. Op een gegeven moment, na 2 dagen vraag ik aan mijn familie en netwerk, maar wat is het nou dan? Wat is het? Is het mijn haas, mijn baard? Zeg, Pierre, in de afgelopen dagen heb je überhaupt een man gezien in een korte broek rondloopt?
0: Wat is het? Ja, niemand wil jouw knieën zien. Daar komt het op neer. Hey, maar wat waren de reacties van mensen in Nederland toen je aangaf terug te willen naar Rwanda?
1: Ja, dat liep ook uiteen. Mensen die dicht bij me staan en die een soortgelijke achtergrond hebben als ik, die denken van, hey, is dat wel verstandig? Is het veilig? Moet je dat wel doen? En anderen die zeggen van, ja, tuurlijk, je moet het doen. Je gewoon kijken waar je vandaan komt, waar je roots liggen. Je praat er altijd over en je droomt van, ja, gewoon doen. En dat was, die tweestrijd leefde ook voort in mij. Niet alleen in mijn omgeving, maar ook in mezelf. En dat maakte deze reis ook wel een spannende stap voor mij.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat als je inderdaad eigenlijk uit 2 landen komt, dat je misschien nooit helemaal ergens bij hoort, 100% voor je eigen gevoel, maar misschien ook voor de omgeving. Ben jij daar beter in geworden of denk je er nog steeds hetzelfde over nu je dit programma hebt gemaakt?
1: Ik denk dat het beeld is bevestigd.
0: Oké, okay, ja.
1: Ja. Ja, dat beeld is voor mij wel bevestigd. Wat ik aangaf, ik heb altijd geweten waar ik vandaan kom. Ook heel sterk dat gevoeld binnen in mij. En tegelijkertijd zijn er zoveel dingen die vanzelfsprekend zijn vanuit mijn culturele erfgoed als Rwandese geboren man.
0: Ja.
1: Maar ook hier in Nederland zijn er ook dingen die zo vanzelfsprekend zijn. De directheid, niet op je mondje gevallen zijn. En tegelijkertijd merkte ik juist daar in Rwanda dat ik ook een bepaalde mate van culturele nederigheid moest toepassen.
0: Oh, ja. Ja, je was gewoon een botte Hollander eigenlijk. En je moet daar misschien met veel meer sociaal gegeleid dingen doen. Moet ik het zo zien?
1: Ja, dat je het beste is gelijk.
0: Ja,
1: en daar waar je misschien binnenkomt wandelen en zegt, hey, ik zie dit of ik denk zo. We kunnen het ook zo doen. Denk, oh ja, wacht, even pas op de plaats en waarnemen en ervaren hoe doen mensen het hier en is dat ook een manier dat bij mij past? Nou, dat brengt natuurlijk nieuwsgierigheid met zich mee. Maar ook een mate van flexibiliteit. Mee kunnen bewegen in de stroom van de nieuwe omgeving.
0: Ik ben benieuwd hoor. Vanavond is het dus op tv. Hè? Om 8:15 vanavond is het te zien op NPO 3. En er staat op NPO Start. Het programma heet Welkom Terug. Jij bent dus een van de mensen die gevolgd is door Omroep Zwart. Ik ben heel benieuwd. Ik ga je niet vragen van heb je nou een besluit genomen of je naar Rwanda wil of Nederland wil blijven. Want dat gaan we hopelijk nog zien in het programma. Pierre, dank je wel. En we gaan kijken. Ja.

Een lekkere plaatje om op uit te buiken. Een lekker plaatje om op uit te buiken, Emily. Vandaag heb ik voor je Suzanne Vega. Maar een keer wat anders dan Tom's Diner of haar andere hit Luca. Gewoon het prachtige, melancholische Solitude Standing.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
4: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
15: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
14: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, Renate Kok. Zijn er nog files, Tim Schaap?
17: Ja, helaas wel. Ja, nog een paar, hoor. Allereerst de A16, die is nog steeds dicht ten noorden van Rotterdam in de gloednieuwe Rottermeerentunnel door technische problemen. In beide richtingen omrijden dus, kan over de A20 en de A13. En bij Akersloot staat nog een kapotte vrachtwagen op de A9 vanuit Amstelveen. Als je onderweg bent richting Alkmaar, heb je een file van 10 minuten vanaf knooppunt Beverwijk.
16: Dankjewel.
17: Hoi, hoor.
16: Zometeen Anneke van Giersbergen in de Gouden Strot en Joe Jackson Steppin' Out in de albumversie. Yay!
18: Ster. Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
19: Hey, wat is dat?
20: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
19: Doe maar duur.
20: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
21: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we al.
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
25: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
26: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
27: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14.99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
28: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
29: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
28: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
30: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
31: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
32: Dit is Willem van Oranje, de musical.
1: Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
31: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het oor wil

0: God, wat is het er een briljante plaat. Joe Jackson en Steppin' Out.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Goedenavond nogmaals. Welkom thuis voor jou trouwens. Als je net terug bent van je vakantie uit Zuid-Spanje en weer moet wennen aan de smaak van water. In Nederland. Dat er geen chloor in zit, tenminste. Niet dat we weten. Nee, proef niet aan chloor. Soms ook in Engeland als ik daar een glas water neem, denk ik, oh ja, ik heb nou witte tanden.
3: Ja. En hier wordt het natuurlijk allemaal lekker gefilterd in de Amsterdamse waterleidingduinen.
0: Ja. Ja, met alle herten. Door alle herten.
3: Damherten.
0: Damherten die er zijn. Goed, zometeen de Gouden Strot, want het is dinsdag. Anneke van Giersbergen bespreek ik vandaag. Wist jij dat zij de stem is van allemaal verschillende Efteling-attracties? Zo is ze bijvoorbeeld de stem van de Witte Wieven in de Baron. Ook dat kan zij dus. Ik snap Efteling-huiscomponist René Merkelbach ook wel, hoor. Want haar stem leent zich natuurlijk perfect voor dit soort prachtige muzikale stukken. Zometeen meer over Anneke met een speciale boodschap over Anneke van een heel speciale artiest. Dus ik zou maar lekker blijven luisteren. Femke doet dat ook. Die zegt, hi Emily, mijn 15-jarige zoon Ilja is helemaal fan van Jamiroquai en die heeft vorige week zijn allereerste cd gekocht. Van Jamiroquai wil ik Virtual Insanity draaien. Natuurlijk wil ik dat. Wat een goede smaak, Ilja. Heel vet. En dankjewel voor je appje.

0: Dit is Stella Lefty. Stella Lefkowski heet ze eigenlijk, uit Chicago, Illinois. En dan zingt ze weer over Boston. Snap jij het nog?
1: De Gouden Strot. Een ode aan de beste stemmen please, aller tijden.
2: Please, please.
0: Ja, vandaag in de Gouden Strot een zeer bijzondere, krachtige stem uit eigen land.

0: En je hoort haar hier live. Het is Anneke van Giersbergen. Anneke van Giersbergen, geboren in 1973 in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Op haar zevende begint ze al met zingen. En ze vindt haar plek in allemaal koortjes op school. Ze volgt intensieve zanglessen en ze speelt in allemaal verschillende popbandjes. Totdat Anneke in 1994 auditie doet bij metalband The Gathering. Haar eerste echte grote stap in de muziekscene was dat, waarmee ze, ja, ze heeft daar gewoon hele warme herinneringen aan.
1: Toen ik in The Gathering kwam zingen, dat was eigenlijk een hele leuke, onbezorgde tijd. Want er was niks anders dan, ja, muziek. We hadden geen kinderen, geen hypotheken.
0: Mooie.
1: Onbezonnen en onbezorgd.
0: Precies. Nou, de komst van Anneke bij The Gathering blijkt een gouden zet, want haar mooie stem, die eigenlijk even mooi is als haar verschijning, levert haar heel veel nieuwe fans op. En met het verschijnen van het album Man the Lion, daarop de plaat Strange Machines. Ze bereikt het grote publiek.
2: Waarom is dit zo'n hit geworden?
3: Het was eigenlijk iets nieuws, sowieso. Dikke gitaarmuur met een mooie engelachtige zang.
2: Die echt heel goed kan zingen, ja.
0: Ja, al dus Gathering-bandgenoten Hans en René Rutte. Maar wat maakt dan dat die stem van Anneke zo goed en zo aantrekkelijk in het gehoor ligt? Nou, ze kan heel groot zingen zonder dat het voelt alsof ze een, ja, soort met een vocale sloophamer de woonkamer binnenkomt. Hè. Haar stem is loepzuiver, die is helder, maar heeft tegelijkertijd warmte en emotie. Een stem die eigenlijk dwars door een muur van gitaren heen kan vliegen, maar je net zo makkelijk bij een kampvuur compleet stil krijgt. En echt herkenbaar ook. Het is herkenbaar Anneke van Giersbergen.

0: Ja, en ga zo maar door, ga zo maar door. Nou, buiten The Gathering houdt Anneke zich ook nog bezig met heel veel andere projecten. Zo toert ze solo de wereld over. En ze heeft nog een Kate Bush tour gedaan. Ze is ook met haar live band heel veel te bewonderen op festivals. En ze deed ook mee aan het tv-programma Beste Zangers. Anneke is een inspiratiebron voor een hele nieuwe generatie zangeressen geweest. Onder wie? Floor Jansen van Nightwish. Hoor maar.
1: Anneke is voor mij de eerste metalstem die ik hoorde, die maakte dat ik dacht, dat wil ik ook. En niet, dat kan ik ook. Want haar ongelofelijke geluid blies mij helemaal omver. Toen was het met Strange Machines op de radio. En dan hebben we het echt over lang geleden. Maar probeer dit maar eens vol te houden al die jaren. Dus nu live is het nog steeds gewoon absoluut knallen. Ook nu weer met The Gathering, helemaal te gek. Anneke is ook een ontzettend lieve vrouw. Voetjes op de vloer, heeft alles al gedaan, alles gezien. Pakt alles aan. Mega powerhouse. Maar wel een hele lieve, echte vrouw. What you see is what you get. En ze durft gewoon 100% zichzelf te zijn. Ja, Anneke, je bent gewoon een top 5.
0: Ja, ik heb hier weinig aan toe te voegen. Dankjewel, Floor Jansen, voor je lieve berichtje over Anneke. En Anneke, welkom in de Gouden Strot.

0: Fraction, Too Much Friction en daarvoor The Gathering Strange Machines met een hoofdrol voor Anneke van Giersbergen in de Gouden Strot. Strange Machines is trouwens ook altijd te horen in de top 2000. Hè. Standaard zo'n beetje. Wordt ieder jaar weer ingestemd. Vorig jaar stond hij op 702 maar liefst. Niti zegt, we krijgen allemaal reacties over Anneke, dankjewel. Niti zegt, leuk Emily Anneke. Ik was bij een van de eerste concerten van The Gathering. Het was geweldig. En zij is, naar mijn bescheiden mening, toch wel de beste zangeres van Nederland en sowieso de aardigste. En dat zegt ook iedereen hoe ontzettend aardig Anneke van Giersbergen is. En ik kan je vertellen, ik kan het beamen. Minder leuk is dat er nog steeds files zijn bij de ANWB, is Helene de Geest. Hi Helene.
1: Hallo. Ja, wat problemen bij Rotterdam zijn er op dit moment. Die waren er al lang op de A16 Breda-Rotterdam, want de Rottemerentunnel is daar in beide richtingen dicht door technische problemen. Betekende dat je om moest rijden over de A20... maar daar is nu een ongeluk gebeurd van Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn nu twee rijstroken dicht en de vertraging vanaf Rotterdam-Delfshaven is ongeveer een half uur.
0: Dankjewel.

0: Ik heb zo'n idee dat als deze wordt gedraaid op de radio, dat half Nederland dan aan het meefluiten is.
1: Ik denk dat het ook zo is. Ja,
0: ik moest mezelf erg inhouden om het niet te doen, namelijk. Even kijken, volgende week hebben we natuurlijk die NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Dan zitten we een hele week lang live in Doorn. Vanaf vakantiepark RCN Het Grote Bos. Daar zijn allemaal artiesten die komen optreden. We vragen natuurlijk aandacht voor KWF, maar er komen ook allemaal hele vette artiesten optreden. Dan heb ik het over Direct, Davina Michel die komt, Ilse Lange natuurlijk, Somjeu. Maar Douwe Bob komt ook en die komt volgens mij donderdag uit mijn hoofd. Daar kun je bij zijn, je hoeft je niet ervoor aan te melden. Je moet gewoon lekker langskomen en dan geniet je van een waarschijnlijk geweldig concert.

0: met haar blote ass op een of ander marinefregat liep of zo. Dat was toch het hele ding met deze clip. Weet je wat ik bedoel? Of niet? Van Cher? Ja, toch? Dat is toch deze clip?
1: Ik weet het even niet, maar ik vind het zo specifiek dat het bijna niet...
0: niet uit mijn hoofd, nou, uit mijn hoofd kan komen. Volgens mij wel. Volgens mij is het zat ze op zo'n marinefregat en dan loopt ze heen en weer in een soort panty met een string. Met haar blote ass, waanzinnig lichaam trouwens.
2: Ja. De NPO Radio
0: klinkt als Cher. Klinkt als Cher. Ja. Is ook Cher. Wacht, ik ga heel even die clip opzoeken. Clip. Ja. Zie jij hem of niet? Zie jij mijn scherm? Ja, dit is een soort marinefregat van, ik denk, Amerika. En daar loopt Cher in... ja, wat is dit voor outfit?
1: Ja, weinig verhullend.
0: Licht ontvlambaar. Ja. Ja, Cher, wat een legend, hè, zei hij. Kijk, in een soort panty met een soort jarretels. En dan draaide ze zich om en dan kabam, hele ass eruit. Nou, goed. Anyways, Cher dus, if I could turn back time. Ik kreeg een appje van Roeland. Die zegt, hi Emily. We rijden nu net over de grens bij Luik en we zijn dus bijna thuis na een fijne vakantie. Ik heb zin in een nummer dat echt voelt als thuiskomen. En hij wil deze horen. Ik snap dat. Dit is echt zo'n roadtrip nummer. First Aid Kit en My Silver Lining. Prachtig. Dankjewel, Roeland.

0: First Aid Kid en My Silver Lining. Er wordt nog aardig gereageerd op... op die clip van Cher, If I Could Turn Back Time. Dat ja, ze daar. Nou ja, zij heeft toen op een fregat van de marine in Amerika... Ja. Heeft ze die clip opgenomen. Martijn zegt, dat schip ligt in Pearl Harbor... en daar kun je op, dat kun je bezoeken. Maar zij was daar heen en weer aan dartelen over het dek... in een soort van string, met een panty. Legendarische clip, legendarische vrouw natuurlijk. En Norbert zegt, daar is nog veel gezeik over geweest. Want allemaal NAVO-officieren, of NAVO-officieren... allemaal van die Navy-officieren, die hebben op een kop gekregen.
1: Maar dat fregat is dus een soort museum geworden?
0: Volgens mij wel, maar niet dankzij haar, maar gewoon.
1: Nee, dat snap ik. Maar het fregat wordt niet meer gebruikt. Het is een museum.
0: Het is een museumstuk.
1: Over musea gesproken.
0: Ja?
1: Afgelopen weekend heb ik een museum bezocht. Lang geleden dat ik in een museum stond. Hoor. Maar afgelopen weekend ben ik naar het MoCo Museum in Amsterdam geweest.
0: Ja?
1: Ken je het?
0: Nee.
1: Banksy hangt daar.
0: Oh,
1: dus dan
0: leuk.
1: Kun je Banksy werk van dichtbij zien. Ik weet niet of je daar een bepaald...
0: Banksy is te gek, ja.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat hangt daar. Maar je hebt dus ook de hele immersive, zeg maar... de kunstwerken die dan zijn opgebouwd uit ledschermen... waar je dan in gaat staan.
0: Ja.
1: En dan heb je dus het kunstwerk helemaal om je heen. Nou ja, ik was echt helemaal onder de indruk.
0: Wat gek.
1: Ik had nooit verwacht dat ik een museum zo leuk zou vinden. Het is gewoon bijna een promopraatje voor het MoCo Museum.
0: MoCo Museum.
1: MoCo in Amsterdam.
0: Oké.
1: Okay. Bij het Museumplein.
0: Museumplein, oh, daar ben ik nooit geweest. Ik ben echt wel een frequent museumbezoeker, maar daar ben ik niet geweest.
1: Kijk,
0: nee.
1: Amsterdam is een leuke stad. dat zure gezicht hoef je niet erbij te zetten.
0: Leuke stad. Ja. Leuke stad, nee.
1: Wat ik heb gedaan, ik had een vriend uit Woerden kwam bij mij op bezoek. En wat ik heb gedaan is, ik had dan online had ik een rondvaart geboekt.
0: Ja.
1: In zo'n rondvaartboot.
0: Ja, door de grachten.
1: Ja. Nou, deze rondvaart die duurde 75 minuten, dus een uur en een kwartier. Dat was hartstikke leuk. Want je ziet dan Amsterdam vanaf het water.
0: Ja.
1: En je hoort dan wat meer over die gebouwen waar je normaal gewoon voorbij loopt.
0: Ja.
1: Om vervolgens naar het MoCo Museum te gaan en daar de dag af te maken. Nou ja,
0: even toeristen in eigen
1: stad. Doe er je voordeel mee.
0: Ja, leuk. Dankjewel, lieve Morad. Ja, zometeen meer Morad. En ik ben er morgen weer om 6. Tot dan. Dag.
2: Dit is NPO Radio 2. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl. Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je inclusief gratis parkeren en drankjes... van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: 30 augustus start de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek...
16: en de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu!
9: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
10: Nu haal hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
17: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Dit
4: Dit is NPO Radio 2.
14: 8:00, Renate Kok met het NOS Journaal. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto en 6 anderen raakten gewond. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van een besmet ei overleden. In Nederland is verder niks aan de hand. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne wel hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord-supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten toen gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarop om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
16: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van. En dat is sportief natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
14: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En zojuist bereikt ons het bericht dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden, Emily.
19: Jeetje, wat een nieuws ineens. Ik ben er helemaal beduust van.
1: Zometeen meer.
20: Ster. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
23: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
22: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
24: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
26: Anders ga je mis.
27: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
28: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
29: ik red me wel hoor.
28: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
30: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram, voor maar €1,49.
0: Lidl, je verdient het.
3: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Met Morad.
5: Bond.
6: Zomer op je radio. NPO Radio 2.
7: The wind changes first.

0: Toto Africa op NPO Radio 2. En we begonnen de uitzending met het bericht dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden. Emily, je hebt meer details.
1: Ja, ontzettend droevig. Ze heeft 2 dagen geleden is er een statement uitgegaan dat ze heel lang slechte gezondheid heeft gehad. Toen heeft ze gezegd, ik heb heel lang voor mijn man moeten zorgen, die is overleden. En toen heb ik mezelf eigenlijk een beetje laten gaan, met niet echt op mijn eigen health issues, zeg maar, ingegaan. Maar dat ze wel van plan is om weer van alles op te pakken. Maar ze is alsnog zelf overleden. Dat is net bekend geworden, net bekendgemaakt door haar neef, volgens mij.
0: Brian Seaver, inderdaad, die heeft het een paar minuten geleden online gezet.
2: Hey everyone, my name is Brian Seaver, son of Cassie Parton. And I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean, sister, sis, Aunt Granny to one generation and Gigi to the next. This video announcement is something Dolly asked of me years ago, before I fully absorbed it as a future reality. As her head of security for more than 2 decades, a role my father Larry held before me, I have imagined the heaviness of this moment, but haven't truly felt it until now. It is an honor. An honor that is mixed with absolute pride and great sadness. But sadness lies with us, not with Dolly. Dolly has lived in the light and is in the arms of Jesus, surely met by Carl, her parents and countless others who have watched her and longed for her to meet them in the heavens.
1: Ja, het is ook zo droevig. 80 jaar was ze, maar voor heel veel mensen, ook voor mij, ook voor jou, was het iemand die onsterfelijk was.
0: En maar ze was zelf ook strijdbaar, was je net.
1: Strijdbaar. Ja. Ze is echt zo'n vrouw die altijd doorgaat. Een enorme feminist, enorm pionier in de muziekgeschiedenis, ook voor andere vrouwen. Te gekke vrouw, enorme goede liedjeschrijver. I Will Always Love You heeft ze ooit geschreven natuurlijk. Die is toen. Toen ging Elvis er achteraan en die wilde deze plaat coveren. Toen zei ze, nee, ik hou hem zelf. Gek toch? Wat een gemis. Dolly Parton, overleden op 80-jarige leeftijd. Nou, we gaan haar wel missen, zeg.

0: Mooi, Dolly Parton, I Will Always Love You. Ja, de lading die dan zo'n plaat meekrijgt. Ook heel veel reacties natuurlijk in de NPO-luister-app. Sjoer die zegt, oh ja, en dan die knijter met Kenny Rogers natuurlijk nog. Rest in peace, Dolly. Jos die zegt, nee, Dolly, wat een mooi mens. Ook Julia, Mike, Daan en een heleboel anderen die leven mee. Emily, je had het over, ja, Morad, zoek even Bury Me Under the Weeping Willow erbij. Ja. Wat is dat voor plaat?
1: Nou kijk, Dolly Parton die komt uit de wereld van bluegrass en country natuurlijk. Die had zeg maar eekhoorns thuis in haar jeugd. Die was zo straatarm.
0: Ja.
1: Haar liefde voor bluegrass zat ook heel vaak in Nashville natuurlijk, daar waar ze al die nummers speelde. En zij was ook een begenadigd gitarist, ook met die nepnagels later, maar eerder ook zonder nepnagels. En in volgens mij was dit in Nashville in hoe heet die theater nou? Ik ben nog geweest ook. Daar speelt ze dus een versie van Bury Me Under the Weeping Willow Tree. Bury Me Under the Weeping Willow. In 1976 doet ze dat daar samen met andere country-artiesten Emmylou Harris en Linda Ronstadt. En dat is zo prachtig. Dolly doet de lead op gitaar en die andere vrouwen die ondersteunen haar stem. En dan hoor je ook hoe iconisch haar stem is en hoe goed ze was.

0: Mooi toch dit?
1: Ook wel echt dat geluid uit de 70's, hè?
0: Echt dat oude geluid van de Ryman Theater. Dat is wat ik bedoelde van Dolly Parton en wat zij allemaal kon en wat zij heeft betekend voor andere artiesten. Wat een gemis.
1: En ze zal ongetwijfeld ontzettend veel betekend hebben voor de mensen die op dit moment luisteren naar de radio. Dus als je denkt van, hé, maar Morad, draai deze even van Dolly Parton. Laat me dat dan even weten via de NPO Luister-app. En waarom die ene plaat?

0: Daft Punk Horizon op NPO Radio 2. We kunnen toch wel zeggen dat dit uur in het teken staat van het overlijden van Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Er komen zoveel berichten binnen via de NPO Luister-app. Ik lees hier onder andere Roberto. Ik lees net dat Dolly Parton 80-jarige leeftijd is overleden. Wat een schok, wat een icoon. Groetjes van Roberto. Julia ook. Rest in peace, Dolly. En zo nog veel meer van die berichten. Maar,
1: ik zag ook dat Bas die appt gecondoleerd met het verlies van Dolly Parton. Zij is dus zo groot dat je dat tegen elkaar zegt.
0: Ja.
1: Alles staat ineens stil van Dolly Parton. Een van de echte grootheden is er niet meer.
0: Hey Loes, goedenavond.
2: Hallo, bij ons is het ochtend.
1: Ochtend,
0: want ik bel met Amerika.
2: Ja, je belt met Amerika. Het is bij ons bijna 11:30. Wat? En we hoorden net over het overlijden van Dolly Parton.
0: Ja.
2: Het zal hier in Amerika best wel heel groot worden, denk ik. Ik zit hier met mijn kleinkinderen. Mijn kleindochter was ook nogal fan van Dolly. Vooral Jolene. Maar ik vond altijd het liedje met Kenny Rogers zo geweldig. Island in the Sun. Ik vond
0: Island in the Stream,
2: super.
0: Ja, hij komt zo ontzettend vaak binnen. Dat zegt wat over deze plaat.
2: Ja, geen idee. Ik vond hem altijd geweldig.
0: Ja, Island in the Stream. Ja,
1: maar wat mooi dat het generatie overstijgend is. Dat jouw kleindochter, zei je geloof ik, dat die ook fan was. Die kende Dolly Parton ook.
2: Ja. We hebben net, zij heeft ook een telefoon. En we hebben net wat liedjes van haar op haar telefoon gedraaid. Maar ik zei, nou gaan we even naar de Nederlandse radio luisteren. Ik zei, vandaag is het ook heel groot.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream. Speciaal voor jou en voor iedereen die op dit moment luistert. Met misschien wel een klein traantje in zijn ooghoek. Dankjewel, Loes.
2: Inderdaad. Thank you so much.

0: 3-2-1 op NPO Radio 2. We eren hier Dolly Parton, want die is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat nieuws kwam een paar minuten geleden naar buiten. Emily, je had het over hoe bijzonder deze vrouw was ook in interviews.
1: Ja, sowieso een bijzondere vrouw. Want je moet je wel realiseren dat Dolly Parton, die kwam uit een superarm dorpje in de Appalachian Mountains in Tennessee. Waar ze dus, wat ik net al zei, alleen maar eekhoorns aten en supergelovig waren. Naar de kerk gingen heel veel, ze zong ook in de kerk. En zij is behoorlijk streng christelijk opgevoed. En mooi meisje, toen al, blond haar, mooi kind. Die een ontzettende interesse had in uiterlijk vertoon van een mooie vrouw in het dorp. Maar daar vond haar moeder wel iets van.
2: It was not allowed to wear makeup in the hair. And the most beautiful girl, woman I had ever seen in my life lived. We didn't go to town that much, but when I would go to see her because she had these long red fingernails. She wore bright lipstick. She had peroxide blonde hair, wore tight clothes, short. And I thought she is the most beautiful thing I had ever seen. And my mother said, oh, she's just trash. She's just a tramp. And I thought, that's what I want to be when I grow up.
1: Oh ja, ze was ook zo grappig.
0: Zelfspot.
1: Heel gevat, heel intelligent, ja. Hè. En ze zei vaak ook, it takes a lot of money to look this cheap. En dan had ze pruik na pruik had ze op. En ze van die plastic tieten natuurlijk.
0: Geweldig.
1: Echt een waanzinnig vrouw.
0: Nou ja, we krijgen geen genoeg van haar muziek. Dus onze vraag aan jou is ook, welke plaat van Dolly Parton moeten we nog meer voor je draaien? De NPO Luister-app staat voor je open.

0: ik vind de berichten die binnen blijven komen ook echt fantastisch om te lezen. Jan bijvoorbeeld, die schrijft: ik heb het maar zo vervoerd op mijn Facebookpagina. Wat was dit een prachtige, unieke, sterke lieve. En zo kon ik wel doorgaan. Waanzinnig veel respect voor deze dame. Haar muziek, haar goedheid, haar nabuurschap en natuurlijk haar schoonheid. Zowel van binnen als van buiten. Was ik maar eerder geboren, zegt hij verder. Dan had ik uit Nederland de boot of wat dan ook de overtuiging gemaakt om naar Amerika te gaan en haar het hof gemaakt. Dolly, je bent en blijft fantastisch, hemelsbreed. Ja. Hij heeft het ook over de uiterlijk. Wat had ze nou met de nagels?
1: Ja, ze had van die nepnagels. En zij schreef natuurlijk haar eigen nummers, voornamelijk. En die gebruikte ze soms ook als een soort instrument.
2: I couldn't get a guitar out on the set, so I would just kind of, you got to have acrylic nails to make that real percussive sound, but I thought it sounded like a typewriter. Can you hear that?
3: Yeah.
2: Working 9 to 5, what a way to make a living, barely. Then I would write
0: Nou ja, duidelijk verhaal toch?
1: Te gek toch, dit?
0: 9 to 5 op NPO Radio 2. Welke plaat wil jij horen? Je kan ons nog appen via de NPO Luister-app.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Honey.
1: Ja.
0: 9 to 5. Het betekent ook wat voor jullie thuis, hè, begrijp ik. En ook met name voor de tiener.
1: Ja, we kwamen wat later terug van een wandeling. Dus we hebben even wat gemist. En toen hoorden we ineens dat Dolly overleden was. Dus toen was de tiener in tranen.
2: Ach, oh nee.
1: Want die is groot fan. Ja, en daarom dacht ik, ik vraag ook even een liedje aan.
2: Ja, ja. Snap ik. Is Mara in de buurt?
1: Ja, die was de tanden aan het poetsen.
2: Oké. Okay.
0: Oh ja.
2: Dat is ook belangrijk. Dat ja. Zo zou Dolly het wel gewild hebben.
1: Ja, nee. Maar,
2: oh, wat zegt ze?
1: Ja. Ik ben er al, zegt ze.
0: Oh.
2: Mag ik er heel veel spreken?
1: Ja, tuurlijk. Wil je Emily Amora tegen spreken?
3: Ja, tuurlijk. Ja. Ik hoorde jou beneden.
1: Ja, hier. Ja, kijk. Hallo.
0: Hoi.
2: Hi Mara, hallo.
3: Ja, ik hoorde inderdaad dus in het nieuws dat Dolly was overleden. En dat vond ik natuurlijk heel jammer.
0: Want hoe lang ben je al fan van Dolly?
3: Ja, en vooral, ik vind vooral één liedje heel mooi.
0: Ja, 9 to 5 begrepen we, toch?
3: Ja.
0: Ja, ja, precies. Dus die hebben we net gedraaid.
2: Maar
3: ik heb hem halverwege toen ik het hoorde, ben ik naar beneden gegaan en de radio op zijn hart gezet.
0: Heel goed, want hoe oud ben je?
3: 10.
0: 10 jaar. En hoe lang ben je al fan?
3: Sinds dat ik het liedje 9 to 5 ken.
2: Ja.
0: Oh ja.
2: En wat vind je zo cool aan Dolly Parton?
3: Ik vind dat ze gewoon heel mooi kan zingen.
2: Ja.
3: Ik vind dat stem gewoon heel mooi. En het 9 to 5 is een heel vrolijk liedje. Ik hou gewoon van die stijl, die muziek. Vind ik zo mooi.
0: Ondertussen heeft Emily nog een plaat erbij gepakt. Here You Come Again. Emily, is dat ook een vrolijke plaat?
2: Het is een wat rustiger liedje, maar ik denk dat Mare deze ook heel mooi zou vinden.
0: Mare, blijf luisteren.
3: De titel komt me zo niet bekend voor, maar als die gedraaid wordt, ga ik luisteren.
2: Ja, luister goed, want ik denk, Mara, dat jij dit ook een heel mooi liedje vindt. En je hoort ook hier heel goed hoe mooi Dolly Parton kon zingen.
3: Ja.
2: Ja?
0: Mara, dankjewel.
2: Dag Mara, dag Annie.
3: Dankjewel.

0: Here You Come Again, Dolly Parton, hier op NPO Radio 2. Een andere plaat die vaak binnenkomt, Emily, is Jolene. Luister even naar het bericht van Emiel.
1: Jolene is absoluut onze Dolly Parton favoriet. Ik werd ooit op een bruiloft waar ik samen met mijn partner was versierd door een vriendin van de bruid die overduidelijk van de hoed en de rand wist. We hebben daar samen nog vaak hartelijk om gelachen. En niet lang na die bruiloft was Jolene op de radio, die we hard meegezongen hebben en die sindsdien symbool staat voor die avond. En ja, onze favoriet.
0: Ja, duidelijk verhaal, hè. Jolene komt zo ontzettend vaak binnen via de NPO Luister-app. Ze heeft hem ook een keertje gedaan met Miley Cyrus, maar ze heeft ook een speciale band met Miley.
2: Ja, Miley Cyrus, haar vader is Billy Ray Cyrus, grote country-artiest, en die was in contact met Dolly Parton. Ze komen allemaal uit Tennessee, dus dat is een kleine kliek aan country-artiesten. En Dolly Parton was de godmother van, dus de peetmoeder, peetoma, soort van Miley Cyrus. En zij heeft haar de hele leven lang met haar carrière allemaal adviezen gegeven. En het grootste advies van Dolly Parton is altijd: heb scheid aan iedereen en wees jezelf. En dat is precies waarom ik haar zo geweldig vind, waarom Dolly Parton zo'n icoon is. Want ze heeft gelijk.
0: Ja, en ze heeft zoveel andere artiesten geïnspireerd. Ja. Ik noem maar een Beyoncé.
2: Tuurlijk.
0: Ja, man.
2: Beyoncé heeft ook een nummer met haar opgenomen.
0: Ook dat.
2: En die heeft Jolene gesampled op het album, het country album.
0: Het country album, ja. Inderdaad. Ja. Zullen we het origineel draaien?
2: Heel graag.

0: Dolly Parton, Jolene. En wat ik dan zo mooi vind is dat het raakt de luisteraar echt zo ontzettend diep dat we ook berichten krijgen van mensen die zeggen van ik wil zo graag een plaatje aanvragen, maar ik zit hier helemaal in tranen.
1: Ja.
0: Ja, zo mooi om
1: dat
0: te lezen.
1: Dat snap ik ook heel erg goed. Ja. Want het is ook voor iedereen een soort godmother natuurlijk.
0: Eileen?
2: Ja?
0: Goedenavond. Wat betekent Dolly Parton voor jou dan?
2: Het grapje tussen mij en mijn man is dat toen wij net begonnen met daten, zijn vrienden het liedje voor hem zongen. In dit geval dan Jolene zongen ze dan naar hem toe met mijn naam erin. Omdat Eileen en Jolene, dat kan nog enigszins op elkaar lijken.
0: Leuk gevonden, ja.
2: Ja, en laat ik nou net groene ogen hebben en rode haren.
0: Ook dus
2: die vrienden die vonden zichzelf wat dat betreft helemaal fantastisch. Maar ik vind Dolly, ik vind Dolly nog steeds gewoon een waanzinnig mooi mens. Ook hoe ze er uiterlijk voor zorgde dat ze er absoluut geen geheim van maakte dat ze zo nu en dan wat medische hulp insloeg, zeg maar. En dat ze daar ook gewoon trots op was. En dat vind ik een heerlijke instelling voor het leven. Dus ik vind hem een fantastisch mens.
1: Het was ook wel zielig dat ze dus 2 dagen geleden heeft ze nog een statement gemaakt aan de pers. Dat ze dus zichzelf een beetje heeft verwaarloosd in de jaren dat ze voor haar zieke man zorgde. Die dus is overleden een tijdje terug. En dat ze nu weer aan zichzelf gaat werken om zelf weer op te krabbelen. Maar dat is dus niet gelukt.
2: Nee. Ja, dat is toch bijzonder dat ze dat dan voor toch wel de liefde van haar leven heeft. En het
1: absoluut.
2: Inderdaad kunnen laten, zeg maar. Of waarschijnlijk noodgedwongen. Maar goed, ik vind het qua persoonlijkheid, maar ook qua verschijning. Een vrouw, nou, niet voor een artiest, zit ze echt in mijn hart.
0: En dan hebben we Jolene natuurlijk net gedraaid. De vraag is, wat wil jij horen?
2: Nou, dan mag het voor mij Coat of Many Colors zijn.
1: Nou, prachtig. Dankjewel, Eileen.
2: Met liefde.

0: Ja, hallo Murat. Ik spreek met Jacqueline en ik was even onderweg en ik reed in mijn auto en ik hoorde het nieuws op de radio dat Dolly Parton was overleden. En ja, daar schrok ik echt ongelooflijk van. Ik ben in afgelopen mei samen met mijn broer heb ik een rondreis gemaakt door Nashville, Tennessee. En veel plaatstudio's bezocht en Dolly Parton was ook wel een van onze favorieten buiten Johnny Cash om. En ja, je vraagt om een mooi nummer van Dolly Parton en dat vind ik toch wel The Code of Many Colors. Dat geeft ook wel een beetje de armoede aan wat zij thuis heeft meegemaakt. En dat ze met zoiets kleins zo enorm groot was en de liefde voor haar moeder. En ja, dat wordt in dat nummer heel mooi weergegeven. Dus The Code of Many Colors.
1: Je luistert naar een speciaal eerbetoon voor Dolly Parton natuurlijk. Zometeen nog veel meer. En er is een bepaalde link met acteren, Emily.
2: Ja, dus er was ook nog een begenadigde actrice. Wat was er dat zij niet kon? Niks.
1: Oké, zometeen nog meer. Wat wil jij horen? Je kan ons nog steeds appen via de NPO Luister-app. Dit is Fleetwood Mac.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
0: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen. Dit is NPO Radio 2.
15: 9 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
16: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
15: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
17: meteen en wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
18: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
24: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
25: Gelukt. Heb je hem al betaald?
24: Wat bedoel je?
25: Mijn betaalverzoek.
24: Zo, dat doe je snel.
25: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
27: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
28: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
29: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
30: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Met Morad.

0: De plaat ook nog. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You op NPO Radio 2. En ook dit uur staat gewoon nog steeds in het teken van Dolly Parton. Ik zit hier samen met Emily tegenover mij. En de berichten die binnenkomen via de NPO Luister-app. Prachtig. Dave, die schrijft: wat een mooi eerbetoon maken jullie ervan bij Radio 2. Echt heel mooi. Dat geeft toch een beetje troost bij de verdrietige, bij het verdrietige nieuws. En wat zei Emily het mooi? Bij sommige mensen denk je en hoop je dat deze onsterfelijk zijn. Nu moet Cher maar 150 worden. Dank voor de mooie troostende woorden en muziek.
1: Ja, jullie allemaal bedankt voor de lieve appjes. We lezen ze allemaal en ja, we zijn eigenlijk net zo beduust van het nieuws dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd dus is overleden. Ik wilde nog even hebben over hoe zij is doorgebroken. Want die platenlabels zagen heus wel dat ze een lekker wijf was met blond haar en op haar 19e gewoon popmuziek moest maken. En Dolly Parton zei: nee, ik kom uit Tennessee, ik wil bluegrass en country maken. En toen is ze dus onder de vleugel genomen van Porter Wagner. Porter Wagner was een country artiest en die had dus een show op tv met allemaal country
0: muziek.
1: Maar
0: dat vind ik dus mooi. Dus ze gingen mee in dat verhaal van haar. Van ja. Nee, geen pop voor mij.
1: Nee, wij moeten haar gewoon meenemen. Zij moet gewoon lekker country en bluegrass gaan maken. En zij namen ook samen muziek op. En hij was 20 jaar ouder en er is altijd speculatie geweest van: hadden zij nou iets met elkaar of niet? Met Porter Wagner.
0: Want er waren allemaal signs, allemaal tekens van dat er wellicht wat gaande was.
1: Want zij heeft, volgens mij, waarschijnlijk heeft zij I Will Always Love You over hem geschreven. Dit was dus voordat ze haar man kende en al die dingen. Maar zij maakte dus samen muziek. En de single The Last Thing on My Mind, dat vind ik echt genieten. Dat is vrolijk, dat is Dolly en Porter samen. En die moeten we even draaien.

0: I Wish It Would Rain Down. Phil Collins, Dolly Parton. Ze maakte ontzettend goede muziek, maar je kon wel met de lachen.
1: Oh, wat een grappig wijf was het ook. Zo grappig, zo gevat, zo intelligent. En er zijn ook zoveel fragmenten van haar waar ik nog steeds van denk, wow, ik wou wel dat ik haar was, maar dat had iedereen volgens mij.
0: Het was zo funny.
2: These are rapid fire questions. You just answer them first thing that comes to your mind. Favorite color?
3: Clairol, number 249.
4: That's funny.
1: Dat was haar verf trouwens.
3: Mine too.
5: Do you get tired of dumb blonde jokes?
3: No.
2: Oh, sorry.
3: Because we know we're not dumb and we know we're not blonde.
2: That's my girl.
5: Oh, boy.
2: What do you want on your tombstone?
3: On my tombstone?
2: I didn't write these.
3: I think tombstone. Pepperoni. Mushrooms. The pizza you made in
2: the... Of course.
3: I ain't going anywhere soon, so forget that.
5: First thing you do when you get out of bed in the morning?
3: I usually get up, put on my clothes and go home.
0: Oké.
1: Zo gevat die vrouw.
0: Ze zegt het gewoon, hè?
1: Ja.
0: Ze zegt het gewoon. Ik lees hier terecht een appje van Stefan. Die zegt, wie zou eigenlijk in de biopic van Dolly moeten spelen?
1: Oh man, wie zou Dolly moeten spelen?
0: Miley Cyrus, denk ik.
1: Natuurlijk Miley Cyrus.
0: Toch?
1: De eigen godmother was het natuurlijk, Dolly Parton.
0: Want ze hadden natuurlijk een link met elkaar. Ze noemde haar de godmother, hè, zoals je zelf al zei. Ze hebben ook samen muziek gemaakt. Even kijken op het album Miley Cyrus uit 2017.
1: Oh,
0: ja, het nummer heet Rainbow Land. Luister even mee.
6: Hey Miley, it's me. I'm in Nashville. I'm on my way to Dollywood. Busy as you are, can't get enough stuff to do, can we? But anyway, I'm excited about singing with you. So I'm just going to turn my CD player on with you singing. I'm going to put this on a cassette. Sing along with it. Then I'll run you off a CD later. Oh, I'm so hot, Tim. I got a flip phone, too. But anyhow, see what you think. And here I go. Come on.

0: Too Hot op NPO Radio 2. Je luistert naar Morad en Emily. Dat allemaal in het teken van Dolly Parton. Ze is op 80-jarige leeftijd overleden. We krijgen veel berichten binnen via de NPO Luister-app. Zo ook van Dennis. Die schrijft: de dood van Dolly komt hard binnen. Ik ben van 1980 een kind uit een gezin waar veel dingen niet goed gingen. Maar op de platenspeler lag Dolly geregeld en daar heb ik warme herinneringen aan. Een gevoel van veiligheid in een niet altijd zo veilige omgeving.
1: Ach, wat een mooi bericht, Dennis.
0: Maar Dolly Parton was veel meer dan muziek.
1: Veel meer dan muziek.
0: En als we het dan toch over haar muziek hebben, ze was ook zelf de singer-songwriter van de platen.
1: Ja, ja, zij was een waanzinnige schrijver van muziek. Zowel op textueel gebied als op muzikaal gebied. Hè. Ze was een enorm goede gitarist eigenlijk. En zij heeft natuurlijk ooit I Will Always Love You geschreven. En toen kwam er dus interesse voor die plaat uit de hoek van de allergrootste superster ter wereld, namelijk Elvis Presley. Hè? Ook, natuurlijk ook, wat is het, Memphis, Tennessee. Ja. En die, zijn label en hij wilden de rechten overkopen van dat nummer. En Dolly Parton die had echt in die tijd, toen zij dus nog niet zo groot was als Elvis, had zij dus die plaat kunnen verkopen, was ze er heel rijk mee geweest. En ze dacht, ik doe het niet.
0: Heeft ze niet gedaan.
1: Nee, ze vond hem niet de juiste persoon om het te coveren. Het was echt een nummer dat dicht bij haar hart stond. De enige die het volgens mij echt toestemming ervoor heeft gehad later, en dat werd een wereldhit, is Whitney Houston geweest.

0: Yvonne.
1: Ja.
0: Goedenavond. Ook jij kan niet geloven dat ze er niet meer is.
1: Nee, zeker. Het is, ik stond toevallig buiten met iemand te praten die ik niet kende. En ik zag het op mijn telefoon. En ik moest echt de emoties inhouden. En diegene die zag mij, het was heel raar. Ik was echt, ja, gewoon niet verwacht. Zeker omdat ik 2 dagen geleden nog las dat ze voor haar man had gezorgd. En dat ze nu aan zichzelf ging werken. Ja, dus het was echt, ik was echt geschokt.
2: Heb je er wel eens live gezien?
1: Ja, zeker.
2: Oh, ja?
1: In Zwolle. Ja,
2: in Zwolle?
1: In Zwolle. Ja, oh. Daar gaf ze een concert. Ja, ik denk 15 jaar geleden. Ja, super.
0: Ja. Oh, super. Ja, want de volgende vraag is natuurlijk, hoe goed is zij live?
1: Ja, ik vond haar heel goed. Ik moet zeggen, ze had toen last van de stem. Ze had griep. Dus ze zei zelf ook dat ze niet op niet haar beste zong. Maar dan nog, ik vond maar haar hele verschijning, gewoon haar hele aanwezigheid is gewoon...
2: Ja.
1: Ja, niemand heeft dat. Echt niemand.
2: Nee, wel, ik kreeg net een DM, een berichtje van Jan Kooijman. En die zei, zij is eigenlijk een zeldzame persoon waar niemand een hekel aan heeft.
1: Klopt, ja. Ja. Ja, ook al haar interviews. Ze zou nooit iemand afkammen. Ze zou nooit slecht praten over iemand. En ja, ze was gewoon een... Er was gewoon nooit wat over op aan te merken. Zelfs niet inderdaad dat iedereen zegt... Hè, zij heeft zoveel laten doen aan zichzelf. Maar goed, iedereen gunt het haar ook. Ja, het is niet erg dat zij dat doet.
0: Ja, Yvonne, je bent al sinds een jaartje of 10... ben je eigenlijk groot fan van Dolly Parton.
1: Ja.
0: Je bent naar het concert geweest in Zwolle, vertelde je net. Ze was de allerbeste. Maar Dolly Parton bleef een rol spelen in je leven.
1: Ja. Zeker. Zeker. Wij doen ieder jaar, wij zijn echt muziekfans, dus we doen ieder jaar muziekfeestjes. En dan komt iedereen verkleed. Ze krijgen vooraf een uitnodiging wie zij zijn. En ik ben altijd de quizmaster. We doen een
0: quiz. Ja.
1: En dan gekleed als Dolly. En ja, iedereen weet dat gewoon van mij. Ik krijg nu ook heel veel appjes van al die vrienden die altijd bij de feestjes zijn. Dat ze het zo erg vinden. En dat wat zal je verdrietig zijn. En want ja, dat was altijd een beetje mijn ding. Hè? Dolly, ja, ik heb ook echt pruiken van haar. En zeg maar een lange glitterjurk die ik wel eens aan had. Maar ook een cowboy outfit, zeg maar. Ja, ik vond haar echt super. Ja.
0: We hebben de foto voor ons, hoor. Het is echt sprekend.
2: Ja. Sprekend, Dolly. The higher, the hair, the closer the guy.
0: Alles erop en eraan.
1: Tot het haar en tot de taille, zeg maar. De taille, die kreeg ik er niet... dat lukte me niet.
2: Ingesnoerd. Een paar ribben eruit, of weet ik het wat ze allemaal niet doen.
1: Een paar ribben eruit.
2: Nee, enorme borsten die ze hadden.
0: Hey, Dolly wist dat ze veel nagedaan werd, hè? Let op, ik heb daar even een fragment.
3: I went into this club and I had kind of over-exaggerated my own self. You know, made my beauty mark bigger. Mm-hmm. Made my eyes bigger and the hair a little more. Mm-hmm. And I got down there and they were having a Dolly Parton look-alike contest. And it was mostly drag queens, mm-hmm. guys down there. It was, and so I went in and I got in line with everybody else, but somebody else won.
2: Wat schitterend. Ze deed mee aan een lookalike concert en uiteindelijk won ze ineens. Maar een of andere drag queen won wel.
0: Ongelooflijk.
1: Geweldig.
0: Yvonne, mag ik je bedanken?
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Fijne avond.
1: Ik blijf even luisteren. Dankjewel.

0: Kim Carnes, Better Davis Eyes. Je luistert naar een Dolly Parton eerbetoon. En die stopt zometeen niet aan het einde van deze show.
1: Zeker niet. Tim gaat gewoon door. Die heeft ook contact met iemand in Nashville. Een Nederlander die daar zit of woont. Die meteen begreep, er is iets aan de hand. Toen het net was gebeurd. Omdat heel Nashville meteen, natuurlijk de epicentrum van de country, helemaal in rep en roer staat. Hoor je zometeen bij Tim, dus blijf lekker hangen.
0: Ja, het hele avondslot wordt omgegooid. We krijgen nog steeds heel veel berichten binnen, ook via de NPO Luister. Blijf dat doen. Marije, die zegt, kunnen jullie Family draaien? Komt uit 1991. Ze is de eerste die in country het woord gay gebruikte. Wat een ongelooflijk lieve en onsterfelijke schat was en blijft ze. Je hebt het even gecheckt, Emily.
1: Ja, ze zingt dus, some are preachers, some are gay. Some are addicts, drunks and strays. But not a one is turned away when it's family. Dat zingt ze.

0: Dan lees ik in de NPO Luister-app WhatsApp. Dolly Parton heeft deze gewoon samen met de zangers van For Nonblondes gezongen op haar album Rock Star.
1: Ja, jeetje, ja, wat deze niet. Oh. Ze hadden het natuurlijk, heeft ook iedereen beïnvloed.
0: Tim.
2: Linda Perry
0: welkom.
2: Was dat, hè? Ja. Ja.
1: Wow. Hey Tim, hallo. Oh,
2: hallo.
0: Hoe ga je?
2: Goed.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja hoor.
0: Ja. Ja. Ja, maar ook de hele show omgegooid zo meteen.
2: Ja, nou, jullie ja. Ik ga het een beetje afbouwen zo meteen. Maar ik ga wel nog even naar Nashville straks. Dat is wel tof. We hebben iemand zitten die daar op dit moment rondloopt. Mm-hmm. En een beetje de sfeer aan het peilen is. Gaat allerlei country bars langs en zo. Om te kijken wat daar gespeeld wordt op dit moment voor haar. En een beetje hoe de vlag erbij hangt, de stemming is.
0: Hoe dichtbij kan je komen?
1: Ja, want ja. Zij is natuurlijk een soort van koningin van Nashville.
2: Ja, zeker. En ook zeker nu, en nu country muziek zo ongelooflijk populair is.
1: Ja.
2: Is het echt een nog groter icoon geworden dan dat ze al was, denk ik.
0: Ja, en dat dan denk ook, je ja. dat we alle muziek al hebben gehoord van haar.
2: Ja, daar zit ik ook aan te denken. Van, hebben we die alles al gehad? Of nou, lang niet, hè, volgens mij.
0: Maar er zijn ook dingen die je niet gehoord kan hebben. Luister even, ze zat bij Jimmy Fallon.
3: You have a secret song locked away in Dollywood that will be released in 2045.
4: That's the truth. No, seriously. When we do a lot of things at Dollywood, and one year we thought about that. They asked me if I would write a song that nobody would ever hear. I'll be dead, gone. Well, I might not be, because I'll be 99. You know me. I might,
3: yeah, you can do that.
4: I might still be hopping
3: around. Yeah, you'll be there. I think
4: anyway, I wrote a song. And I put it in the box to be opened. And I even put, like, at that time, there was CD player and the ways and saying what we were doing with our music at that time. Left all the instructions, and here's how you can play this.
3: No.
4: I swear. And so I don't know what they'll do with it. But I have regretted that because it was a really good song. And, no, I'm serious.
3: Should have released that
4: song. I keep wanting them to let me dig it up and put something else in it that's not as good. But,
3: yeah. 2045, we'll see the song.
0: En Dollywood?
1: Ja.
0: Nog nooit van gehoord.
1: Nee, dat is zo'n bizar pretpark van Dolly Parton. $97 pp.
0: Oh,
2: een soort Neverland. Maar dan eigenlijk leuker.
0: Ja, en duur.
1: 12, hoe noem je dat, achtbanen?
0: Ja. Oh, ook nog. Ja, oh, nog wild ook.
2: Ja, is geweldig. Ja.
0: Hey, Two Doors Down.
1: Ja, dat is ook een goede plaat. Dat is ook een bescheiden hitje geworden nog in Amerika. Wat niet echt volgens mij echt een country plaat is. Maar wel een lekkere Dolly Parton plaat. Ik dacht, zullen we die nog doen?
0: Kan.
1: Ja?
0: Ik heb hem klaarstaan.
1: Heel graag.

0: Wel leuk toch deze ook? Hoor je nooit?
1: Nee, Two Doors Down, Dolly Parton hier op NPO Radio 2. En wat heeft de wereld met haar gelachen?
0: Zo'n grappige vrouw ook, een lieve vrouw. Ik krijg nog een berichtje van Marije die zegt... ze blijft daarboven in de hemel de deuren openhouden... die ze voor iedereen heeft geopend hier. En dat wil ze graag geloven. Dat wil ik ook graag geloven. Ik denk dat ze helemaal dat gaat helemaal goed komen. Zij kwam natuurlijk ook uit een gezin met 12 kinderen. Arme kinderen, ze waren heel arm en ze hadden heel veel kinderen. En je hoort haar volgens mij hier nog samen met haar zus Rachel.
2: Who takes longer in hair and makeup?
3: Good God. We both
2: well,
3: take all day.
2: It takes a lot of paint.
3: Well, actually, I think I'm quicker.
2: Yes.
3: Only because Rachel doesn't stay as done up as I do all the time. Rachel's a natural beauty. But actually, I think...
2: Okay,
3: I've got it
2: down
3: I take
2: to a
3: longer
2: science.
3: In hair and makeup. I think you do, because I'm so used to doing it, is what I was going to say. Plus, I wear wigs, and that's a handicap. But it's a real handicap.
2: It's real handy. I love that. So do I.
1: Zometeen meer Dolly Parton bij Tim.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's Grow.

0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: wakker.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 10 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden, meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten daarmee in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milène van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
3: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's en zij brengt die werelden gewoon samen.
2: Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen uit Limburg. Designerdrugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt dat het nu nog niet kan zeggen hoeveel klanten er getroffen zijn. Het weer dan. Vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken. En dan zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenavond. Samen met jou ontkurk ik de laatste 2 uren van dinsdag 25 augustus. In het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio. Welkom op Tim's Avondslot. En in het verband met het overlijden van Dolly Parton draai ik nog een liedje van haar. Maar welke moet dat zijn? Jij bepaalt dat. Laat het weten met de NPO luisteren. Welke track van Dolly Parton wil jij nog een keer horen?
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
8: ik red me wel hoor.
7: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan, ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland. Waar je aandacht werkt.
9: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
9: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
17: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
18: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
0: nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
17: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Bruce Springsteen en Thunder Road.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goeie avond. Welkom op Tim's Avondslot, het muzikale avontuur. Iedere maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12. Mijn naam is Tim op het broek. En de griffier van vanavond is er ook. Griffier, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Het is heel gek. Ik hoorde het zelfs op straat vandaag een paar keer voorbij komen. Gewoon de naam. Dat vond ik zo apart.
2: Ja, er is wel een icoon heen gegaan.
0: Maar echt, iemand noemde het ook al de vrouwelijke Elvis. En dat vond ik eigenlijk wel goed gevonden, want zo voelt het eigenlijk wel, vind ik. Dolly Parton is overleden, de queen van de country. En op dit moment nog populairder, denk ik ook, omdat country muziek wordt enorm omarmd. We hebben het er gisteren toevallig ook nog over gehad, uitgebreid in de show.
2: Ja, over die opkomst van de country. Dat het weer helemaal hot and happening is.
0: Nieuwe artiesten en zo.
2: Zonder Dolly was dat allemaal misschien wel helemaal nooit
0: gebeurd. Exact. En nu is het zo dat ik nog even één liedje heb gevraagd. Wat kunnen we gaan draaien? We krijgen heel veel binnen. Ik ga straks echt iets draaien nog van haar. En we zouden ook nog even contact leggen met Nashville. Daar zit namelijk Koen Vaal op dit moment. Hij is zelf een Nederlandse countryzanger. En hij is toevallig in Nashville op dit moment. En hij is voor ons een beetje aan het rondstruinen over wat hij daar allemaal ziet en meemaakt en voelt. Want ik kan me zo voorstellen dat juist daar iedereen in diepe rouw is. En dat daar in ieder café gewoon de muziek van Dolly Parton wordt gespeeld en gedraaid. Maar we hebben nog geen contact, heb ik begrepen, met Nashville, toch?
2: Ja, hij heeft een Amerikaans nummer. En ons systeem heeft er wat moeite mee op dit moment. Dus wordt daar gewerkt.
0: Oké, goed zo. Nou goed, we leggen allemaal kabels en lange kabels met van die
2: rooksignalen.
0: We gaan alles proberen gewoon.

0: We zijn nu bezig om contacten te leggen met Nashville. Je hoort zo meteen meer over.
1: Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Ah, maar eerst wil ik het even met je hebben over iets wat we over 2 weken weer gaan doen. Volgende week is de week van KWF, natuurlijk de wensweek hier op NPO Radio 2. Maar daarna terug van weg geweest, Tim's Character Track. Oftewel, in de volksmond, de muzikale sofa. Het idee is heel simpel, ik stel je gewoon een paar vragen. En jouw antwoorden die zeggen iets, als het goed is tenminste, over je karakter, over hoe je in elkaar steekt. En daar zoek ik dan een liedje bij uit. En dat liedje dat gaat dan de boeken in als jouw officiële karaktertrek. Tenminste, als ik het goed doe natuurlijk. Hè. Als zit ik er totaal naast, dan mag je er ook heel erg eerlijk over zijn. Kortom, jij kan het niet fout doen, alleen ik. En als dank voor je deelname krijg je ook nog eens een keer de veelbegeerde Tim's Avondslot sleutelhanger cadeau. Nou, vind je het leuk om mee te doen? Laat het dan eventjes weten met de NPO Luisterapp. Stuur karaktertrek, dan neemt de griffier van het avondslot binnenkort contact met je op. En dat komt helemaal goed. Karaktertrek.

0: van de B-52's en Candy. Zeg, griffier van het avondslot. We hebben al een aanmelding gekregen voor karaktertrek. Over 2 weken. Wilma durft het aan. Dat is gaaf.
1: Wilma durft het. Wilma, ik ben nu al trots op.
0: Ja, zeker wel. Wilma, we gaan je binnenkort bellen. Dan komt het helemaal goed. Maar nu gaan we dan toch echt even terug naar Nashville op dit moment. En daar hebben we iemand zitten. Dat is Koen Faal. Koen is zelf countryzanger. Zit momenteel in Nashville. En ja, hij heeft voor ons een beetje de stemming gepeild hoe het daar nu is in verband met de dood van Dolly Parton. Koen, goeie avond. Voor jou, goedemiddag waarschijnlijk.
2: Ja, goedemiddag inderdaad. Ja, ja. Voor jullie inderdaad, goedenavond. Ja. Ja.
0: Waar in Nashville ben jij op dit moment?
2: Ik zit nu in Midtown, dus dat is eigenlijk heel dicht bij.
0: Dus Koen Faal. Koen is zelf countryzanger. Zit momenteel in Nashville. En ja, hij heeft voor ons een beetje de stemming gepeild hoe het daar nu is in verband met de dood van Dolly Parton. Koen, goeie avond. Voor jou, goedemiddag waarschijnlijk.
2: Ja, goedemiddag inderdaad. Ja, ja. Voor jullie inderdaad, goedenavond. Ja. Ja.
0: Waar in Nashville ben jij op dit moment?
2: Ik zit nu in Midtown, dus dat is eigenlijk heel dicht bij het centrum.
0: Ja.

0: rauwig. Mensen lopen ook echt serieus somber over straat. Je hoort uit auto's, hoor je de muziek komen.
1: Wauw.
0: De vlaggen gaan hier half stok. Ik ben even een rondje gereden, ook naar de rooftop bar. En daar is het ongelooflijk druk. Mensen die daar verzamelen. In de Country Music Hall of Fame, hier verderop, is een hele grote verzameling nu van mensen die daar bloemen wegleggen. Bij muurschilderingen in de stad. Kijk, zij is hier echt een ongelooflijk grote legende.
1: Ja.
0: En zelfs veel meer dan alleen een artiest. Zij heeft echt een stempel gedrukt op menselijkheid. Met onder andere goede doelen. Zij zamelde geld in voor bosbranden, COVID-vaccins, orkaanschade. Ze heeft meerdere eigen goede doelen. Dus het is goed om ons voor te stellen dat zij hier niet alleen muzikant is, maar echt een, ja, ze noemen haar de Queen of America. En dat is niet zonder reden.
1: Hey, en als je dan, je hebt het over de cafés, de bars daar en de rooftop bar van Dolly Parton. Was het ook haar eigen café dan? Moet ik dat dan zo zien? Of hoe zit
0: ja,
1: dat?
0: Ja, zij heeft meerdere. Het komt hier best veel voor dat succesvolle countrymuzikanten hier een eigen bar of kroeg hebben.
1: Ja.
0: En nou, meestal is dat dus een bar of kroeg. En bij Dolly gaat het toch wel even in het kwadraat.
1: Ja, tuurlijk.
0: Zij heeft een rooftop bar, ze heeft een wine bar, ze heeft het Storyteller Hotel en Museum. Ze heeft, even kijken, een eigen pretpark. Ze heeft echt van alles.
1: Ja. Het is waanzinnig. En ja, het nieuws is net bekendgemaakt. Dus ze zegt, mensen lopen wat somber over straat. Uit elke auto hoor je nu de muziek komen van Dolly Parton. Wat ga jij nog doen in Nashville om haar te eren?
0: Ik ga denk vanavond even naar Broadway. Even een biertje drinken. En er zal waarschijnlijk heel veel muziek van haar gespeeld worden.
1: Ja.
0: Want dit laat gewoon een gigantische indruk achter.
1: Ja.
0: Dus je kan de klok erop gelijk zetten dat vanavond in ieder barretje, wat sowieso al is, hè, want zij is hier zo'n icoon, daar wordt al heel veel van haar muziek gespeeld.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat er vanavond de setlijsten voor de gasten wel heel erg gaan veranderen.
1: Ja, in Nashville is het inderdaad zo dat het gewoon, het gaat altijd over muziek, hè, waar je ook komt. Het is alleen maar muziek. Je hebt dat in New Orleans is dat heel erg aan de hand, maar ook zeker in Nashville, toch?
0: Ja, Nashville, ze noemen het Music City. En eigenlijk alle grote labels, alle grote maatschappijen, publishers, et cetera, die zitten hier.
1: Ja.
0: Belangrijke songwriters. Niet alleen voor country muziek, hoor. Hier wordt ook ongelooflijk veel pop- en rockmuziek geschreven. En dit is eigenlijk wel de hoofdstad als het aankomt op muziek die wel de stempel achterlaat op de hitlijsten van de afgelopen 50, 40 jaar.
1: Ja. Koen, dankjewel dat je even verslag wilde doen vanuit het hart eigenlijk van de country muziek Nashville, waar Dolly Parton groot is en nog altijd groot zal blijven. En zoals in de rest van de wereld. Mag ik je heel erg bedanken.
0: Dankjewel.
1: Hoi. Nou, nog eentje dan. Hè? Kenny Rogers, Dolly Parton en Island in the

Weekendbal. Van Lenny Monsoe, de man die echt weer de glamour terugbrengt op het podium. Ik vind het zo cool. Hij was bijvoorbeeld bij Muziekcafé te gast. Het live programma van Avrotros, dat je iedere zaterdag hoort tussen 4 en 6 op NPO Radio 2. En hij was hier en dat zag er zo cool uit met al hele stoere achtergrondzangeressen en zo. En hij bracht echt, hij had misschien maar een klein hitje of zo, maar hij deed alsof hij een wereldster was. En zo moet het. Nou.

naast Sheryl Crow. Want ze bracht die plaat uit, Tuesday Night Music Club. Dat zou dan de grote doorbraak moeten zijn. Run Baby Run was zijn eerste single. Deed helemaal niks. Totale flop. Daarna kwam All I Wanna Do en bam, toen had ze in één keer als de prijs te pakken. En daarna is het allemaal goed gekomen met Sheryl Crow. Tim's avondslot. De ene plaat naar de andere die iets betekent voor je misschien. Zoals deze van de Spinners, I'll Be Around. Straks trouwens gaan we naar Marfje het Spook voor soulmuziek.

0: Samjeu, en ben ik nou de enige die dan altijd aan René Vroeger moet denken?
1: This is the moment.
0: Ja, en zeg maar gewoon dat ik de enige ben. Begrijp ik. Hangt een gekke, ijle lucht hier in de avondslot. Daardoor zeg ik af en toe vreemde dingen. Moet je mij niet euvel duiden.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent...

0: altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Oh, nee hè.
1: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, pof jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
3: Dit is NPO Radio 2. Robert Baltus met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Leren mediteren, zen.nl.
4: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Leren mediteren, zen.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
17: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Pim's Avondslot.

0: Mars, I Just Might. Dit is Tim's Avondslot, het muzikale avontuur. Nog 3 kwartier te gaan en dan mag de bladzijde bij omgeslagen worden. Dan gaat hij van 25 augustus naar 26 augustus. Je kan deze dag nog legendarisch maken door zometeen bijvoorbeeld met mij samen het Verzoekie Monster te voeren. We gaan op zoek naar die ene track die een beetje in de ether is blijven hangen. Oftewel liedjes die niet zo vaak meer op de radio hoort, dat doen we in de late night track. En iedere dinsdag dan dalen we af naar de kerker van het Avondslot. Op zoek naar Marv. Marv is het spook dat hier een beetje huishoudt. Die beweegt achter een boekenkast. En die houdt de soul voor ons in de gaten. Dat die muziek maar niet mag verdwijnen. Ondanks dat de zender soul en jazz binnenkort gaat verdwijnen. Wat overigens een schande is. Maar toch wel te zijn. Ach, daar heb je hem. Dag Marv.
1: Goeie. Hey,
0: hi.
1: Tim.
0: Hi. Als ik soul zeg.
1: Liefde.
0: Ja.
1: Pijn.
0: Precies, pijn.
1: Verlies.
0: Geloof. Ja.
1: Hoop.
0: Denk je dan op
1: soulpijpen?
0: Ja, soulpijpen. Ach, daar denk je ook vaak aan, denk ik, toch?
1: Ik denk er nog wel eens aan.
0: Ja.
1: Nee, maar...
0: Heb je een mooie soulplaat van mij?
1: Ja, bedankt je van deze.
0: Ah, kijk eens. Ja, iedere week heeft hij een hele fijne soulplaat van mij in zijn hand. En dan ga ik eens even kijken wat het deze keer is. Oh, wauw. Dit is wel even heel bijzonder. Dit is... ik heb hem laatst nog gezien. Laatst speelde hij in Hilversum in poppodium De Vorstin. Onder een andere naam tegenwoordig. En laat ik het zo zeggen, het eerste 1,5 uur was niet om aan te horen. Nee, ja. Het was vormloos, het was heel ver gezocht, het was niet goed. En daarna zong hij de hits en ja, sorry, maar toen gingen de handjes op elkaar. Toen was het weer geniaal. Ik heb het over Terence Trent D'Arby. Hij bracht een album uit, het heet Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. En laat ik het zo zeggen, grootheidswaan, daar leed deze jongen aan, want hij was pas 25 jaar... Hij zei zelf over die plaat, het is het belangrijkste sinds Sgt. Pepper. En hij riep regelmatig, ja, ik ben eigenlijk groter dan God zelf. Nou, zelfvertrouwen had die man dus. Daarna ging het snel bergafwaarts. De plaat die daarna uitkwam, die flopte echt volledig. En inmiddels heeft hij dus een andere naam. En wil hij eigenlijk niet meer herinnerd worden aan die periode toen hij Terence Trent D'Arby heette. Maar toch, die plaat. Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby was een meesterwerk. Met onder andere deze, Sign Your Name.

0: Sanada Matreya, zo heet hij tegenwoordig. Als je hem live wilde meemaken. Hij speelt ook echt de hits, hoor. Terrence Trent D'Arby hoorde je en Sign Your Name. We kregen nog een berichtje van Bart. Bart heeft hem namelijk ooit live gezien.
1: Bij een optreden in Concertzaal Noorderlicht in Tilburg ging Terrence Trent D'Arby dit nummer spelen, Sign Your Name. En de lichtman van dienst had zijn secondant opdracht gegeven om de spot vanaf de grond handmatig op Terrence Trent D'Arby te richten, met achter hem een heel groot wit doek. Het duurde een paar seconden voor Terrence doorhad dat hij op die manier een enorme schaduw wierp op het doek. Hij ging daar fantastisch mee spelen. Dat was prachtig om te zien. Een van de gaafste dingen die ik heb gezien tijdens een concert.
0: Oh, wat goed zeg. Nou, dankjewel Bart voor je berichtje. We hadden net over groter dan God en de griffier van het avondslot zei de volgende onsterfelijke woorden.
2: Ja, dat wordt een lastige strijd met Kanye West, dacht ik. Want die is ook groter dan God, toch?
0: Ook een ongelofelijke grootheidswaan en totaal gek geworden natuurlijk. Kanye West, laten we eerlijk zijn. Maar Trent Trent D'Arby had daar inderdaad ook een handje van door zichzelf met God te vergelijken. Maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Laten we niet daar veel in blijven hangen. Dat is zijn verleden nu eenmaal geweest.
2: Er is misschien ook nog hoop voor Kanye.

Chainsmokers met Coldplay en Something Just Like This. Nog een half uur is het dinsdag 25 augustus... voordat we zometeen in de armen vallen van woensdag 26 augustus. En zo laat op de avond dan proberen we de ongrijpbare liedjes te vangen... in Tim's avondslot, die een beetje rondzweven... die af en toe de ether hebben aangeraakt... maar heel snel in de vergetelheid zijn geraakt. De zogenaamde late night track. Oftewel liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort. En deze keer is het muziek van The Heavy... How You Like Me Now hadden ze al heel erg lang in hun repertoire zitten. Vaak live gespeeld, maar ze waren net niet tevreden over de sound van het nummer. Pas veel later in hun carrière namen ze het echt op... en toen dachten ze, ja, nu hebben we het onder de knie... en werden ze uitgenodigd bij David Letterman. Ja! Grote Amerikaanse talkshow. De Heavy hartstikke zenuwachtig. Maar ze gaven daar echt hun allerbeste beentje voor. En nou ja, het werd met luid gejuich ontvangen. Sterker nog... Het was de allereerste keer dat een band bij David Letterman een staande ovatie kreeg. How You Like Me Now van The Heavy. Heel erg lang een onzeker liedje geweest voor de band... maar werd na David Letterman opgepikt in films, in commercials... en echt overal werd dit nummer gedaan.

0: van mijn eerste muzikale liefdes. Aerosmith. Ach, ik was er als puber dol op. En ik deed net alsof ik Steven Tyler was. Dat was ik niet, maar dat dacht ik.
1: Sorry.
0: De griffier moet hier zeer om lachen. Maar ja, dan had ik ook had ik een Native American toy. Had
1: en
0: ik
1: had
0: mijn
1: je
0: hoofd.
1: Dan een echte gitaar of een luchtgitaar?
0: Ik had een echte gitaar met 2 snaren. Die andere had ik er al afgeracht. En ik ging blootvoets door het leven. Net als Steven Tyler, dacht ik altijd dat hij dat ook deed namelijk. En ik had een microfoon en had ik allemaal versierslagen gemaakt. Net als Steven Tyler. En dat deden we op school, moest je dan playbacken. En dan deed ik altijd Aerosmith en Steven Tyler. We moesten al mijn vriendjes meedoen, maar die waren niet Steven Tyler. Er was er maar 1, dat was ik. En nog steeds, griffier, denk ik nog steeds dat ik een beetje Steven Tyler... Ik ben een wat gezette Steven Tyler, maar ik ben het wel.
1: Hij zit in jou eigenlijk.
0: Steven Tyler zit heel diep in mij. Goed, even blussen.
2: Oh nee, hij is wakker.
0: Ja.
2: Het verzoekiemonster.
0: Nou, zeker wel. Zacht, grommend. IJsbeert, het verzoekiemonster, door de gangen van Tim's avondslot. Hij heeft toch zo'n zin in een verzoekie. Hij houdt het gewoon bijna niet meer. Wil je hem een liedje voeren? Laat het eventjes weten. Doe dat met de NPO Luister-app. Kortom, waar heb jij zin in? Wat wil jij horen? Ga met me mee naar het hok van het verzoekiemonster en voer hem...
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit zijn Feline en Melle met Remember Us.

0: Records. Wie, oh wie, gaan we bij mee? Naar het verzoekie monster. Dus Robert, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond Tom.
0: Tim.
1: Oh, Tim, oh, ja. Sorry.
0: Nee, dat is niet erg. Het wordt al vaker. Henk was erger geweest, want dat lijkt totaal niet op Tim. Zeg, Robert, hoe gaat het met je? Dat was eerste.
1: Ja, heel rustig. Ik ben... Ik lig nou lekker lang uit in mijn bed, want ik ben de hele tijd druk geweest.
0: Oh, wat heb je allemaal gedaan als je vragen mag?
1: Ik dacht nog even lekker muziek luisteren.
0: Ja, natuurlijk. Wat heb je uitgevreten vandaag als ik vragen mag?
1: Nou, ik heb mijn hele huis opgeruimd, want het was één grote bende.
0: Oh, jeetje.
1: En ik heb lekker gegeten. Oh, voor de rest heb ik heel weinig gedaan vandaag.
0: Nou ja, weet je, een opgeruimd huis is een heerlijk gevoel. Dat toch, als je dan de hele tijd tegen die puinzooi zit aan te kijken en je hebt dan één keer aan kant, dan is je hoofd ook weer even rustig. Ervaar je dat ook zo?
1: Ja.
0: Heel goed. Zeg, wat wil je graag het verzoekje monster voeren?
1: Ik zou graag het nummer van Beck willen horen met Bierken.
0: Dat vind ik een uitzonderlijke keuze. Hoe kom je daar in één keer bij?
1: Ja, klopt. Maar ik vond het zo'n geweldig nummer. Ik heb het 40 jaar geleden voor het eerst gehoord.
0: Mm-hmm.
1: En het is een eindeloos nummer.
0: Ja.
1: Maar het is nou nog steeds actueel.
0: Ja, wat is er zo actueel aan dan, volgens jou?
1: Nou, dat is het. Het is tijdloos, dat nummer.
0: Ja, punt, eigenlijk. Daar is alles mee gezegd.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan gaan we gewoon naar het verzoekje monster. We gaan hem voeren. En het leuke is, Beck kennen we wel van I'm a Loser bijvoorbeeld. The New Pollution, Devil's Haircut. Dat zijn wel van die cult-hitjes geweest. Beerken is wat onbekender. Maar ik vind het ongelooflijk leuk dat je deze hebt uitgekozen. Want je hoort hem niet zo vaak op de radio. Ik zeg, ja, toch? Is toch zo?
1: Oké, dankjewel Tim. Dat je hem wilt draaien.
0: Ja, met alle liefde. Maar ga je hem nog even voeren aan het verzoekje monster dan? Dat moet je wel nog even doen, hè? Dus je moet hem even naar binnen gooien.
1: Oké.
0: Ja, dat is het concept een beetje.
1: Hier komt Beck met Bierken.
0: Deze man snapt het. Deze man snapt het. Robert, ik wens je een hele fijne nacht. En Bierken van Beck ga ik voor je draaien nu.
1: Super, dank je Tim. Hoi, prettige avond.

weerken. Aangevraagd door Robert voor het Verzoekie Monster. Op deze bijzondere dag, deze vreemde dag eigenlijk ook wel, het overlijden van Dolly Parton. Ik zei het net al aan het begin van Tim's avondslot. Ik hoorde er zelfs mensen erover praten, gewoon op straat. We hebben gebeld met Koen, die zat in Nashville. En daar is de sfeer nog veel heftiger. Daar zijn mensen echt somber. Hij omschreef Nashville op dit moment als een zeer sombere stad. Waaruit iedere auto die hij voorbij zag komen muziek hoorde van Dolly Parton. En vanavond zal er ook in ieder café daar een muziek worden gedraaid van Dolly Parton. Ook in haar eigen Dolly Parton bar, rooftop bar om precies te zijn. Want bij Parton, Dolly Parton was alles net iets groter natuurlijk. We krijgen ook veel reacties binnen van collega-artiesten. Bijvoorbeeld Waylon, die zegt country muziek heeft een van haar grootste sterren verloren. En Frank Evenblij maakte samen met Ilse de Lange een tv-programma over Dolly, heeft gezegd op social media. Zal onze reis door Dolly's Smoky Mountains nooit vergeten. Amerika had er maar één zoals Dolly, die als enige in staat was dat land nog te verbinden. En verder is er wat meer bekend geworden over de uitvaart van Dolly Parton. Zij zal naast haar vorig jaar overleden echtgenoot Carl Dean worden begraven. Het heeft haar neef gezegd, die de woordvoering doet namens haar familie. Ze wordt bijgezet in het mausoleum van Woodlawn Memorial Park, Nashville, Tennessee, waar ook haar man ligt. En volgens een entertainment site, TMZ, en die kun je wel vertrouwen, die hebben het altijd wel goed, zal de zangeres in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk dragen. Dat is toch mooi eigenlijk, hè? Dean, haar man, overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. En ondanks de grote carrière van zijn partner leidde hij een leven buiten de schijnwerpers, maar ze werken wel zo'n 60 jaar bij elkaar. Er is heel veel muziek gedraaid vandaag van Dolly Parton. En dat zul je de komende dagen nog wel vaker horen hier bij NPO Radio 2. Want het was wel, of het is wel, de Queen of Country. Dit is I Will Always Love You, Dolly Parton. Tot slot.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You. Tot zover Tim's avondslot. Morgen daar zijn we er weer met onder andere de New Wave Woensdagkelder. Dan gaan we weer naar de Vleermuis, die vieren feest. Dan gaan we New Wave draaien. Maak er nog een hele fijne nacht van. Tot morgen.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: Wateropper.nl.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
7: ik red me wel hoor.
6: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: Middernacht, het begin van woensdag 26 augustus. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Whalen. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn zondag dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Omdat er bij de wedstrijden in België geen dopingcontroles zijn, is het geen officieel wereldrecord. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, zegt haar familie. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden en vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon: countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust zoals een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Door een defect in een modem hebben ze geen internet. Ziggo zegt dat de modems vervangen moeten worden en dat dit zo snel mogelijk wordt gedaan. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League. Dat is het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag begint bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed afgelopen dag. De countryster was 80 jaar. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politie. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 mensen kwamen om. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er heel goede redenen nodig zijn